0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Room Full of Strangers van J.W. Roy is het album van deze week. En dat album is opgedragen aan zijn vader, Wim Waugh, die eerder dit jaar overleed. Want ik zeg nadrukkelijk Wim Waugh. Want onze singer-songwriter heet eigenlijk Jan-Willem Waugh, maar hij hanteert de Engelse versie van zijn naam, J.W. Roy, Blue Sunrise.

J.W. Roy, Blue Sunrise. Elvis Costello dook in New York de studio in met drummer Pete Thomas en basgitarist Paul Riley. En de rest regelde hij helemaal zelf. Elvis Costello, Brilliant Disguise.

0: Elvis Costello, Brilliant Disguise. Jason Rinberg die groeide op in het midwesten van Amerika in een stad die vergelijkbaar was met de hometown van Bruce Springsteen in New Jersey. Jason Rinberg, My Hometown.
1: One, two, three, four.

Jason Ringenberg, My Hometown. Rosie Flores verhuisde vanuit Austin naar Nashville, maar ze had heimwee naar het clubcircuit en de muziekscene van Austin, en daarom sprak dit nummer haar zo aan. Rosie Flores, Lucky Town.

Rosie Flores, Lucky Town. Patty Griffin, dat is de sterzangeres van Nashville, en ze coverde voor haar album Thousand Kisses ook al een nummer van Bruce Springsteen. Patty Griffin, Stolen Car.

Betty Griffin, Stolen Car. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Ester deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En alle nummers die u dit uur hoorde, werden geschreven door Bruce Springsteen. Jesse Malin hoorde als teenager voortdurend een nummer op de radio. Hij ging destijds gewoon over tot de orde van de dag, maar bij nader inzien vindt hij het een prachtig nummer en hij nam het zelfs op. Jesse Malin, Hungry.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah.
3: Zes jaar geleden, lustra's, waren we in Amerika. Om te kijken waar de wortels van de bluesmuziek lagen. Harry Muskee en Albert Haar. En dit jaar gingen wij op nee. Door de Delta.
4: Ja, we kwamen aan in Memphis. En wij zijn nog eens teruggegaan naar de Delta. De Delta, een gebied wat aan de linkerkant begrensd wordt door de Mississippi. En aan de andere kant door de Yazoo River. En verder, aan de noordkant, Peabody Hotel, de lobby. En in het zuiden, Vicksburg.
3: Het is het gebied van de grote katoenplantages in Amerika. De Cotton Belt, zoals dat het genoemd wordt. En dat was het gebied waar als de, ja, zeg maar, de blanke plantage-eigenaren, de Afro-Amerikaan, de negers, de slaven naartoe haalden om door het werk te doen. Vorige keer, Harry, hebben wij vooral gekeken hoe die muziek in de Delta ontstaan is, zich ontwikkeld heeft. Deze keer, in juni 1999, hebben wij de reizen gemaakt van het zuiden, van de plantagegebieden van de Delta, naar de steden in het noorden. Want dat was de trek die na de oorlog eigenlijk begund is.
4: Ja, in de tijd van de industrialisatie, zeg maar, de trekker en de cotton gins, ging de bevolking, die ging way up north, zoals wij dat dan zegt, ging in eerste instantie een klein beetje naar boven naar Memphis en toen langzamerhand weer naar St. Louis, Chicago, de slachterijen, verpakkingsindustrie en Detroit, de assembly lines, oftewel General Motors en Ford.
3: 20 afleveringen hebben wij te bieden. 20 afleveringen die zowel op Radio Drenthe als op de VPRO uitgezonden wordt. En die reis, ja, wat kun je die eigenlijk beter aanvangen in de Delta in Mississippi op Highway 61, hè?
4: Ja, want Highway 61 is natuurlijk een hele belangrijke weg geweest in de ontwikkeling van de State of Mississippi. En natuurlijk bent daar ook de mensen links en rechts, hebben ze daar werk, maar bent daar ook op en neer reis. De trein ging er ongeveer langs. En ja, hier is Bob Dylan with Highway 61 Revisited.

0: We zitten nu zowat 9 uur in het vliegtuig van Amsterdam naar Memphis. Gelukkig non-stop. En na 6 jaar kom jij straks weer terug in Amerika, Harry, in Memphis. Wat heeft Amerika de afgelopen 6 jaar met jou gedaan eigenlijk?
1: Het giet voornamelijk over de bluesmuziek. En ik heb van die vorige reis natuurlijk een paar mooie stukken overal. Die heb ik geschreven daar in Amerika en die bent ook nog weer op CD terechtgekomen. Wat dat betreft is dat natuurlijk wel weer positief geweest, zo'n reis. En ik heb er toch wel van opgestoken, ik ben er wel wat wiezer van worden. En dat vind ik een heel belangrijk punt.
0: Ligt Amerika voor een gevoel nou minder wiet voor?
1: Ja, ik vind deze reis bijvoorbeeld, vind ik ook al niet zo lang als die eerste. Ik vond het ook een ander soort vlucht. Misschien dat ik ben wel wat ouder, maar misschien zit ik toch wat beter in elkaar. Zowel in de kop als in de body, zou ik maar zeggen.
0: Wij komt aan in Memphis en we gaan eerst toch nog maar eens wat naar het zuiden toe, naar Klaaksdeel, hè?
1: Ja, wij wilden naar Klaaksdeel toe gaan. Dat is dan eigenlijk, zou ik maar zeggen, de hoofdstad van de blues, zoals die vroeger speelt weer. In de omgeving van Klaaksdeel, daar kun je eigenlijk alle punten vinden die heel belangrijk waren voor de ontwikkeling van de bluesmuziek. En zeker vanaf de 20, 30 jaren, zou ik maar zeggen. En wat wij verder wilden is natuurlijk de reis naar het noorden maken, via St. Louis en dan naar Chicago. En naar Detroit en uiteindelijk via New York weer terug. Maar wij moeten eerst maar eens even kijken wat wij allemaal kunnen vinden daar. En hoe het gesteld is met de blues. En hoe die wereld reelt en zeilt. Dat vind ik toch wel weer spannend.
0: Van het vliegveld gaan we naar de Delta toe, de Mississippi Delta. Over Highway 61.
1: Ja, nou, Highway 61. Dat heeft altijd een belangrijke rol speelt. Daar zijn veel legendes over verteld. Maar die wilt wij ook ter plekke straks, wilt wij dat eens even ontzenuwen. Dan wilt we een ander praatje halen als de geëikte praatjes.
0: Het is geen promotiereizen voor de blues of zo, hè?
1: Nee, ik bedoel, we moeten ook uitvinden wat die blues nou betekent in Amerika.
0: En ben je er wel zo optimistisch over eigenlijk?
1: Nou, nee, niet echt. Niet echt. Ik ontvang steeds geluiden dat het wel goed gaat, maar ik denk dat het toch een kleinschalige muziek blijft.
0: Denk je dat er in die 6 jaar veel veranderd zal zijn?
1: Ja, ik kan het niet zo goed beoordelen wat die grote...
0: Nee, maar wat bedoel verwachtings?
1: Van die grote... Ja, nee. Als ik daar wat over lees, dan lees ik altijd dat ze die hele buurt nabreken. En dat er speculanten komen en dat er nieuwe dingen. De blanke mensen die hebben geld in de bus. En de negers die hebben nog steeds niet. Dus die alle negers die verdwijnt vaak. En er komt vaak nieuwe dingen voor in de plaats. En een heleboel alle bluesclubs, zowel in Memphis en Chicago, die bent weg. En daarvoor in de plaats komen eigenlijk vreemdeling verkeer, zou ik maar zeggen. Een soort van blues toerisme.
0: Dat is op zich nog wel mooi eigenlijk.
1: Ja, maar of dat nou... Dat weet ik niet. Dat zou ik dan even moeten bekijken. Maar een heleboel dingen ben gewoon voort en dat is jammer.
0: Een beetje hetzelfde als het badjes toerisme naar Drenthe.
1: Ja. Ja.
0: Vertrouw het niet zo?
1: Nee. Ik vind... Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het niet, nee.
0: Aan de ene kant is het mooi voor de muziek, een stukje erkenning. Aan de andere kant denk ik, ja, ik ben allemaal van die mensen die het zich kunnen permitteren, die dan zo'n reis hier nog eens een keer wilt maken.
1: Ja, maar wat ik vooral niet vertrouw is dat die muziek... Er zit geen beweging meer in. Je zou als kunnen zeggen, het wordt antiek. Vroeger zat er beweging in. Men ging van... Iemand die ging alleen nog reizen en die speelde ergens en op krak en mikker instrument. De instrument werd steeds verbeterd, er kwamen andere... Men kwam ook in clubs te spelen. Maar de laatste jaren vind ik dat er in de blues bijzonder weinig beweging zit eigenlijk. En ik wil eigenlijk uitzoeken wat behalve dan dat een 12 maart schema is, eigenlijk nog meer betekent. Eigenlijk als volksmuziek eigenlijk. Of het nog wel zien weer heb eigenlijk.

0: Hoorde de trein nog, maar dat was niet zo, dacht hij.
1: De station is sloten. En ja, er zal hier nog wel een trein langs komen, want er wordt hier nog wel volop katoenpluk natuurlijk. We zagen er net zo'n opslagplaats hierachter, van de katoen.
0: Ja, en die hebben
1: van boven. Van die wagens waar het in zit, met die grote hek met hem toe. Maar waarom wij hier bent, dat de luisteraars is eigenlijk. Dat hier, en dat kun je hier ook, jullie bent hier niet, maar wij kunnen dat ook lezen. Dat staat hier met een aantal schilderingen op het, wat wij aannemen, de oude station is van een.
0: Ja, of een depot of zo, wat is ja. Dat? Denk ik, zo, meer zoeks nog, hè?
1: Maar in ieder geval, aan de, zal ik maar zeggen, 4 meter vanaf de spoorlijn tussen Clarksdale en Greenwood, denk ik, hè? Ligt een kleine plaats hier toedwallen. Is ook bekend omdat Sonny Boy Williamson hier ligt begraven. Daar heb je wel eens meer van gehoord in onze uitzending. Maar wat je hier ziet is zo'n depot met een prachtige schildering van een trein. En dan stiet daar een stuk wat ook waar je ook in gidsen tegen kunt komen. Dat hier in 1903 W.C. Handy, dat is een meneer uit Memphis, en die ook noteerde, die wist van muziek noteren. Hier als eerste een muzieksoort hoorde. Van een man die in een wachtkamer zat. Die met, we hoort wat negers op de achtergrond in een grote holle brik voorbij om. Die dan op een gitaar speelde, een soort muziek. En dan ook nog met een soort van slide speelde met een mes. En toen de vraag wat dat was, dan zong die man die zong over de trein. En hij zong over where the yellow dog meets the southerner. En dat waren dan twee treinen die elkaar hier zal ontmoeten. Een soort van kruispunt. De ene was de Mississippi nog wat spoorlijn. En de andere was de yellow dog dus.
0: Die was van de Illinois Central volgens mij.
1: Ja,
0: die van New Orleans naar Chicago ging.
1: Ja.

0: de verderop staat een mooie schildering van de sproeivliegtuigen die hier over het, en, over het veld. En misschien hoor je het net in op de achtergrond. Volgens mij ook nog. Hebben we mazzel met. Die hier de ja, het katoen beschermt tegen de bolwievel. De bolwievel, dat is een plant die, of een insect dat fret de katoen op. En dat is ongeveer net zoiets als bij ons, hè, in het aaltje, in de eerappels. Dus dat is een, als de bolwievel hier toeslaat, dan is dat een ramp voor die mensen hier. Tegenwoordig sproeit ze natuurlijk. Dat is natuurlijk met DDT ging, dat is ook natuurlijk niet zo goed voor de omgeving. Maar dat, dat werd dan hier ook gedaan. Nou, een eindje weer erop. Daar heb je een vis die een soort van water komt waar bommen in staat. En er staat bij de Wood Duck Capital of the World. En wat het nou precies betekent, dat weet ik niet. Je vindt allemaal hele mooie muurschilling en nog een eindje weer erop. Daar staat dan uiteindelijk de foto of een schilderij van Sonny Boy Williamson. Alec Miller. Het staat dat de grafsteen staat erbij. Die overigens geschonken is door Trumpet Records. Want er was een mevrouw die daar de leiding had. En die tot in het einde der dagen alle haar artiesten uitbetaald heeft. En daar heel goed voor west is. En er staat een kaartje van hoe je dat graf kunt vinden. Dat is inderdaad een beetje een probleem hier. Want als je daar als vreemden dan moet zoeken, dan heb je daar wel wat moeite mee. Dat hebben wij zo'n 6 jaar geleden ook ondervonden. En dat stiet hier allemaal helemaal prachtig. Want het bent mooie tekening bent eigenlijk. Een soort van fresco's. Die hier aangebracht bent op die muur van dat depot.
1: Heeft die W.C. Handy, heeft hij nou zoveel betekenen voor de blues?
0: Nou, ik vind niet dat hij wat te maken had met de blues zoals die man die daar naast hem zit speelde.
1: Het was wel een neger, hè?
0: Het was een neger, maar het was een gecultiveerde neger. Een man die dat spullen op papier kon zetten. Nou ben ik nooit zo'n fan geweest van W.C. Handy, maar ja, er moet ergens een begin wezen. En misschien heeft ze die man nummer om daar ergens een begin aan te maken. Hmm. Men zegt dus ook, vooral dat Giet, dat het in 19... Kijk, dat Giet weer zo'n vliegtuig. Zie je wel?
2: Oh ja, ja, ja, ja.
0: In 1903 dat hier dan west is, of dat zo west is, dat kun je ook natuurlijk moeilijk nagaan.
1: Het is mooi. Hij heeft dat optieken toch, of niet?
0: Hij heeft dat, ja, hij heeft de noten dan. Hij heeft die muziek op noten zet, laat ik maar zo zeggen. Maar de muziek zoals die man dat maakte, die dat zei van ik zit hier te wachten op die twee treinen. Ja, die maakte hij natuurlijk niet. Hij heeft dat op papier zet en dan komt er natuurlijk altijd wat anders uit. Want deze mensen die wisten helemaal niet wat ze deden. En dat is eigenlijk wel zo. Ja, dat was een hele strikt persoonlijke muziek. En wat hij er dan van maakt is dat mensen dat na kunnen spelen van noten en zo. En dan wordt al vaak. Ja, dan is het toch minder authentiek als wat deze man, deze onbekende neger gedaan heeft.

0: Nou, we zijn hier voor de tweede keer. Bij het graf van Sonny Boy Williamson. Het eerste wat verbeterd is, is het pad. Ze hebben dan een pad gemaakt.
1: Ja.
0: Eerst kon je hier niet rijden. Je ziet ook nog weer een paar mondharmonica's liggen. En de steen, daar staat er ook op, die is geschonken. Of niet geschonken, maar er staat dat hij van 1950 tot 1954 platen gemaakt heeft voor Trumpet Records. En die hebben die steen hebben ze ook verzorgd, want hier was helemaal geen steen.
1: Hmm.
0: Er was een mevrouw die een winkel had in een Voernetje. Dat is eigenlijk stoel en zo, hè. Huisraad. Huisraad.
1: Ja, ja.
0: Huisraad en ook in platen. Lillian McMurray heette ze. En die Lillian McMurray die komt eigenlijk de eer toe dat ze altijd heel goed voor artiesten zorgd heeft. En die heb hier ook zorgd dat deze steen hier kwam. En het is in ieder geval nog het ligt er beter bij als wat we hier dan hiernaast zien. Ja, je kunt eigenlijk bijna niet van de kerk af spreken. Misschien dat er 5, 6 mensen leren. En die kerk die wij toen, de vorige keer hier waren, dat 6 jaar terug, die was toen, toen leek het nog wat, maar die is nou helemaal al overwoekerd en er is helemaal niks meer natuurlijk. Die wordt ook niet meer gebruikt. Dat is het einde. Toch eigenaardig dat ze zo'n man hier zo weggestopt hebben. Het is een beetje een cultuurdrager.
1: Ja. Ja.
0: Eigenaardig dat ze zo'n man hier zo weggestopt hebben. Het is een beetje een cultuurdrager.
1: Ja. Ja.

0: Sonny Boy Williamson, de man die begraven is in Toetwaler. Kenmerkend het mondharmonica-spel. Dit was het nummer You Killing Me. Ja, daarvoor waren wij echt in Toetwaler bij het station waar W.C. Handy zijn eerste blues heard heeft, zeg maar. En daar spraken we ook met Mr. Kendrick Heavens.
1: Ja, en die vertelde ons hoeveel mensen er ongeveer wonen in Toetwaler. En hoe het daar aan toe ging. Uitgaan, dat deed hij eigenlijk bijna niet. Want het was wat zever om binnen die gemeenschap te blijven. En ook een heel koppel lui die kunt niet tegen de draak, want die werd daar agressief van. En ook de drugs speelden al enigszins een rol daar op het platteland van Mississippi.
0: En de bluesmuziek die was voor zijn opo, hè?
1: Ja, dat, daar wist hij niet zoveel van. Rap, dat was eigenlijk zijn ding. Hij zegt dat is ook. Ik vroeg hem af dat het een moderne soort blues was. Daar was het wel ongeveer mee eens. Maar hij luisterde ook naar country en naar blue, zei hij.
0: Ja,
1: geen blues, maar blue.
0: Blue en R&B, zei hij er naar bij. Goed, wat draaiden we nog meer in deze eerste aflevering van The Way Up North? Een 20-delige serie over onze reis in Amerika. Naar, op zoek naar de urbanisatie van de blues. Van het platteland van de katoenplantage naar de Cadillac Assembly Line. We beginnen met Highway 61 Revisited.
1: Bob Dylan en QB and the Blizzards van de CD Dancing Bears Faceless Voices.
0: Muddy Waters met de Train Fare Home Blues.
1: En dat sloot mooi aan bij die trein die er langs kwam.
0: En toen kwam Bessie Smith uiteraard met het stuk van W.C. Handy.
1: Ja, St. Louis Blues, een van de allerbekendste stukken. En het einde, dat ging al een beetje over die drugs, wat we met Kendrick Heavens besproken hadden. Guns, Gangs and Drugs van Jimmy Lee Robinson.
0: Een vaste metgezel op onze reis in Amerika was Muddy Waters. Dat klinkt misschien gek, want Muddy Waters die leeft niet meer. Maar hij was toch bij ons, Harry.
1: Ja, plotseling ergens in Oxford, Mississippi, bij Square Books, zag ik een nieuwe biografie liggen over Muddy Waters. En die biografie die heette Muddy Waters, The Mojo Man. En is geschreven door een vrouw die Sandra B. Tooze heet. Ik heb veel biografie gelezen van blues mensen, maar ik moet erbij zeggen dat dit een hele goeie is.
0: Dat vindt Eric Clapton ook, hè?
1: Ja, er staat een voorwoord van Eric Clapton bij en dat voorwoord dat is echt een prachtig voorwoord. Dat had ik niet verwacht van iemand die zo goed gitaar speelt, dat hij dat ook nog zo goed kon verwoorden op papier. Het is een klein paginaatje, maar daar staat eigenlijk precies in wat hij vond van die man en wat wij waarschijnlijk allemaal van die man vonden.
0: Een boek van bijna 400 pagina's, uitgegeven bij de ECW Press. Jij hebt het gekocht en je hebt het ook de hele reis. Heb jij het met je metnemen? Ben je er met bezig geweest?
1: Ja, want toen wij daar waren, luisteraars, toen logeerden wij altijd in de Hampton Inns. En je kunt natuurlijk niet altijd interviews doen en in clubs zitten. Nee, je bent ook af en toe op je kamer om even wat uit te rusten. Nou, in dit geval was dat boek een mooie metgezel. En ik heb mij toen zo'n beetje ertoe dwongen om elke avond of in de vrije momenten ongeveer een hoofdstuk te lezen. En ja, ik moet zeggen dat ik dan toch een heel stuk dichter bij de man McKinley Morganfield, want zo heette hij eigenlijk, oftewel Muddy Waters, kom ben.
0: Opgegroeid, en in die zin hebben wij hem eigenlijk ook als onzichtbare metgezel had opgegroeid in de Delta, op de Stovel Plantation.
1: Ja, een vlekkie boven Clarksdale. Clarksdale, dat is eigenlijk de

0: de bluesplaats in de triangle, zou ik maar zeggen. In de driehoek, de Mississippi driehoek. Waar de blues eigenlijk zijn oorsprong van heeft. Hmm. Dat was een plantage, de Stowo-plantage. Daar is Murray met zijn moeder, want daar heb je toch heel veel mee te doen daar. Is daar opgegroeid en daar op die plantage, daar is eigenlijk de blues een beetje ontstaan. Want een heleboel mensen die hebben op die plantage gewerkt.
1: Daar komt ook de eerste opname vandaan van Murray Waters. Die komt van een cd die heet de Complete Plantation Recordings van Murray Waters uit augustus 1941, The Country Blues.
2: Getting late over in the evening, child, I feel like blowing my horn. I woke up this morning and find my little baby gone. Late over in the evening, man, I feel like blowing my horn. Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well now, some folks say they worry. War blues ain't bad. That's the merest feeling, child, I most ever had. Some folks tell me, man, that you worry. War blues ain't bad. Well, that's a mere old feeling, honey, now. Well, gal, I must ever have. Well, brooks running to the ocean running into the sea. If I don't find my baby, somebody gonna bury me. Brooks running to the ocean, child. The ocean running to the sea. Well, if I don't find my baby now, well, girl, you're gonna have to bury me. Yeah, man, it seems like hour and hour, seems like days, seems like my baby will stop her low down way. Man, it seems like hour, child, and hour, seems like days. Yeah, seems like my woman now

0: 1941, opname van Alan Lomax. Zo'n zogenaamde field recording was dat, hè?
1: Ja, ja. De Lomaxen, want Alan Lomax, die vader, was daar al met begonnen. Die bent op een gegeven moment Utterson door de Library of Congress. Dat is een culturele instelling in Amerika. En ja, dat is dat men de cultuur eigenlijk bewaart. Hè? Dat de Library of Congress, daar kun je dan dingen opslaan. En als je dan muziek wilt horen, dan kun je ook met die waters horen. Dus Alan Lomax, die heeft een recorder genomen. En die is het veld introkken. En letterlijk en figuurlijk veld introkken. En kwam daar Stovel terecht en ontmoette Muddy. En die kon nog een... Ja, die begon net een beetje slide te spelen. Dat kun je hierover horen.
0: Ja, ja, ja. En die mooie volle stem, hè?
1: Ja, die mooie volle stem, ja. Ja. Want ik meen dat ik lezen heb dat het eerst begonnen is op een zelfgemaakte gitaar. Een soort van sigarenkistje met één snaar erop. En daar ging ze dan met een mes over. En dat noemen ze in de bluesmuziek een diddly bow. Dus daar komt eigenlijk de naam van Bo Diddley ook vandaan. Ja, ja. Het omkeer.
0: Ja,
1: En zo is Muddy Waters ook begonnen als slidegitarist eigenlijk.
0: Wat heeft trouwens die naam vandaan kreeg? Want hij heette McKinley Morganfield.
1: Ja, hij was er niet zo wies met, maar hij speelde altijd rondom die hut in Stovel, Mississippi. In de plassen die toch vlak bij de rivier stonden. En hij zag er altijd duur als een beest. En vandaar dat ze hem op een gegeven moment Muddy Waters noemden.
0: Ja, ja. Geboren op 4 april 1915. Het motto voor het eerste hoofdstuk, dat vind ik wel mooi. I guess I was born with two things, trouble and love for the blues.
1: Ja, nou, dat spreekt eigenlijk wel uit zijn... uit die biografie spreekt dat eigenlijk ook wel. Hij heeft heel veel metmaakt. Heel veel goede dingen, maar ook heel veel nare dingen. En hij heeft altijd een waardigheid, een dignity ten opzichte van zijn muziek gehad. En dan heeft hij ook al die uitstraal ten opzichte van anderen. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. De man steun voor wat het deed.
0: We besluiten voor vandaag deze aflevering van The Mojo Man, Muddy Waters. Met een van de stukken die hij ook later vaker op een nummer heeft, 3220 Blues. Muddy Waters, 19... Kijk maar, waar staat 42 was dat. En dit is op een nummer in waarschijnlijk in Clarksdale.
1: Ja, locatie is niet helemaal precies
0: niet helemaal bekend, nee. En possibly July de 20e tot de 24e. 1942, de 3220 Blues.

0: volgende week in Harry's Blues.
1: Als je wat meer van de blues wilt weten, dan moet je naar het Delta Blues Museum.
2: Ja, en dat is een prachtig museum op kruispunt, ergens in Klaaksdeel. Eigenlijk de bakermat, het stadje waar de bakermat van de blues is in de State of Mississippi.
1: En daar bent hele merkwaardige gasten, zou je volgende week horen, in dit Delta Blues Museum, wat op een nieuwe locatie zit. En waar ook een zeer bereidwillige man ons te woord steunt. En door nog gaan wij naar
2: het kruispunt, oftewel de crossroads.
1: Ja, een begrip in de bluesmuziek.
2: Ja, wie praat daarover op een andere manier als de clichématige manier van Robert Johnson, die daar dan met de duvels gesproken hebben. Wij willen er een andere draai aan geven.
1: Klein beetje de ontrafeling van een mythe.
2: Ja, want op een gegeven moment wordt zo'n verhaal toch ook een beetje een cliché.
1: Volgende week in Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die weer een maak duur. Technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Muske en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. Tot aan de week.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Met de komst van toetsenist Helmich van der Vecht haalde Cuby and the Blizzards een begenadigd componist in huis. En een toetsenist die technisch veel beter was dan zijn voorganger Herman Brood. Dit is een compositie van Helmich van der Vecht en Harry Musquet. En het komt van het album Too Blind to See. Cuby and the Blizzards, Time Pass Me By.

Scooby and the Blizzards, Time Pass Me By. We blijven nog even in Grollo, want op een steenworp afstand van de voormalige woning van Harry Musquet woont zangeres AJ Plug met haar echtgenoot gitarist Klaas Kuyt en zij houden de blues in leven in Blues Village. AJ Plug, Part of Me.

AJ Plug, Part of Me. Leslie West uit New York is de voormalige frontman van de band Mountain en hij maakt ook nog deel uit van West, Bruce en Lane met basgitarist Jack Bruce en drummer Corky Lane. Dit komt van zijn soloalbum Get Blues. Leslie West, Baby Please Don't Go.

Leslie West, Baby Please Don't Go. Zanger Paul Gilbert komt uit de Amerikaanse hitband Mr. Big. Hij maakte het album Raw Blues Power samen met gitarist Jimmy Kidd. Paul Gilbert en Jimmy Kidd. Freedom.

Paul Gilbert en Jimmy Kidd, Freedom. Ik zag hem voor het eerst in het voorprogramma van B.B. King, die hij helemaal ondersteboven speelde. Peter Green, Jeff Beck en Eric Clapton waren zijn inspiratiebronnen. Joe Bonamassa, So Many Roads.

Joe Bonamassa, So Many Roads. De Stoney Curtis Band, dat is een Amerikaanse bluesband rond zanger-gitarist Stoney Curtis. En hij ziet Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan als zijn voorbeelden. Dit komt van zijn album Acid Blues Experience, de Stoney Curtis Band. Crashing Down Like Thunder.

Stoney Curtis Band, Crashing Down Like Thunder. Dave Hall is geboren in Engeland, maar woont al het grootste deel van zijn leven in Australië en onderneemt verwoede pogingen om door te breken in Amerika. Dit komt van zijn album Outside Looking In. Dave Hall, Jenny Lee.

Dave Hull, Jenny Lee. Michael Landau, dat is een gerespecteerd studiogitarist uit Los Angeles. Hij speelde al bij Miles Davis, Chaka Khan, Maria Carey, Quincy Jones, Joni Mitchell, Diana Ross, Rod Stewart, James Taylor en Jefferson Airplane. En hij kan ook geweldig blues spelen. Michael Landau, Worried Life Blues.

Michael Lindau, Worried Life Blues. De Marshall Tucker Band, dat is een southern rockband uit Spartanburg in South Carolina met zanger Doug Gray en gitarist Toy Caldwell. Hij schreef dit nummer voor het album Dedicate. De Marshall Tucker Band. Tell the Blues to Take Off the Night.

0: De Marshall Tucker Band. Tell the Blues to Take Off the Night. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. John Webster uit Sheffield woont sinds zijn huwelijk met een Nederlandse vrouw in Giethoorn. En vanuit daar produceert hij jaarlijks een uitstekend bluesalbum als componist, gitarist en zanger. Dit komt van het album Summer Has Gone. John Webster, Never Let Me Go.
1: Was this

0: Kijk, wat mij een stimulans gegeven hebben, is dat mijn eigen zwarte mensen, die zeggen, nou, we zijn blij dat je naar Holland, je bent onze ambassadeur.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor is hij deze keer in Twente, in Hengelo, bij de voetbalvereniging Tubantia. En hij praat door met een man die 43 jaar geleden vanuit Zuid-Afrika naar Nederland kwam om te voetballen. Maar hij deed nog veel meer.

0: Ja, wij lopen hier in Hengel, zoals je hier zegt. Hengelo.
1: Ja, in Hengel.
0: Ja, met Darius Dlomo. En Darius, we zijn hier bij de velden van?
1: Van Tubantia.
0: Van Tubantia.
1: Mijn oude club.
0: En Tubantia, die voetbalde op het ogenblik in wat voor afdeling?
1: In derde klasse.
0: KNVB.
1: KNVB, ja.
0: Ja, dit is de club waar jij jouw laatste jaar als voetballer hebt gesleten, neem ik aan.
1: Dat klopt. Dat was mijn laatste profclub. Toen was Tubantia een profclub.
0: Dat was toen tweede divisie of zoiets?
1: Ja, tweede divisie. Nou,
0: dat had je toen nog, hè? Tweede divisie.
1: Ja, en
0: eerste divisie.
1: Ja.
0: En dan, maar jij bent natuurlijk heel lang geleden, en de luisteraar die weet het waarschijnlijk niet, ben jij uit Zuid-Afrika hier naartoe gekomen?
1: Ja, in 1958, 11 november, dat weet ik nog. Toen was het hartstikke koud.
0: Wat dacht jij toen jij in Nederland aankwam?
1: Nou, ik dacht nog, wat heb ik nou gedaan? Ja. Ik laat in een warme land en kom in de kleren. Ja. Maar ja, goed, ik kwam voor voetbal eigenlijk.
0: Jij kwam voor voetbal, maar natuurlijk had het ook andere redenen. Ik bedoel, het was in Zuid-Afrika natuurlijk niet zo prettig op dat moment.
1: Nee.
0: Op zijn zachtst uitgedrukt, zou ik zeggen.
1: Ja, de apartheid was echt brutaal. Brutaal, echt. En ik was blij dat Heracles mij uitgenodigd heeft. Alleen wat ik mee vroeg is, hoe komen ze aan mij?
0: Ja.
1: Zo ver is Durban van Nederland. Ja. Maar ze plukte me uit.
0: Maar was jij de eerste of de tweede? Was Steve McConnell die was hier?
1: Ja, Steve was eerder weggegaan van Zuid-Afrika naar Engeland.
0: Hij
1: heeft eerst gespeeld. Maar ik kwam hier en toen was Steve uitgeleend. Door de Engelse club. Om eventjes voor een half seizoen te spelen bij Heracles. Toen hebben we samen gespeeld.
0: Je hebt elkaar goed gekend.
1: Ik was zijn captain in Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Ik was zijn captain in Zuid-Afrika.
0: Maar jullie komen van dezelfde vereniging dan daar?
1: Ik was van de City Blacks. Dat was mijn club.
0: Ja.
1: En hij was van Union Jacks. Net als Feyenoord Ajax.
0: Ja. Uit verschillende plaatsen.
1: Ja, verschillende plaatsen, maar in dezelfde stad Durban.
0: Ja. Het was dus echt een derby. Zeg.
1: Ja, het is een derby. Het was altijd wel spannend.
0: Ja. en dan komen jullie elkaar uitgerekend in Almelo weer
1: in
0: tegen.
1: Almelo, van alle plaatsen. Ik had nooit van Almelo gehoord.
0: Nee.
1: Wel Amsterdam en Rotterdam. Maar Almelo, ik wist niet wat het was.
0: Ja, dat was een straat, het oude stadion.
1: Oude stadion.
0: En dat was jouw eerste
1: profclub. Ja, want ik kwam van hier. Het was in het begin van betaalvoetbal. Toen de meeste jongens die speelden semi-prof. Was net in het begin van betaalvoetbal. Maar ja, goed, ik kwam als onderwijzer van beroep uit Zuid-Afrika. En mijn diploma's werden niet in die tijd
0: niet
1: erkend.
0: Nee.
1: Nou, toen, ik moest ook werk hebben. Toen hebben ze, dan word je eerst even prof. Maar dat werd allemaal bekrachtigd door het KNVB. Mijn salaris was bepaald door het KNVB op ambtenarenschaling.
0: Maar van jouw voetbal ben jij jouw studie gaan betalen, hè? Ben je toen gaan doen?
1: Ik had 7,5 jaar profvoetbal gezien. Nou ja, ik kan niet tot met pensioen blijven voetballen. Ik moet iets doen. Ik mag graag met mensen iets doen. Ik vind ze altijd prettig om met mensen te werken. En toen heb ik gezien, toen speelde ik hier bij Tubantia. In de tijd dat Tubantia nog betaald voetballen. Ik ga het combineren. Ik ga voetballen en studeren. Wat heel zwaar voor mij.
0: Ja.
1: Zware tijden. Ja. Als de jongens is zondag naar die dansen gingen, nou, ik ging achter mijn boek aan.
0: Ja.
1: Ik heb gezegd, je moet een keus maken. En ik ben blij dat ik dat doorgezet heb. Toen heb ik een nieuwe beroep voor mezelf gekregen.
0: Je hebt toen later de sociale
1: academie
0: afgestudeerd.
1: Ja,
0: dat is toch geen kleinigheid.
1: Ja, want ik zat ook met die taal erbij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik zat ook met die taal erbij.
0: Is dat dan een groot verschil? Ik bedoel, Het Zuid-Afrikaanse en het Nederlands, het lijkt toch wel wat op elkaar.
1: Maar ja, gelukkig dat ik geen Zuid-Afrikaans van de boeren dan. Dat lijkt op Nederlands.
0: Ja.
1: Nooit geleerd.
0: Niet geleerd.
1: Nee.
0: Wat spraken jullie daar? Gewoon,
1: ik kwam uit een Engels sprekende gedeelte van Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: En ik ben blij aan de ene kant dat ik de Zuid-Afrikaanse van de taal van de boeren niet geleerd. Anders was het moeilijk voor mij om Nederlands, goed Nederlands te leren.
0: Ja, ja.
1: En want ze hebben al van de geknipte woorden, waar ik zei, dat slaat nergens op. Nu dat ik Nederlands goed ken.

0: Je bent ook niet alleen maar... ja, dat zou je toch ook een beetje sociaal werk kunnen noemen. Maar je bent ook een enorme liefhebber van muziek.
1: Zeker, zeker. Ja. Want ja, muziek bij ons is onderdeel van het leven.
0: Ja.
1: Als we verdrietig zijn, zingen we. Als we blij zijn, zingen we ook.
0: En wat voor soort muziek, waar kun je dat het beste mee vergelijken als je naar onze soort muziek kijkt?
1: Blues.
0: Toch wel, ja?
1: Ja, blues. Ja. Blues. Dan ben ik altijd een fan van jou. Ja. Nee, ik bedoel...
0: Is er
1: in Zuid-Afrika...
0: Heb je daar muziek van thuis?
1: Ja, ik heb... mijn lievelings... muzikant was altijd Louis Jordan natuurlijk.
0: Aha, ja.
1: Want Louis Jordan was in Zuid-Afrika in mijn tijd, toen ik nog een jonger was, was heel, heel populair. En we kenden alle liedjes van Louis Jordan uit de hoofd.
0: Ja, die jumper music.
1: Ja, jump music. Ja, jump blues.
0: Ja. Maar ja, je hebt ook hier natuurlijk zelf muziek gemaakt, hè?
1: Nou, ik zal altijd muziek blijven. Ik hoop dat als ik sterf, dan sterf ik op het podium.
0: Ja.
1: Ja, ik heb altijd... Ik vind het leuk om te doen. In de eerste plaats voor mezelf. Is ontspanning. Maar ik vind het leuk als ik de mensen naar huis stuur die blije gezichten hebben.
0: Ja, dat is prachtig.
1: Dat vind ik prachtig. Als ik zie dat die mensen met blije gezichten naar huis stuur, dan heb je het toch goed gedaan. He? Dat heb je ook. Dat doe je ook.
0: Ja, ik wil er wat van maken. Ik wil wel applaus natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Dat kreeg je. Ja. Op het moment dat je de mensen blij maakt, dan kreeg je applaus ook gewoon. Ja. Als waardering.
0: Ja, ik ben ook... ja, je weet wel.
1: Ja, ik weet het wel. Ik weet het wel.
0: Je 35 jaar geleden, of hoe lang ben je nou weg daar?
1: 42 jaar.
0: 42 jaar. Ja. Op een gegeven moment ben je weggegaan, niet alleen maar omdat jij wilde weg. Jij kon daar niet langer.
1: Ja, voor mij was het een geluk dat ik een uitnodiging kreeg toen, in die periode, vanuit Almelo. Want ik gaf les op hogeschool, high school, in Durban. En toen kreeg ik ineens een uitnodiging van Almelo om te komen voetballen. En dat was juist op het moment dat ik wilde stoppen met onderwijs geven, omdat die regering had die kwaliteit van zwarte onderwijs zodanig verlaagd, dat ik zei, ja jongens, dat wil ik niet.
0: Je kon je daar niet meer mee...
1: Nee, ik wilde ook niets geven aan de kinderen, waar ik van tevoren weet, hebben ze niks aan. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik had verschillende lessen. Onder andere aardrijkskunde. Van de hele wereld. Maar die regering, de aparte regering, zei nee. Die kinderen zwarte kinderen moeten geleerd worden alleen aardrijkskunde van Zuid-Afrika. Dat beperken van kinderen.
0: Ja, dat is...
1: Ja. Ja. Toen hebben ze gezegd, nou, dat wil ik niet doen.
0: En toen, je bent toen naar Nederland gegaan.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk geen kleinigheid om...
1: was
0: om,
1: heel, heel moeilijk. Afscheid te nemen van mijn kinderen.
0: Van je...
1: En van die familie.
0: Van alles wat je eigenlijk had.
1: Ja, ja.
0: Gewoon weg en de banden als het
1: ware. Want ik deed ook veel in Zuid-Afrika, wat ik nou ook hier doe. En ja, dat moet je dan achter, is een kwestie van keus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voelde je niet ontheemd toen je hier kwam eigenlijk?
1: Ja, nou...
0: je hebt natuurlijk een vrij optimistische natuur.
1: Ja,
0: En jij bent, jij bent iemand die gaat er wel in.
1: Ja.
0: Als je apathisch blijft zitten, dan
1: wordt het niks.
0: Dan gebeurt het natuurlijk
1: niks. Dan wordt het niks. Nee. Kijk, wat mij een stimulans gegeven hebben, Harry, is dat mijn eigen zwarte mensen, die zeggen, nou, we zijn blij dat je naar Holland, je bent onze ambassadeur. Zo hebben ze mij beschouwd. Nou, dat geeft je een kick. Zeg nou, ik ga niet voor mezelf, maar voor mijn volk ook. Ik ga ze in Holland laten zien dat die zwarte mensen kan ook wat.
0: Ja, ja. inderdaad, want als je hebt ook nog in Enschede in de raad gezeten.
1: Ja, inderdaad, ja. Twee periodes. En boksen gedaan.
0: Oh, dat heb je ook nog gedaan?
1: Ja, zeker weten.
0: dat was mij onbekend.
1: Nee, nou, och jong, ik heb ontzettend veel gedaan in Zuid-Afrika. En dat heb ik ook hier gedaan. In Zuid-Afrika heb ik cricket, heb ik tennis gespeeld. Ik had talent voor boksen. Ik ben Zuid-Afrikaanse kampioen geweest. En voetbal natuurlijk was captain van de Zuid-Afrikaanse elftal, zwarte elftal. Nou, dat heb ik meegenomen. Ik zei, nou goed, ik ga mijn eigen volk vertegenwoordigen op alles wat ik in Zuid-Afrika gedaan heb. Dat heb ik gedaan.
0: Ja. En daar kun je dus ook mee zien dat het niet helemaal uitzichtloos hoeft te zijn voor mensen die hier komen.
1: Nee, bedoel, je moet ook dit wil hebben.
0: Ja, want jij bent natuurlijk toch, als je in de raad komt en zo, dan, ja. En je hebt al dat sociaal werk gedaan, dan moet dat toch een stimulans wezen voor andere mensen dat het toch wel mogelijk is.
1: Daarom bleef ik hen ambassadeur.
0: Ja, ja, ja.
1: Bleef ik ook hen ambassadeur.
0: Dat is te gek, man.
1: Ja, maar ik zou je vertellen, even een klein verhaal. Toen speelde ik bij Heracles, hè, want dat was mijn eerste club. Natuurlijk, ja, als boksfan, ja, dat zat er gewoon in. Want thuis heb ik altijd gecombineerd met verschillende sportactiviteiten. Nou, toen Huizena, dat was de promotor in Rotterdam.
0: Oh, Theo Huizena.
1: Theo Huizena, ja. Dat, ja. Toen hoorde dat ik een kampioen van Zuid-Afrika was. Natuurlijk, als promotor, hij was nieuwsgierig. Nou ja, wat heeft die jongen in St. Maas? Toen heeft hij mij uitgenodigd om te komen trainen in Rotterdam. Nou, toen ben ik daar naartoe naar een voetbalwedstrijd. Ik heb getraind met de jongens, een beetje gespraat. Nou, toen zag ik wel wat in mij. Toen heb ik gezegd, nou moet luisteren, ik wil jou opnemen in mijn club. Ik zei, nou ja, ik vind het best hoor. Ja. Maar ja, toen de eerste wedstrijd, toen bokste ik tegen een Duitser. Ja. Nou, die had ik wel plat kunnen gooien, plat kunnen slaan in die eerste, tweede ronde. Maar ik wilde mee aan het publiek van Rotterdam bewijzen wat ik kan.
0: Ja.
1: Dat andere was makkelijk. Toen heb ik met hem gestoeid en ik heb op punten gewonnen. Nou, en die mensen die zeiden, och, die jongen die kan wel wat. En het mooiste, Harry, is dat Theo Huizena bij mijn eerste bokswedstrijd in Rotterdam.
0: Waar was dat, in Odeon of zo?
1: In Odeon.
0: Ja, aan de Couvennes daar.
1: Exact,
0: ja.
1: Exact. Hij had me niet verteld wat hij achter zijn bedoeling is.
0: Ja.
1: En hij wist dat ik ook zanger ben. En de wedstrijd was afgelopen, ik werd verklaard de winnaar. Ik had mijn jas aan. Toen stapte een accordeonist in de ring. Ik was nog dreefnat.
0: En dan moest je zingen?
1: Ja! En ik zei, nou goed, ik heb de accordeonist ben gehaald. Wil je even een liedje zingen? Nou, ik zei, ja jongen, ik zei tegen die accordeonist, wat speel je allemaal? Nou, hij zei, speel maar I Can Give You Anything But Love.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, toen heb ik dat gezongen. Nou, ik vond het achteraf wreed. Ik had die jongen bont en blauw geslagen. Ik had, I Can Give You Anything But Love.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik vond het een beetje vreed. Achteraf, maar
0: naar Frans.
1: Ja, maar die mensen vonden het prachtig.
0: Ja.
1: Want het is nooit eerder gebeurd dat iemand die net gebokst heeft, zo gaan zingen.
0: Nee, dat is heel bijzonder.
1: Heel bijzonder. Oh.

0: Maar hoe lang heb je dan heb je door?
1: Ben je Theo? Ja, ik heb 5 jaar gedaan.
0: En gecombineerd met voetballen?
1: Zondag, dan was ik voetballen. 100%, want dit was mijn beroep. En s'avonds dan kreeg ik een massage naar de voetbalwedstrijd. Pakte ik een trein, ging naar Rotterdam. In een hotel daar slapen. En dan de volgende dag dan eventjes warming up. En dan ga ik wegen. En dan was ik klaar voor de wedstrijd.
0: Pot voor 3.
1: Ja, ja, jongen, ik had een kracht van 2 Belgische paarden.
0: Nou, je lijkt me nog steeds niet helemaal versleten. En dan ook nog een soms gewoon, want ik ken jou dus ook als zanger en, ja. En vooral in het jazz-genre.
1: Ja.
0: Ook nog vaak spelen. Onder andere, want je hebt ook een tijdje in Drenthe gezeten, ja. In Emmen.
1: Ja, Emmen.
0: Met de Old Fashioned Jazz Group.
1: Old Fashioned Jazz Group.
0: Waar ik dan heel erg lang geleden ooit begonnen.
1: Ja, dat vertelde me toen ik daar ging zingen. Zei, nou, we zijn begonnen met Harry. Ja. Zei, nou, dat is leuk.
0: Ja, ja. En in Emmen heb je daar. Ook heel erg geïnteresseerd voor die armoede daar in de Zuidoosthoek. Hè?
1: Ja, ja, ja. Ik had me verdiept over de situatie van de Turfperiode. Om de Zuid-Drentenaars dus te begrijpen. Anders wordt het moeilijk als je die mensen niet begreep wat hun voorgeschiedenis is geweest.
0: Precies.
1: Ja, ja. En dat. Nou, ik heb prachtige 8,5 jaar gewerkt in Drenthe. En vooral het Zuid-Drenthe, dat bleef mijn lievelingsgebied.
0: De Zuidoost-Drenthe?
1: De Veengebied.
0: De Veengebied.
1: Vind ik nog de mooiste.
0: De woeste grond die er nog is,
1: ja,
0: een beetje.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: En nu ben je hier. Werk je eigenlijk nu nog?
1: Nee, ik ben nog gepensioneerd.
0: Ben je eruit?
1: Jongen. Ik heb dat sociaal werk 28 jaar gedaan. Zeg, nou, dan heb ik genoeg gedaan. Nu ben ik al bezig met.
0: Maar jij lijkt me niet iemand die stil kan zitten.
1: Nee,
0: achter de geranium zo is.
1: Nou, het enige moment dat ik stil zou zijn als ik plat ben.
0: Ja, ja.
1: Nee, maar ik heb veel gegeven en veel gekregen van de Nederlandse samenleving. Ik wil nou gewoon iets doen voor mijn eigen volk in Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Die in een heel moeilijke situatie zit. Daarom ben ik nu begonnen met een stichting in Enschede, de stichting Enschede Alexandra, dat is de township. Waar we hulpprojecten proberen te doen op sportgebied, op woning en materieel en immaterieel.
0: Jij bent natuurlijk toen ook weer teruggegaan. Jij mocht weer terug, hè? Jij mocht helemaal niet terug.
1: Nee, 35 jaar. Ja. Vanaf 58 was ik geband. Omdat ik had veel te veel verteld over de situatie van apartheid in Zuid-Afrika. En de regering vond het niet leuk. Toen hebben ze gezegd, nou goed, als je hier komt, verdwijn je in de gevangenis. Dus 35 jaar heb ik gewoon niet naar Zuid-Afrika gekund.
0: En geen contact met familie, alleen via
1: brieven.
0: Maar waar jij van wist dat ze ook wel.
1: Ja, die werden geopend door die brieven, dat weet ik. Ja. Die rotzakken.
0: Ja.
1: Ja.
0: En toen Mandela.
1: Toen Mandela vrijkwam in 1990, zei hij: nou, nu ga ik naar Zuid-Afrika. Was voor mij heel emotioneel. Na 35 jaar ik had mijn broers en zusters nooit meer gezien. Nou, ik heb gehuild.
0: Ja, dat.
1: Ik heb gehuild gewoon.
0: Ja,
1: en andersom ook.
0: Ja.
1: Ja, want ik had gezegd, nou jongens, we zien elkaar niet misschien in een andere wereld. Maar ja, goed. Toen Mandela vrijkwam, zei nou goed, dan ben ik bevrijd. Dan ga ik terug. Nu ga ik om de 2 jaar dan naartoe.
0: En Mandela is nou weg. Dat is natuurlijk wel een rolmodel geweest, hè?
1: Ja, rolmodel. En hij moet ook niet meer doen dan dat.
0: Nee.
1: Hij heeft zijn job gedaan, hij moet nou vakantie nemen.
0: Ja. En hoe, het gaat langzaam natuurlijk met mijn baby en zo. En
1: ja, nou, ik zeg ook bij vele mensen, zijn nou mensen, jullie moeten geen wonderen verwachten.
0: Nee, dat kan natuurlijk nooit zo snel.
1: We hebben een halve eeuw apartheid gehad. Hè? Ik heb mij in de eerste jaren dat ik hier ben me betrapt dat ik nog slachtoffer ben van apartheid. Mijn reacties waren allemaal afgestemd op de situatie van apartheid. He? En dan praat ik over mezelf, maar er zijn ook miljoenen die hetzelfde hebben.
0: Ja.
1: En dit zal gewoon tijd nodig zijn om dat echt weg te krijgen.
0: Nou, dat zie je toch ook een beetje in het Oostblok. Exact. 60 jaar communisme. Ja. Ik bedoel, ja. Maar Oost-Duitsland. Ja. Ik bedoel, dat poets je niet zomaar.
1: Nee.
0: Mensen denken dan wel van, nou jongens, nou gaat het.
1: Ja.
0: Halleluja.
1: Dat is de fout die ze maken.
0: Dat kan natuurlijk nooit zo snel.
1: Ik waarschuw ook de mensen. Nou jongens, niet denken dat, ja, nu dat we een zwarte regering hebben, alles. Ik zeg maar, dat kan niet. We zitten met een erfenis van apartheid die in een korte tijd niet kan wegwerken. He? Maar het moet wel aangewerkt. En daarom ben ik begonnen met de stichting om een beetje hulp te geven. Dat materiële en immateriële hulp. Want die know-how is belangrijk. Ik zeg nou goed, we kunnen wel kijken. Als iemand honger heeft en je wil praten over democratie, je moet zorgen dat hij iets in zijn buik heeft.
0: Ja.
1: Ja? Anders gaat het.
0: Wordt mij ontevreden. Ja.
1: Ja. He, en daarom zijn namelijk lijst. Als de mensen zeggen, nou, we willen dat, hebben dat nodig, dan geef ze dan. Maar niet als één doel. Dat is een middel. Maar het belangrijkste vind ik altijd, zeg ik ook tegen de stichtingsbestuur. Ik zeg, nou, het belangrijkste is de kennis.
0: Absoluut.
1: He, want tijdens de apartheid hebben we die kennis niet kunnen krijgen. Het was afgesloten voor zwarte mensen. Ja? Ik zeg, nou, kennis is wat die mensen het meest nodig hebben. Ik wil niet zeggen dat als mensen honger hebben, moet je niets geven. Maar geef ze, maar het moet niet in één doel. Moet geen einde. Eén doel moet zijn. Moet geleerd. Hoe kan je zelf helpen? Ja? Ja. Hoe kan je zorgen dat je eten krijgt. Je familie ook eten krijgt. Noem maar op. Dat is belangrijk. Want het is duurzamer. I want to tell you a story from way back. Truck on down and dig me jack. There's Big Mo. Little Mo.

0: Ik heb ook tegen mijn stichtingsbestuur gezegd, het is wel goed een keertje iets materieels te geven, maar het moet geen één punt zijn. Het één punt is die know-how, die kennis.
1: Ja. Ik wou mijn ouders vroeger nooit geloven. Die zeiden, jongen, je moet beter je best doen op school.
0: Ja, nou.
1: Achteraf, dus, achteraf is het, hebben ze natuurlijk gelijk gehad.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, als qua jongen, dan heb je
0: natuurlijk.
1: Je wilt, alles, ja, dat zal wel, weet je
0: dat
1: wel.
0: Merk ik ook in, maar, als ik in Zuid-Afrika ben. Precies dezelfde houding.
1: Maar ja, is ze hebben wel gelijk natuurlijk.
0: Ja, dat gelijk, maar ja, goed, als jongen, dat heb ik ook gedaan. Zeg, oh ja, jullie kunnen me wat vertellen.
1: Ja.
0: He? Maar achteraf dan, verdomd, hebben ze toch gelijk.
1: Ja, absoluut. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Een goede opvoeding en onderwijs.
0: En daarom praat ik ook in Zuid-Afrika over meer. Tegen jongeren van mijn familie. Ik zeg, nou, jongens, niet vergeten, ga naar school. Hoe moeilijk dat ook is, ga jullie zelf ontwikkelen.
1: Ja.
0: Want als jullie dat doen, die ander die bleef gewoon op de plek die hij gekregen heeft tijdens apartheid. En jullie bleven doormodderen onderaan.
1: Dat is exact waar, ja.
0: Ik zeg, nou, daarom vind ik dat jullie, kost wat het kost, moet scholen. Beroepen, ja, kijk, wat die neiging, wat ik ook zie, daar ben ik ook kritisch over, is dat vele jongeren die denken, nou goed, als ik naar de universiteit ga, dan is het wel. Ik zeg, maar moet luisteren. Als iedereen naar de universiteit gaat, dan is het overvol. En dan, als na afloop van de studie, is geen werk, omdat er zijn te veel van de universiteit.
1: Ja.
0: Ik zeg maar, er zijn ook praktische beroepen. Dan zeg ik namelijk, en straten maken.
1: Ja.
0: En schilder. En timmerman. Ik zeg, je kan een boterham verdienen.
1: Ja, ik bedoel, als je een goede handwerker bent, tegenwoordig, dan, verdien je ook 75 gulden. In de,
0: exact. Exact. Ja. Dat probeer ik ook, de alternatief van denken te geven. Zeg nou jongen, sta je niet blind aan het universitaire graden die jullie kunnen krijgen. Maar er zijn ook andere beroepen, praktische beroepen, waar je ook even een dikke boterham kan verdienen.
1: Absoluut. Ja,
0: ja, ik was in Durban, mijn eigen stad. Ik liep met een paar van die jongeren van mijn familie. Ik zei, nou, hey, zien jullie wat ik zie? Ze zei, wat? Ik zei, nou, er was een flat van 10 hoog in de stad. Ik zei, maar zien jullie wat ik zie? Nee, wat? Ik zei, maar de verf die bladert. Ik zei, maar men die doet toch niks aan?
1: Nee.
0: Ik zei, nou, als jullie nou slim zijn, gaan jullie even schilderdiploma halen. Hebben jullie werk zat? Rijen van die flats allemaal gewoon met bladeren. Ik zei, nou, hebben jullie werk? Jullie kregen zelf eigen werk. Jullie kunnen ook andere mensen werk geven.
1: Ja. Ja, dat moet allemaal geleerd worden, ja, natuurlijk.
0: En daarom praat ik over die know-how. Het uitbreiden van mogelijkheden. Niet het nou, hè.
1: Want Zuid-Afrika heeft natuurlijk ongekende mogelijkheden.
0: Het potentieel is groot.
1: Ja.
0: Alleen, doordat de apartheid in de halve eeuw alles gereserveerd heeft voor de blanken.
1: Ja, ja. Dus is de opening de mensen gewoon dom gehouden.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Natuurlijk. Natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat probeer ik op mijn eigen manier toch te attenderen. Er zijn meer mogelijkheden om aan een boterham voor jezelf en voor anderen te creëren. Met simpele andere, gewoon praktische beroep.
1: Ja, absoluut.
0: Ik heb ooit tegen die kende van mijn familie, ik hoop dat een van jullie in zijn kop krijgt om voor begrafenisondernemen te beginnen. Misschien vonden ze het een beetje eng.
1: Ja.
0: Ik zeg maar, dit is een beef die doorlopend is.
1: Ja, ja. Je hebt altijd werk.
0: Ja, je hebt altijd werk. Ik zeg, dit is doorlopend.
1: Ja.
0: Ik zeg nou, want ik zag gewoon dat als een en ander gestorven is, dan komt een begrafenisauto uit Johannesburg. Ja, die zitten van de blanke concern. Ik zei, nou, waarom zou je zelf geen begrafenisonderneming beginnen? Gaan jullie studeren daarvoor? Heb je werk zat? Ja. Elke dag sterf wat.
1: Ja, ja, zeker weten.
0: Ik zei, elke dag sterf wat. Nou, proberen een heel andere wending te geven aan beroepsmogelijkheden.
1: Ja, want als je een beetje creatief bent, is er natuurlijk genoeg te doen.
0: Oh. Dus elke dag sterven tientallen mensen, nou je hebt een vette boterham.
1: Maar misschien hebben ze mensen ook, die zijn in een bepaald stramien beland en die zijn platgemurf. En ze kunnen niet meer.
0: Nou, maar dat probeer ik een beetje eten te krijgen.
1: Ja, ja.
0: Dat men niet te hoog moet maken, maar ook simpele situaties, daar kan je ook werk van maken.

0: 42 jaar in Nederland. Dat is de
1: leeftijd.
0: Dat is geen kleinigheid.
1: Nee.
0: Heb je nooit het gevoel van, nou, ik aan ik het eind van mijn leven wil ik toch terug naar Zuid-Afrika? Of denk je van,
1: nee.
0: Mijn grootste deel van mijn leven ligt in Nederland, ik blijf hier.
1: Nou, dat is mijn tweede moederland geworden.
0: Ja.
1: Nederland is het. Ik zou je zeggen waarom, Harry. Omdat toen ik voor het eerst kwam in Almelo, hebben de Almeloers mij fantastisch opgevangen. Komen van een aparte situatie. Ik kom in Nederland. En ik werd zo menselijk ontvangen, dat ik zei, nou moet luisteren, daar hoef ik verder niet te kijken. Ja? Nou, we zaten met het bestuur van Schiphol in de auto in november. Hartstikke koud. Ik had alleen mijn zomerkleding. Maar het was zomer toen ik wegging. En we reden helemaal. De eerste vraag wat ik stelde toen we Utrecht gepasseerd waren, waar zijn die bergen hier? Toen zei ze, we hebben geen bergen hier. Ik zei, nou, ik vond het een beetje vreemd. Nou, toen kwamen we in Almelo. Ja, ik wacht me af wat op mij afkomt. En we kwamen daar in het centrum van Almelo. Het was helemaal wit van mensen. Want er was de enige zwart.
0: Ja.
1: Ja, helemaal wit.
0: Ja.
1: Honderden mensen die stonden daar te wachten. Ik vroeg aan de bestuurslid, wat doen die mensen allemaal hier? Hij zei, nou moeten ze wachten op je. Ik zei, ik ben geen koning. Ja, goed.
0: Ja, zo ging dat, ja.
1: Zo ging dat emotioneel, want ik kreeg een cultuurshock.
0: Ja.
1: Hè, waar hij zei, ja jongen. Ja, en ik zei, ja, het zal wel zijn. Ik stapte in de auto, ik wil mijn koffertje pakken. Nee, zegt de ober, ik neem het voor jou. In Zuid-Afrika was onmogelijk geweest.
0: Ja.
1: Dat een blanke voor mij mijn koffer pakte.
0: Ja.
1: En ik wilde die deur open dan. Nee, die ober die deur de deur open. Ja. De blanke Zuid-Afrikaan hadden we achterover gevallen. Nou, zo hobbelde ik van ene cultuurshock naar de andere. Op een prettige manier.
0: Ja, en dus uiteindelijk zul je dus waarschijnlijk niet weer teruggaan.
1: Nou, nee. Ik zeg het ook eerlijk tegenover mijn familie. Zeg namelijk, ik vind het leuk om op visite, maar echt settelen op dat moment niet. Ik bedoel, ik ben geen 24 jaar meer om te zeggen, nou, ik doe het
0: toch. Ik ga daar weer heen.
1: Ja.
0: Volle kracht tegenaan.
1: Ja. Dat doe ik niet. Ik vrees dat als ik zo besluit om terug naar Zuid-Afrika permanent, en dat ik niet gelukkig zal zijn. Niet gelukkig, niet ten aanzien van mijn volk en de situatie. Nou, omdat ik zo dan tegen muren, opgetrokken muren, door zwarte officieels en blanke officieels. Omdat dan heb ik een heel andere kijk dan hun.
0: Ja, ja.
1: En dan werken ze me tegen. En dat vrees ik. Ik weet dat ik dit zal krijgen gewoon. Want mensen die hun plekje hebben gecreëerd, willen ze niet vrijlaten. Terwijl miljoenen mensen gewoon nog arm zijn.
0: Ja.
1: Ja, en daar ben ik bang voor dat ik zou, nou, ja, stuiten tegenover, ja, weerstand.
0: Ja, dat zit er dik in natuurlijk.
1: Ja, dat zit er dik in, maar iedereen die wil zich verbeteren en verrijken ten koste van.
0: En Nederland, ik bedoel, je bent nu heel lang in Nederland.
1: Ja.
0: Wat vind je daarvan op dit moment?
1: Nou, als ik terugkijk naar 42 jaar, zeg nou, het wordt niet beter met Nederland. Moraal.
0: Materieel gezien
1: materieel, wel. Maar ethisch, sociaal.
0: Ethisch gezien zaken ze
1: heel moeilijk. Heel moeilijk. Heel moeilijk. Echt, ik zie het grote verschil na zoveel jaar. Ja. Nee. Dat is niet de Nederlandse die ik.
0: Nee, vooral ethisch vind ik het.
1: Ja, ethisch is niet zo.
0: Het
1: hoe is het mogelijk, Harry? Dat elke dag in de krant, dan lees ik, dan is een en ander mafkees die heeft een tas van een vrouw van die 80 jaar weggeritst. Ja. Ik zeg, hoe is het mogelijk? Ik zeg, oké, dat kan gebeuren, maar wat doen de anderen?
0: Ze doen niks.
1: Ze doen ook niks.
0: Nee.
1: Dan zeg je, ja, maar 42 jaar was onmogelijk geweest, dan had je een rambam van iedereen.
0: Ja. Ja.
1: Ik zeg, maar ja, tegenwoordig, ja, iedereen die schrikt, die doet maar niks. Zijn een vrouw van die 80 jaar die wordt, die tas wordt afgeriet door een en ander mafkees. En niemand die doet wat. Niemand die rent achteraan.
0: Het is allemaal een beetje ikke en de rest kan stikken.
1: Maar dat is het punt. En daarom vind ik, ja, tenminste van mijn situatie.
0: Ja,
1: is achteruitgang.
0: Ja, ja, dat ben ik met je eens.
1: Is achteruitgang. Ik vind het een verarming.
0: Ja.
1: Want Nederland is een mooi land.
0: Ja.
1: Is een mooi land. Maar als die ethiek zo achter het hoofd, dan ben ik bang dat... Ja,
0: men moet er wel wat aan doen, vind ik.
1: Ja, men moet wat aan doen. Men moet menselijke prioriteiten geven. Ja. Hoe is het mogelijk dat iemand in een flat waar zoveel mensen wonen, 2 weken dood kan liggen?
0: Ja, ja, dat is... Dat...
1: Ja, hoe is het mogelijk?
0: Dat was vroeger niet mogelijk, want dan paste men nog een beetje op elkaar.
1: Exact. Ik zei, hoe is het mogelijk? Dat betekent, de interesse voor de buren is er niet meer.
0: Nee. Darius Lomo, 42 jaar geleden,
1: ja,
0: uit Zuid-Afrika,
1: ja,
0: hier aangekomen en eigenlijk als een muzikale, sportieve,
1: ja,
0: en ook sociale duizendpoot in Nederland toch helemaal gezetteld.
1: Ja.
0: Jij wordt heel vriendelijk door de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor jouw fantastische woorden.
1: Nou, ik ben blij om je te ontmoeten, Harry. We zullen ook een keertje een bluesavond organiseren.
0: Ja.
1: Dat we gewoon een aantal mensen vermaken.
0: Ja, dat is heel goed, jongen.
1: Ja.
2: De muziek die je hoorde in deze aflevering van Harry's Blues, met als gast Darius de Lomo, de old voetballer. Die muziek die was nou zijn eigen keus. Van Louis Jordan, Let the Good Times Roll. Van B.B. King, Key to My Kingdom. Nog een stuk van Louis Jordan, Five Guys Named Mo. En Ray Charles met Hallelujah, I Just Love Her So. We gaan verder met Harry's historie, Harry's muzikale historie. En daarvoor een nummer van de Eno Lesser CD, Dancing Bear.

0: stuk waar ik eigenlijk wel als dierenliefhebber wel trots op ben, is Dancing Bear Blues. Ja, ik heb dat wel eens gezien in Griekenland. Hoewel dat een van de laatste dingen was in Griekenland, waar mensen dus die beren aan zo'n ketting hadden met zo'n ijzeren band om dinges en een ring door hun neus. En die ze dan opvoeden op hete platen. Nou, om ze te laten dansen, hè. Dat doen die dieren dan, want dat is, ja, die kunnen dan niet staan en zo. Dus zo werd, dat is de mens die dingen dan zo doet. En ja, op een gegeven moment ben ik lid geworden van een club die heet de World Society for Protection of Animals. En die mensen die hebben ontzettend veel voor die beren gedaan. Het is nou zover dat in Griekenland en Turkije dat bijna voorbij is. En ook in allerlei andere landen ben die mensen bezig. Niet alleen maar met beren, hoor, ook met andere dieren om daar opvang voor te vinden. Ja, je ziet gewoon dat de dieren die eigenlijk je naasten zouden moeten zijn. Het boeddhisme zegt dat onder andere. Dat die gewoon door de mensen eigenlijk maar behandeld worden als tweederangse wezens. Wat dat betreft is de Bijbel ook niet zo. Tenminste, mensen, het wordt vaak verkeerd uitgelegd. Men zegt dan, heb je broeders lief zoals uw naasten. Maar met die naasten zou ook bedoeld kunnen worden de bomen en de dieren. Nou, we hebben nu op het ogenblik hebben die hele World Enclosure toestand. De BSE, we hebben de Legionella, de varkenspest hebben we gehad. Als je de natuur zo behandelt. En als het alleen maar om gewin gaat, want vaak gaat dit alleen maar over dingen, mensen die dan voor het gewin het meest goedkope rotzooi maken en dat weer in die dieren stappen. Ja, dan krijg je dat soort dingen. En de mensen hebben dus geen respect voor de dieren. En dat liedje, dat gaat hier eigenlijk ook een beetje over. Dat is dat men absoluut geen respect heeft voor dieren. En het gaat allemaal over poen. Alles gaat in dit geval over poen. Kun je gewoon regelrecht kun je dat afleiden. Het gaat allemaal over geld. En wat dat betreft halen de mensen met dieren de raarste dingen om aan hun geld te komen. En ja, af en toe denk ik ook wel eens, ik moet vegetariër worden. Ik eet ook eigenlijk niet zoveel vlees meer. Maar nou ja, deze Dancing Bear Blues, dat is eigenlijk een beetje dat gaat daar ook over. Want deze mensen die moesten met die beer geld verdienen. En in die zin hebben ze die beesten eigenlijk bijna gemarteld. Hè? En nou ja, de tekst gaat is eigenlijk vrij eenvoudig. Down in Turkey, I saw the poor dancing bears. Looked them in the eyes and all I saw was fear. Je keek die beren in de ogen en je zag alleen maar angst. Ze werden geslagen met stokken en opgesloten met kettings. En dat weer een criminele act of the human race, zou ik maar zeggen. Gebroken jawbones, weet je. Rings to the nose, ringen door de nose. En zo zou het in dat leven van die beren eigenlijk niet zo moeten wezen, weet je wel. Dus zou ik zeggen, please free the bears and give them a place. Geef ze een plaats waar ze een beetje gelukkig kunnen zijn in een natuurlijke omgeving. En daar gaat eigenlijk deze Dancing Bears over. En het leuke is dat ik ook een reactie uit Italië kreeg van misschien kunnen we het wel ordenen, dan moet ik weer op internet. Maar dan van een meneer van Comet Records. Dat is het aparte van internet. Je komt soms hele rare dingen tegen. Die vond dat dan ook dat meer mensen daar iets aan moesten doen. En dat alleen maar door zo'n dingetje op te nemen. En Gianni Pizionello of zo was dat. Kom je ook weer met zo'n man in contact. En die had dan ook weer een catalogus. En je stuur maar eens wat van je materiaal op. Weet je wel, en wie weet. En zo. Maar in ieder geval, dit ging over het dierenleed van de beren. Maar eigenlijk ook min of meer dierenleed in het algemeen. En ik denk dat het op het ogenblik heel erg van toepassing is.
1: Volgens mij voelen jullie meer aangetrokken tot dieren dan dat meest nodig.
0: Nou, mensen verknallen dat vaak. Hè.
1: Meer aangetrokken tot dieren dan dat meest nodig.
0: Mensen verknallen dat vaak. Hè.

naartoe werkt. Het toch maar het tegenovergestelde bliem doen. Dat begreep ik dus niet. En ja, dat. De wereld is wat dat betreft crazy volgens mij. En het zal ook niet lang meer duren. En ik heb niet zoveel verduzie in dat het echt goed zal gaan. Maar ik zal, om wenen als het misgaat. Misschien sta ik wel te juichen aan de kantlijn. Dat is misschien een morbide uitspraak, maar doe maar. Ik wist het al langer. Je hoeft er niet zo intelligent voor te wezen om dat te snappen, hoor.

0: Dancing Bear, uiteraard van de gelijknamige cd. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur, Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Lowell Fulson, dat is een bluesgitarist uit Oklahoma. Hij begon ooit in Californië een band met de jeugdige Ray Charles. En hij schreef 3 o'clock blues voor B.B. King en de klassiekers Reconsider Baby en Tramp. Al met al had hij 14 hits in zijn carrière en hij overleed in 1999 op 77-jarige leeftijd. Lowell Fulson, Mean Old World.

Lowell Fulton, Mean Old World. Jeannie C. Reilly had een grote hit met Harper Valley PTA en voor haar album The Generation Gap coverde ze een nummer van Betty LaVette. Het kwam nooit op single uit omdat Bobby Gentry al in de hitparade stond met een andere cover van het nummer. Jeannie C. Reilly, He Made a Woman Out of Me.

Jeannie C. Reilly, He Made a Woman Out of Me. Rita Chiarelli uit Ontario, Canada, was in de jaren 80 gitarist in de band van Ronnie Hawkins. En in Canada is ze echt een topartiest, maar ze heeft Italiaanse roots en daarom probeerde ze het ook in Italië, maar dat avontuur mislukte hopeloos. In Canada heeft ze intussen 10 albums gemaakt. Rita Chiarelli, Tupelo.

Rita Chiarelli, Tupelo. Het nummer is geschreven door Dan Penn en Spooner Oldham en het was in 1967 een hit voor Percy Sledge. In 1993 verscheen er een cover van Hank Williams Jr. en dat is dan weer de zoon van de legendarische countryzanger Hank Williams. Hank Williams Jr., Out of Left Field.

Hank Williams Jr. Out of Left Field. Walter Shaky Horton uit Mississippi maakte ook albums als Big Walter Horton. Hij was een van de beste mondharmonica-spelers uit de geschiedenis van de blues. In Chicago werkte hij met Eddie Taylor en Johnny Shines. En hij werd daar ook de opvolger van Junior Wells in de Muddy Waters Band. En hij speelde mee op albums van Fleetwood Mac, Johnny Winter en Muddy Waters. In 1980 zat hij samen met John Lee Hooker in de film The Blues Brothers. Walter Shaky Horton, Sugar Mama.

Walter Shaky Horton, Sugar Mama. Twee grote countrysterren, Waylon Jennings en Willie Nelson, scoorden ook nog 6 hits als duo in de jaren 80. Het nummer is van Otis Redding en dat schreef hij toen hij enige tijd op een woonboot in de haven van San Francisco woonde. Waylon Jennings en Willie Nelson, The Dock of the Bay. I'm sitting

Waylon Jennings en Willie Nelson, The Dog of the Bay. Katie MacDonald werd ontdekt door gitarist Ike Turner en ze werd vervolgens zangeres in de Ike Cats. Ze volgde ook Janis Joplin op als zangeres van Big Brother and the Holding Company en ze was de achtergrondzangeres van Leon Russell Joe Cocker, de Rolling Stones, Freddie King en de Engelse blueszanger Long John Baldry en Katie MacDonald, Black Girl.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Starting Over van Chris Stapleton is het album van deze week. En Chris Stapleton is een 42-jarige singer-songwriter uit Kentucky die in 2001 naar Nashville kwam en intussen een sterrenstatus heeft. Hij schreef 6 nummer 1 hits voor andere artiesten en dit is alweer zijn 4e prachtige soloalbum. Chris Stapleton, Starting Over.

Chris Stapleton, Starting Over. Cindy Church uit Nova Scotia in Canada kwam uit de band van Ian Tyson. En ze ging solo verder als singer-songwriter en ze maakte haar album Just a Little Rain even na haar echtscheiding. En dat levert altijd mooie nummers op. Cindy Church, Sleeping.

Cindy Church, Sleeping Alone. Anita Carter kwam uit de beroemde Carter Family onder leiding van moeder Mabel. En haar zus June was natuurlijk getrouwd met Johnny Cash. Zij coverde een oude hit van Otis Redding die de hitparade niet haalde. Barbara Mandrell, ze slaagde daar een jaar of vier later overigens wel in. Anita Carter, I've been loving you too long.

Anita Carter, I've been loving you too long. Het nummer is geschreven door Sylvia Tyson en het was een hit voor Ian en Sylvia toen ze nog getrouwd was met Ian Tyson. Covers werden ook grote hits voor de Amerikaanse band We Five en de Engelse zanger Crispian St. Peters. In 1990 nam Sylvia Tyson het nummer nog eens een keer op, samen met de gitaristen Albert Lee en Andrew Hardin en achtergrondzangeres Colleen Peterson. Sylvia Tyson, You Were On My Mind.

Sylvia Tyson, You Were On My Mind. Jerry Reed uit Atlanta was studiogitarist, rockabillyzanger en acteur in B-films. Hij scoorde gedurende een periode van 16 jaar 57 hits. Dit komt van zijn album The Man With The Golden Thumb. Het nummer werd ook opgenomen door Jimmy Hughes, Percy Sledge en de Hacienda Brothers. Jerry Reed, It Tears Me Up.

Jerry Reed, It Tears Me Up. Jesse Winchester vluchtte naar Canada omdat hij als Amerikaanse soldaat naar de oorlog in Vietnam zou worden gestuurd. En in Canada werd Robbie Robinson van The Band zijn producer, Jesse Winchester, Brand New Tennessee Waltz.

Jesse Winchester, Brand New Tennessee Waltz. Linda Martell, dat was een soulzangeres uit Washington D.C. En zij coverde een hit van de soulband The Winstons. Dat was een top 10 hit in Amerika in 1969. En het ging over een stiefvader. En deze Linda Martell was ook nog de zangeres van The Angels. En ze scoorde opnieuw een nummer met deze oude hit. En ze was daarna de eerste zwarte zangeres die optrad in de Grand Ole Opry in Nashville. Linda Martell, Color Him Father.

Linda Martell, Color Him Father. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Esther deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Gary Fjellgaard, dat is een folkzinger uit Canada. Een klassieke troubadour. Hij woont op Gabriola Island, een eiland dat met de pont bereikbaar is vanuit Vancouver. Dit komt van zijn album Under Western Skies. Gary Fjellgaard, Rock'n'Roll Dream.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Jij bent nu Harry Musquet. Zo ben je nou eenmaal. Nou, dan wil je iets veranderen, dat doe je niet. Dat durf je niet. Dat

0: kan je niet. Je bent één grote automatische piloot, daar kom je lang in ertussen.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet en me met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. De 60er en 70er jaren. Amsterdam, het magisch centrum. De Alexander Boerstraat. De jongerencultuur, het Hitweek en Aloha. En Willem de Ridder.

0: Amsterdam, de Alexander Boerstraat. Een toch wel een legendarisch pand. Want wat was aan de Alexander Boerstraat gevestigd, luisteraars? Dat was het pand van Hitweek. En degene die wat ouderen onder u, die weet natuurlijk precies wat Hitweek later Aloha betekend heeft voor de Nederlandse jeugdcultuur. De Alexander Boerstraat die is vlak achter het concertgebouw, iets ten westen daarvan. En bij het voormalige Hotel Trianon, waar vele artiesten van de Soft Machine tot QB en de Blizzards tot Bruno Baderna en Bernard Haitink gelogeerd hebben. En wij gaan nou naar binnen en wij gaan een interview doen met Willem de Ridder, een van de pioniers op het gebied van jeugdcultuur in Nederland. En Willem die zit daar reeds klaar achter zijn bureau. En Willem is natuurlijk een legendarische figuur. Fluxus, neem maar Talk Radio, neem maar Aloha en dergelijke. En tegenwoordig verhalenverteller. Kijk, de deur wordt voor ons geopend door Willem. Luisteraars, Willem de Ridder die met een sigaar in de hand doet hij de deur open. En
1: zo
0: kunnen wij dit legendarische pand betreden. Zo. Is dit pand, Willem, nog ongeveer zo zoals het was? Of in de tijd van de 60 jaar? Want ik ben hier natuurlijk in, heb ik net uitgerekend, in 30 jaar niet geweest.
2: Dus nou, je hoort op het ogenblik wordt er flink gezaagd.
0: Ja.
2: Op het ogenblik wordt er
0: wat gebeurt hier?
2: Vloerbedekking gelegd. Marjolein woont hier nog steeds.
0: Ja. En Marjolein was voor de luisteraars natuurlijk ook een van de pioniers van het blad Hitweek natuurlijk.
2: Ja, voorop Hitweek stond, elke Hitweek stond voor alle problemen Marjolein. Ja.
0: Fantastisch, hè? We hadden het er onlangs nog met Wim Bloemendaal over, die ook voor het blad geschreven heeft. Wat voor impact het uiteindelijk gehad heeft op de Nederlandse jeugdcultuur van toen. Hij dacht dat het niet zo groot was, maar ik dacht eigenlijk van wel. Wat denk jij daarvan?
2: Nou, je kunt wel zeggen dat er een hele generatie radiomakers en mediamensen en zelfs regeerders uit voortgekomen is. Dus een redelijke impact. En
0: ja, dat dacht ik toch ook wel.
2: Heb ik niet eens over de comic strip artists en et cetera, et cetera. Dus ja, ik hoor er nog steeds mensen over. In feite, deze week staat er een stuk in Ons Amsterdam. Dat is een soort historisch blad uit Amsterdam. Over de drukker die dat hier, die Hitweek drukte. En over dit pand hier. En er komt in Den Bosch, in de Koninklijke Academie, komt nu een tentoonstelling van Hitweek covers en de layout van Hitweek. En zo heel langzamerhand begint de belangstelling weer steeds meer toe te nemen. Want het begint nu langzamerhand historisch materiaal te worden. Om niet te zeggen hysterisch materiaal.
0: Hè? De familie de Ridder, waar komt die eigenlijk vandaan? Want ik denk niet dat jij een Amsterdammer bent van huis.
2: Zullen we even gaan zitten trouwens?
0: Ja, dat lijkt me een heel goed idee.
2: Zo, ja, de ruimte is hier natuurlijk ook behoorlijk veranderd. We zijn hier nu in een ruimte die helemaal van klei is gemaakt. Als je ziet van leem.
0: Ja, ik zie het, ja.
2: Waar namelijk een vriend die heeft 8 jaar lang door Afrika heen gelopen. En die vond dat zo leuk. Die kwam op een gegeven moment terug en toen dacht ik, er zit iets anders in Europa. Ik mis hier iets. Dus hij is teruggegaan, omdat je dat het die leme huizen waren die zo lekker voelden.
0: Ja, ja.
2: En toen is hij dus met leem begonnen. Dan heb ik hem als eerste, hier heb ik gezegd, nou, laten we het kantoor maar in de leem zetten. Nou, dat was een heel gedoe. Een hele hoop mensen zijn er mee bezig geweest. En ja, dat voelde zo fantastisch goed. Het is hier zo stil geworden nu. En zo
0: En in de zomer is het heel cool natuurlijk.
2: In de zomer is het heel cool. In de zomer en in de winter is het heel warm.
0: Ja.
2: Het dempt het geluid fantastisch. En het zendt een lichte radioactiviteit uit. Een soort silicium zit erin. Waardoor je helemaal op je gemak begint te voelen. Ja, dat is heerlijk is dat.
0: Het is hetzelfde als wij bij ons in Drenthe riet gebruiken natuurlijk. Dat was ook zomers warm of koud en zomers hartstikke warm. En Marjolein komt binnen.
3: Hallo.
0: Die is
3: hey, jongen.
0: Jij bent helemaal niks veranderd, man.
3: Nou, jou ken ik ook onmiddellijk hoor. Heel leuk.
0: Ja.
3: Nou, ik heb een koffie.

0: Ja. Bedankt.
1: Ik heb heel veel televisieprogramma's gemaakt. Maar voor lokale omroepen, omdat ik niet zo... Of tenminste, lokale kabeltelevisie, omdat ik niet van vergaderen hou. Hè.
2: Heel veel die cultuur hoef je niet.
1: En ja, dan gingen we met een man of 3-4 gingen we naar Siberië toe. En dan maakten we, dan komen we terug met 3 films. Fantastisch.
2: En waar zat je daar? In de taiga of zo?
1: We zaten zeg maar tegen Mongolië aan, in Tuva. Waar dus zeg maar al die mensen boventoongezang doen. En die mondharpjes hebben en zo.
2: Ja.
1: En het mooiste was, er was ook een festival daar. Waarin zeg maar uit alle landen in de omstreken mensen met dit soort boventoongezang met elkaar kwamen, zeg maar, in competitie om zeg maar de hoofdprijs in het paard.
2: Het was een paard. Ja,
1: schitterend. En wij waren de enige buitenlandse vertegenwoordigers. Ja, er was ook nog een Amerikaan. Een blueszanger was er ook nog.
2: Inderdaad. Ja, die tref je overal.
1: Ja, die tref je overal. Die ook boventoon zong.
2: Ja. Een soort van Jimmy Rogers. Misschien, ja, nee, die jodelde een beetje. Maar ja. Dit is dan nog weer anders.
1: Dit was een blinde blueszanger die boventonen zong. En dat was heel interessant. Nou, voor de rest... het is een van de weinige landen waar de cultuur nauwelijks veranderd is in al die duizenden jaren. Hè. Er zijn nog steeds shamanen er is geen vliegtuig in de lucht. En de haviken vliegen nog steeds rond en het is fantastisch.
2: Maar jij kwam dan natuurlijk ook weer mensen tegen die verhalen vertellen, want tegenwoordig vertel jij natuurlijk verhalen overal.
1: Nou, dat doe ik ook al heel lang hoor.
2: Dat doe je al heel dat doe
1: mijn
2: je hele al
1: leven,
2: hele tijd.
1: Mijn hele leven. Ja.
2: Leven, ja.
1: Jij toch ook
2: ja.
1: Of niet?
2: Ja, want ik zag je laatst bij Baard en Verdorp en toen zei je eigenlijk, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Want daar was ik zelf eigenlijk ook wel opgekomen van dat boeken eigenlijk overbodig waren als je verhaal vertelde.
1: Ja, sterker nog.
2: Ja.
1: Lezen en schrijven. Sinds dat geïntroduceerd is in de cultuur, bij de mensheid, zeg maar, heeft dat fatale gevolgen gehad. Want het leren lezen en schrijven, wat je nog herinnert als kind, is dat heel ingewikkeld. Dat stimuleert enorm de linker hersenhelft. Dus de rechter, agressieve, rationele, mannelijke helft. Maar dat gaat ten koste van de rechterkant, de emotionele, de gevoelige, de vrouwelijke kant. Gevolg is dan ook, het moment dat in de cultuur het alfabet werd geïntroduceerd, verdwenen de godinnen uit de tempel, werd de vrouw onderdrukt, ontstonden de verschrikkelijke oorlogen. En is onze cultuur ingrijpend veranderd. En het afschuwelijkste is, je hele geheugen gaat naar de maan. En je schrijft iets op om te onthouden. Je raakt het papiertje kwijt, je bent het kwijt. Het zat niet in je kop, het zat op het papier. En tegenwoordig, met de computer, hebben ze een recentelijk onderzoek gedaan in Japan en zo. Gaan de geheugens nog veel sterker achteruit.
2: Ja, dat geloof ik direct, ja.
1: Dus als even dat geheugen van die computer uitvalt, ben je alles kwijt. Is er niks meer over. Ja. Dat moet je voorstellen.
2: Nee, maar het verhaal vertelt, ik vind het eigenlijk... Want hoe kwam ik daarop eigenlijk? Ja, ik had een leraar geschiedenis en die man verpakte daar altijd in verhaal. En dat is je altijd bijgebleven.
1: Precies, dus, hè? Die herinner je altijd.
2: Ja. Want ik zat toen in een beetje moeilijke periode. En ik wilde ergens naartoe. En toen herinnerde ik mijn oude geschiedenisleraar. Van de middelbare school die de Griekse verhaal... Dus Thetis, weet je wel. De draad van Ariadne en zo. Je kent het wel. In de Minotaurus. Dus ik denk, waar was dat? Het was op Kreta. Ik denk, verrek, daar ga ik naartoe. Dat verhaal van die geschiedenisleraar, van meneer Bodde. Die man kon overigens zo mooi vertellen dat je dus aan zijn lippen bleef hangen. En iets dat die verhaal nooit weer vergat.
1: Nee.
2: Dus ik naar dat Kreta toe. En van daaruit op dat eiland zijn natuurlijk ook vreselijk veel verhaal. Dus ik ben daar maar 10 jaar achter elkaar naartoe gegaan om al die verhalen aan te...
1: Ja.
2: Dus en zo.
1: Geweldig toch?
2: Ja.
1: En het mooie is inderdaad, ik heb wel eens proeven gedaan op scholen, waar ik dan een verhaal vertel, 1,5-2 uur lang. Zit de hele school ademloos te luisteren. wat het personeel, de onderwijzers al verbijsterend vinden. We hebben ze zo kennen ze niet eens. Dan kom ik 3-4 maanden later terug, vertel ik hetzelfde verhaal, maar met kleine wijzigingen. De hele school, en masse. Nee!
2: Dat
1: zo was het niet. Nee.
2: Zo heeft het de eerste keer niet zo verteld.
1: Nee, is dat wat ik bedoel? En dan zie je hoe perfect dat geheugen werkt. Dus ja, verhalen vertellen is essentieel dat het terugkomt. Daar ben ik ook mee begonnen.
2: Nou, het werd natuurlijk ook die oude cultuur, de griots en zo. Toch, in Afrika.
1: Mm-hmm.
2: En eigenlijk, de oude bluesmensen waren ook storytellers.
1: Tuurlijk.
2: Dat, als je John Lee Hooker in zijn eerste periode hoort, van Tupelo, de Mighty Flood of Tupelo. In de 20 jaar is de Mississippi helemaal. En Natchez Burning, een grote brand in Natchez. Dat hoor je hem dan op één akkoord zingen eigenlijk. En dat zijn toch ook verhalen. Ja. Dat is ook overlevering.
1: Ja, zeker. En heel veel van die verhalen vroeger werden ook gezongen.
2: Ja.
1: Die werden met een speciale toon werden die verteld. De Bedouinen bijvoorbeeld, dat is een cultuur die bestaat alleen maar uit verhalen. En zo zijn er heel veel culturen die alleen maar uit verhalen bestaan. En die verhalen, dat is ook interessant, omdat je ze zo goed onthoudt, blijven ze eeuwen en eeuwen en eeuwen lang absoluut ongewijzigd. Terwijl schrijvers ons proberen wijs te maken dat het gesproken woord totaal onbetrouwbaar is. Wij vinden pas als het zwart op wit is, dan is het betrouwbaar. Maar als er iemand knoeit met verhalen, is het wel de schrijver. En daarbij, jij weet ook wel, net zo als ik, dat schrijvers onder elkaar zijn de agressiefste soort mensen die je maar kunt bedenken.
2: Ja, die zijn niet echt op...
1: Je maken je af waar je bij staat. Heb je?
2: Ja, en alleen dat, al de controverse tussen de grote schrijvers in Nederland. Ik bedoel, Hermans, die lusten ze wel rauw, enzovoort.
1: Precies, zo gaat het maar door. En dat geeft aan...
2: Van mocht die weer niet, en dat is wel een grote...
1: Ja, en dat geeft aan wat lezen en schrijven met je doet. Dat wekt een enorme agressiviteit op. Omdat je veel te veel in die linkerkant zit. En nu de laatste tijd, gelukkig, begint er dus, zeg maar, omdat ik de kerk, zeg maar, aan macht begint in te boeten, begint er dus, zeg maar, belangstelling te bestaan voor die rechterkant, voor die gevoelskant, waar we als mannen vooral zo bang voor gemaakt zijn.
2: Ja, ja.
1: We hebben toch geen gevoelstypje op, jong, weet je wel.
2: Nee, nee, dat mag niet, je mag niks laten zien.
1: Nee! Mannen praten hier van, hey, lul, hoe is het met je klootzak?
2: Ja, ja. Nee,
1: mag je niet neuken van je wijf hier en neem nog een borrel, jong, weet je wel. Zo praten ze met elkaar, weet je wel. Dat is een gevoel.
2: Ja, een man mag niet huilen. Dat is toch van wie was dat? Van wie is die heet nog wel weer? Jacques Herb of zo, of iets in die
1: precies,
2: richting.
1: Ja.

0: Ik zal je vertellen, ik ben wel eens op een school met de Bijbel geweest in Drenthe. En dan heel stijl. En dan vertelde ik een verhaal, eeuwen oud hoor, dat heet Jan Plezier. En dan gaat er
1: de Jan Plezier, dat waren van die...
0: Ja, maar deze Jan Plezier is een soldaat die precies doet wat hij leuk vindt. En dan komt Petrus uit de hemel, die komt voor de jaarlijkse controle. En die denkt dus een hele goede mens, want hij geeft voortdurend alles weg wat hij heeft en zo. Kan hem allemaal niet schelen, weet je wel. Maar hij niks blijkt hem te kunnen schelen. En daar valt Petrus dan weer zo tegen, dat hij niet recht in de leer is, dat hij hem in de steek laat. Want als hij later in de hemel probeert te komen, dan past hij zelfs een truc toe waardoor hij in de hemel komt. Terwijl Petrus hem er niet in wil, weet je wel. Nou, dat sloeg zo aan bij die kinderen. Nou ja, de moraal is dus van het verhaal, doe wat je leuk vindt en de rest regelt zich vanzelf.
1: Ja. He,
0: volg je gevoel. Nou, ik werd meteen na afloop in de lerarenkamer geroepen. Van hoe heeft u het
1: in uw donder kunnen krijgen, ja.
0: Om dit verhaal te vertellen. Ik zei, nou, zeg, dit verhaal is al oeroud hoor. Dat is van ver voor Christus. Uit het oude India. Het is natuurlijk een beetje verkerstend. Zeiden ze, Babylon is ook oud. Moet je voorstellen hoe lang die verhalen blijven hangen.
1: Ja. Maar hoe kom je aan die verhalen? Ik bedoel, er moet toch een bron zijn. Ik bedoel, jij moet het ook ergens gehoord hebben.
0: Nou ja, jammer genoeg kun je dus inderdaad niet meer naar verhalen vertellen als toe. Die zijn er nauwelijks meer. En zeker in de tijd dat ik ermee begon was er nauwelijks meer iets op dat gebied. Ik was in Afrika en dan zag ik op de marktpleinen zag ik daar de verhalenvertellers zitten. En ik heb ademloos aan te luisteren naar iets wat ik niet kon verstaan. En ik ben ermee begonnen door ze gewoon, zeg maar, meer te lezen in de meest oorspronkelijke vorm van mensen die ze dus verzameld hadden. En ze maar gaan vertellen. En dan, naarmate je meer gaat vertellen, merk je ook waar er in zo'n verhaal nog geknoeid is. Dat het niet klopt op een of andere manier. Dat is een gevoel. En dat, nu werk ik met het Meertens Instituut bijvoorbeeld. Die verzamelen heel veel oude verhalen. En ik ga nu misschien met een serie cd's uitkomen. En dan ga ik ook proberen in de wat oudere vorm die verhalen te vertellen. Want schrijvers hebben heel veel geknoeid. Ook de broeders Grimm.
1: De sprookjes.
0: Ja, de sprookjes.
1: Van de sprookjeskonings.
0: Ja, maar dat waren jongens, dat waren taalkundigen. In een hele moralistische tijd. En die hebben geknoeid. Bijvoorbeeld Doorn en Roosje. Dat eindigt helemaal niet. Dat ze wakker gekust wordt en ze leven nog langer gelukkig. Maar de helft van het verhaal. De andere helft hebben ze jou nooit verteld wanneer je nog klein voor was. Daar was je niet aan toe, weet je wel. En het leuke is, als ik dan dat verhaal vertel, dan zitten bijvoorbeeld een hele hoop kinderen in de zaal, alhoewel ik zelden voor kinderen vertel hoor. En dan zeg ik, ik ga jullie de tweede helft van Doorn en Roosje vertellen, dat jullie nooit verteld hebben omdat je er nog te klein voor was. Dan worden ze toch kwaad, zeg. Die kinderen.
1: Ja.
0: Vooral 4-jarigen staan dan helemaal op en zeggen ze, ik ben helemaal niet klein, moet je kijken hoe groot ik al ben. Snap je? Geen enkel kind wil te klein gevonden worden.
1: Nee.
0: En dat is wat ons aangedaan is en wat we ons toegelaten hebben, want het gebeurt niet zonder jouw toestemming. We maken onszelf klein. Snap je? We houden onszelf als het ware in toom, weet je wel. We geven onze macht weg. Dat doen we.
1: Ja, ik herinner me dat wel. Dat ik, je moest rechts schrijven vroeger, hè? Ook.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Dat vond ik al zo vreemd, want ik ben links.
0: Nee, tuurlijk. Dat mag niet.
1: Nee,
0: mag niet.
1: Maar ik moest rechts schrijven, weet je wel.
0: Ja.
1: Voor de rest was ik helemaal links. Ja. Ben ik nog, weet je wel. Alleen rechts schrijven.
0: Ja. Dat je zult en je moet in rechter rechts.
1: Ja, dat is toch een soort van dictaat wat je opgelegd hebt.
0: Ja, nee, zeker. Net als dyslexie. Ik was pas op de...
1: Ja, dat is ook zo'n modewoord op de
0: ogen. Ja, maar ik was pas op de NCRV. Werd ik geïnterviewd voor Man bijt hond. Of zo.
1: Ja, dat is wel een leuk programma trouwens.
0: En ik had het nooit gezien over zo. Maar goed, hoe dan ook. Maar dat ging over dyslexie. Ik zei, ja, dat is een zegen, dyslexie. Want dat zijn mensen die zitten in hun rechter hersenhelft, gelukkig. En die worden dan geforceerd, die worden dan ziek gevonden. Net als wij analfabeten ook een soort invalide vinden. Heb je? Dat kan helemaal niet, weet je wel.
1: Nee, dat mag niet. Die moeten...
0: Ja, dus je moet in die rechter hersenhelft, of in die linker hersenhelft moet je.
1: Onderontwikkeld is dat, hè, als je dus...
0: Terwijl in feite, de meeste dyslectische mensen zijn geniaal.
1: Ja.
0: Albert Einstein was geniaal, hoor, die man. Was dyslectisch.
1: Ja, net zoals met de autisme is dat toch ook een beetje zo.
0: Precies. Het is belachelijk, die ideeën van dat wat we geleerd hebben, waar we in terecht komen, dat is de realiteit. Zo hoort het. En dan word jij ook zo verplicht. En je bent niet normaal als je daar niet aan voldoet.
1: Nee, dat is waar.
0: Nou, dat is, en daar zijn we erg bang voor gemaakt. We zijn erg bang voor wat andere mensen over ons denken.
1: En van ons vinden en zo.
0: Precies. Ja. Dus het rare is, omdat ik natuurlijk al heel lang met Hitweek... Want we zitten hier in die Hitweek-burelen, zoals je weet, van vroeger. Dat was eigenlijk al een van de eerste media waar ik probeerde om dit balans te herstellen tussen de luisteraar...
1: Ja.
0: En de verteller, of tussen de schrijver en de lezer, of tussen zeg maar de baas en de onderling. Dus iedereen kon in Hitweek schrijven, zoals je weet. Want het was open voor iedereen. Nou,
1: dat is een fantastisch idee trouwens.
0: Nou ja, dat was al ver voor dat nu met internet is dat gemeen goed aan het worden.
1: Ja.
0: Heb je? Maar dat was te ver voor zijn tijd en dat sloeg in als een bom.
1: Ja, want iedereen is dat zijn heel wat scribenten geweest en ook wel mensen die dat allemaal... God, ik herinner me, we hebben pas geleden Bert ook nog eens een keer geïnterviewd. Bert Jansen, die daar ook nog in geschreven heeft. En Wim Bloemendaal. En het is allemaal mensen die toch...
0: Ja, Barend ook, en Van Dorp. Van Dorp heeft ook geschreven.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, zeker.
1: God, dat weet ik helemaal.
0: Zelfs André van der Lauw zat
1: hier. Dat weet ik.
0: Al die mensen. Wim Noordhoek, van de avonden, weet je wel.
1: Ja. En Koos en Pim.
0: Jan Donkers.
1: Jan ook.
0: Ga maar door.
1: Zijn toch eigenlijk wel... De meeste van die mensen zijn... Vertel nu ook nog een verhaal en zo. Wim met zijn muziek. Hele bijzondere muziek draait hij.
0: Ja.
1: Zijn ook verhalen.
0: Ja.
1: Associeerd en prachtig vind ik dat.
0: Ja.
1: Alleen het verrekte jammer had ik het ook nog met hem over dat hij op zo'n rare tijd zit. Omdat al dat soort dingen weggefrommeld worden en zo.
0: Ja. Maar ja, hoe dan ook. Ik heb dus later, heb ik dat, want oorspronkelijk was Paradiso was ook een club die wat gemaakt werd door de bezoekers.
1: Ja.
0: Het programma. Het staat allemaal weer teruggedraaid, want wat blijkt, we zijn er niet aan toe aan tweerichtingsverkeer. We durven niet, omdat we zo bang voor elkaar zijn. We zijn bang dat we afgemaakt worden als we op een hoge plaats staan. Heb je? Dus ik heb het in Amerika, heb ik tijdschriften gemaakt die door de lezer geschreven werd. Heb een enorme impact gehad daar. Ik heb radioprogramma's uit de WPRO gemaakt.
1: Ja,
0: iedereen muziek kon opsturen.
1: Ja, maar ook de A.G. Wells gebeurde zo. Dat vond ik ook. En die tochten natuurlijk, die nachttochten.
0: Maar je ook weer, zeg maar, betrokken raakt bij.
1: Ja.
0: Niet meer passief bent, maar actief.
1: Hoe is dat eigenlijk verlopen? Want in Amerika had toen toch een radio, toen was er geen tv, een enorme impact toen. En dat was ook een verhaal.
0: Ja, maar dat was omdat je, zeg maar, wat hij deed, Orson Welles, was een man die normaal het nieuws leest... Het nieuws laat
1: lezen. Ja, ik weet hoe het...
0: Want als wij op een gegeven moment naar het ANP-nieuws zouden luisteren... en we zouden horen dat de Marsmannetjes de boelen overvallen... zouden we dat geloven, want nieuws is waar.
1: Ja, Rien Huizing die ons vertelt...
0: Precies, Nou, de hele land zou op de kop staan.
1: Ja.
0: Dus dat werkt natuurlijk altijd.
1: Ja, maar dat is fantastisch, vind ik dat.
0: Dan merk je hoe verhalen ons regeren.
1: Ja.
0: Heb je? De hele economie is gebaseerd op verhalen. Heb je? Ik bedoel, je hoeft maar op die beursvloer een monitor aan te flitsen en een stem vertelt iets en de koers zakt.
1: Ja.
0: Heb je? En niemand controleert of het waar is.
1: Nee, dat hoor je later wel. Of iemand gerucht in de wereld. En zoals nu ineens wordt de Amerikaan weer een recessie aangepraat. Ja. Dat het niet zo is of zo.
0: Maar ik heb dus op een gegeven moment heb ik bijvoorbeeld een proef gedaan... bij een nationale radio, Talk Radio. Want daar kun je terugpraten. Dat heb ik mee helpen opzetten. Maar dat durven ze in Nederland dus nog steeds niet. Daar zijn ze bang voor. Want niemand durft te adverteren. Want stel je voor dat ze terugpraten en zeggen dat het een kutproduct is waar je voor adverteert. Dan zijn ze er dood voor. Heb ik dus een proef gedaan. Waarin ik tegen de luisteraars zei. Luisteraars, lieve schatten, je kunt nu opbellen. En dan krijg je een minuut lang vrijheid in de ether. Je kunt doen wat je wil. Niemand controleert je. Je wordt niet afgekapt, niks. Weet je wat er gebeurde? Iedereen begon te schelden. En niet zo'n beetje ook. Iedereen schold tegen iedereen. En ook een hoop mensen die scholden tegen de mensen die scholden. Weet je wel zo, dat werk.
1: Ja.
0: En het interessante was, ik heb dat programma vele malen herhaald en ze bleven maar schelden. Om de eenvoudige reden dat wij, de enige keuze die we hebben bij televisie of bij radio of bij toneel of bij welke vorm dan ook, of bij de regering, is ze kunnen zeggen, hij is fantastisch of zij is fantastisch en we zijn een fan. Of we maken hem totaal af en we malen door de koffiemolen, door de gehaktmolen heen. Weet je wel? Maar als wij dan op die hoge plaats staan, waar de ster staat of de baas, zijn wij doodsbang dat we in de gehaktmolen terechtkomen. Dus we gaan meteen in de verdediging, we gaan schelden. Op internet ook. Mensen kunnen nu chatten.
1: Ja.
0: Maar als je ziet wat een oorlog daar gevoerd wordt. Ja, we hebben dat nooit geleerd. We hebben nooit geleerd, zoals we net al zeiden, om met ons gevoel rekening te houden. Dat gevoel hebben we nooit mogen ontwikkelen. Dat nemen we niet eens serieus. Dus daarom heb ik ook een boek geschreven. Dat heet Handboek Spiegelologie. Ik geloof dat de VPRO heeft er ook eens een uitzending aan gewijd in Maskracht. Waarin ik dat uitgebreid beschrijf hoe dat ongeveer werkt. Want ik heb nu al vele jaren met dat tweerichtingsverkeer gewerkt in de media. En ik merk gewoon, je kan wel mogelijkheden aanbieden aan de luisteraars of de kijkers of de lezers of hoe je ze ook wil noemen. Maar ze durven niet.
1: Nee.
0: Ze durven gewoon niet.

0: En dat moet je gewoon oefenen. Net zoals je hebt leren lezen en schrijven.
1: Is het toch niet zo dat ze het niet begrijpen? Bijvoorbeeld,
0: nee, maar je kan niet. Kijk, als jij op een gegeven moment zeg maar. Je bent opgevoed, je hebt een bepaald patroon. Jij bent nu Harry Musquet. Zo ben je nou eenmaal. Weet je wel? Nou, dan wil je iets veranderen, dat doe je niet. Dat durf je niet. Dat kan je niet. Je bent één grote automatische piloot. Daar kom je lang niet meer tussen.
1: Nee, dat... Ja.
0: Snap je bedoel? Je hebt alles geleerd. Ja. Dan heb je eenmaal geleerd, leer je het nooit meer af. Ja. Nou, dan kun je niet meer veranderen. De enige manier om het te veranderen... is om zachter te durven zijn. Of de ander te accepteren. Of gastvrijer te durven zijn. Waar je allemaal bang voor gemaakt bent. Is met een paar mensen een beetje oefenen. Nou, er zijn op het ogenblik al bijna 1000 van die clubjes in Nederland... die met elkaar oefenen. Ik heb daar een boek over geschreven. Handboek Spirologie heet dat. Het is al aan de derde druk toe. Dat is echt waanzinnig. Mensen willen dolgraag, maar durven niet. Nou, ze gaan oefenen met elkaar, jongen. Nou, ik heb een site geopend, willemderidder.com. Nou, moet je in het gastenboek eens lezen hoe open mensen daar ineens zijn. Wat ze allemaal aan elkaar durven vertellen. Nou, dat is echt geweldig. Dus het zit er wel in bij ons. Maar we zullen met de nieuwe media geen bal bereiken... als we niet eerst voor onszelf beginnen te oefenen... om langzaam weer...
1: Te kunnen ademhalen.
0: Te kunnen ademhalen en te durven openen naar een ander, weet je wel. We hebben bijvoorbeeld nooit geleerd om complimenten te geven of te ontvangen. Dat kunnen we niet.
1: Dat is inderdaad moeilijk. En dat,
0: als iemand tegen jou zegt, wat heb je een leuk petje op? Zeg je, nou, zo, hey maatje. En als iemand tegen jou zegt van, wat heb je toch een lief karakter?
1: Ja.
0: Je hebt zo'n mooie uitstraling. Ja, heb ik dan een beetje griezelig te kijken. Denk, wat heeft hij het nou over? Ja,
1: dat denken ze dat je ze de gek aan steken.
0: Ja, precies. Ja. Dat kan toch niet? Nee. Dat kan je niet maken. Dat is veel te gevoelig. Denk, wat heeft hij? Wil hij iets van me? Of zo?
1: Ja.
0: Nou, dat soort dingen. Dus mensen zijn dat nu aan het oefenen geslagen. Ja. Nou, dat vind ik heel griezelig. Maar het werkt wel. Want je bent eraan.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment wordt het een automatisme. Nou, jongen. Je hele leven verandert. Dat is echt te gek. En dan krijg je een heel veel leuker soort media.
1: Ja, dat lijkt mij ook wel.
0: Ja, precies. We hebben natuurlijk geleerd, en dat is het hele punt... dat om de macht vrijwillig weg te geven... omdat we denken dat we elkaar kunnen zien. Dat klinkt een beetje abstract misschien... maar jij denkt dat je mij kunt zien. Maar jij kan mij niet zien. Wat jij ziet hier is jouw idee van mij.
1: Ja, ja.
0: En... als jij je idee over mij verandert, ga je iets anders zien.
1: Ja.
0: Dus als jij mij een ontzettende klootzak vindt... dan denk je, godverdomme, moet ik hier met die klootzak op één bank zitten, weet je wel. Dan heb jij een vervelend gevoel.
1: Ja.
0: Dan denk je, godverdomme, denk je dan. Weet je. Dus, maar je geeft mij de schuld van een vervelend gevoel. Ik kan jou zomaar een vervelend gevoel geven. Dus ik heb de macht over jou.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus je geeft je macht weg. Nou, dan loop je weg en denk je, klootzak, ik wil je nooit meer zien. Dan ga je naar huis, kom je thuis bij je vriendin en zeg je... Die klootzak. Ja, meteen is het gevoel er weer. Ja. Dat zit voor de rest van je leven vast. 10 jaar later. Weet je nog toen met die klootzak. Die kom, nog steeds. En zo zetten we die gevoelens vast. Weet je wel. Maar het interessante is. Het moment dat jij begint te realiseren. Dat wat jij hier ziet. Dat jij dat zelf bent. Dat jouw idee is. En als je jouw idee verandert over mij. Dat je iets anders gaat zien. Maar dat ik dan ook anders ga reageren. Want dat is namelijk het hele punt. We zijn zo één. Als iemand bijvoorbeeld in een winkel jou stiekem iets probeert te verkopen... dat voel je toch meteen? Dat voel je. Ja. We zijn qua gevoel zo met elkaar aangesloten. Alleen hebben we niet mogen ontwikkelen, dat gevoel. Dat vertrouwen we niet. Nou, en als je dat begint te oefenen een beetje... en je merkt dat je veel beter de baas kunt zijn over wat jij denkt... in plaats van de ander de schuld te geven. Want wat we nu doen voortdurend is... zeggen we, heb je gehoord van die lul? Helemaal ontzet worden ze dan.
1: Opgefokt ook.
0: Precies. Ja. Maar het komt niet door hen hoor. Het komt door die ander. En dus pas als die ander verandert... kunnen zij zich beter voelen. Nou, mooi niet. Heb je? Dat is het hele punt. En dan moet je echt aan wennen. Dan moet je aan wennen.

0: wat wij vriendschap noemen, betekent in feite dat je elkaar door dik en dun, wat de ander ook doet, steunt.
1: Ja.
0: Dat betekent, dat is echte vriendschap. Dat wat de, zoals een moeder alles van haar kind zal blijven houden, wat hij ook doet. Zo is echte vriendschap dat je echt, zeg maar, de ander helemaal toestaat. Geen enkele voorwaarde aan verbindt, gewoon zoals hij is. Weet je wel, hij hoeft niet te beantwoorden aan mijn eis. Hij is gewoon mijn vriend, punt. Wat
1: dus,
0: hij ook doet.
1: Dus in feite, maar het, je hebt natuurlijk ontzettend veel gedaan, hè? In die tijd dat jij nou
0: op aarde bent.
1: Op aarde bent. Ja.
0: Ja.
1: Hoe sta je daar? Kijk je wel eens terug en zeg van, nou, het was oké of zo? Of,
0: Ja, ik heb eigenlijk, moet ik je eerlijk gezegd zeggen, als jongetje al, als klein jongetje. Toen mijn ouders tegen me zeiden van, nou Willempie, nou word ik serieus. Dan moet je een baan hebben. En dan dacht ik, hoezo? Ik heb altijd zo leuk gespeeld, jongen. Ik speelde poppenkast op alle scholen. Ik organiseerde theaters boven scholen van de school. Ik had in het stadhuis had ik een theatertje in Den Bosch waar ik opgegroeid ben. En ik ga maar door. Ik nam alles over. Ik was jongste goochelaar van Nederland. Ik vertelde verhalen aan de hele buurt. Ik organiseerde. Ik had zo leuk altijd gespeeld. En hij moest ineens serieus worden.
1: Ja, ja.
0: Dus ik heb gewoon een beslissing genomen al heel vroeg in mijn leven. Ik blijf spelen.
1: En dat... Ja, dat doe je dus nog.
0: Ja, dat doe ik nog. Dat voelt heerlijk, jongen. Heerlijk. Ja. En ik heb nooit een baan gehad.
1: Dat is nog geen ja aan een baas hoeven te knikken.
0: Nee, ben je gek, jongen. Nee. Ik heb ook nooit, ben ook nooit in de steun gegaan. Ook niet, ik heb een hele periode zonder geld gekend, weet je wel. Maar ja, want ik hoorde iedereen klagen over geld. Ik had er nooit iets mee te maken. En dingen lukten me altijd. Dat hitweek ook. Ik heb dat met zonder een cent in mijn zak opgezet, hoor. Nou, en kijk wat het effect ervan was.
1: Dat was enorm, ja.
0: Paradiso ook. Dat was geen kwestie van miljoenen op een bank liggen. En ring. Nee, ik ging gewoon kletsen. En voordat ik het wist, hadden we die tent. En het waren er twee tegelijk.
1: Ja, en je had Fantasio ook nog natuurlijk.
0: Precies, dat opende een dag voor Paradiso. Omdat ze nog te veel eisen stelden van de gemeente uit. Hebben we iets geopend waar zij geen grip op hadden.
1: Nee, het was ook een bijzondere tent, Fantasio.
0: Ja, te gek, jongen.
1: Daar ging eigenlijk nog een stapje verder, dacht ik al.
0: Ja, precies, omdat wij daar helemaal konden doen wat we wilden. Ja. Snap je?
1: Ja.
0: Want de gemeente probeerde om ze te controleren. Maar in Fantasio, daar was het helemaal wat ik ook wilde. Het publiek bepaalde gewoon wat er gebeurde. Dus die shows die daar gegeven werden, jongen, die waren echt onvoorspelbaar en briljant. En het was zo'n succes dat de halve wereld kwam. Ja, de hele Vondelpark lag vol met mensen die er lagen te slapen, weet je nog?
1: Ja.
0: En het interessante was dat binnen een jaar of anderhalf waren er 150 van die clubs in heel Nederland.
1: Ja, dat was de Profatja-beweging. Dat was een enorme impact.
0: Ja.
2: Yeah. Spiegelogie.

0: jou.
1: Wat blijft er hangen na zo'n lang gesprek? Niet de woorden, maar het gevoel.
2: Ja.
1: Als jij de hele avond met een vriend zit te kletsen, wat blijft er hangen? De sfeer. Als jij muziek op de avond maakt, dan is het gevoel waarmee je speelt, is waar het om gaat.
2: Ja,
1: als jij moeite staat te doen, loopt iedereen weg.
2: Ja, nee, je moet absoluut...
1: Moet stromen.
2: Ja.
1: Snap je? En dat is het hele punt. Als je dat niet doet, en daarom kijk ik ook eigenlijk vrijwel nooit televisie. Ik zie alleen maar zenuwachtige types die proberen iets te verkopen aan mij.
2: Ja, dat is absoluut.
1: En dan denk je, oh mijn god, man, ga iets leuks doen, weet je wel. Je hoeft je zo nerveus te maken voor mij.
2: Ze hebben het medium eigenlijk helemaal verkeerd gebruikt. Ze hadden een fantastisch ding mee kunnen doen natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ik kan met al die media, want het zijn maar media. Op zich zijn ze niks. Jij maakt ze.
2: Ja.
1: En als jij als mens een bepaalde verborgen agenda hebt, voelt de ander dat meteen. En in Amerika, waar alles hype is, is televisie wordt steeds minder bekeken. En ook in Nederland is het kijkgedrag terug naar 1966, hoor. Ik bedoel, er wordt steeds minder gekeken.
2: Ja,
1: het is gewoon niet leuk.
2: Nee, in Amerika is de televisie aan. Het is net zoiets als de koffiepot, weet je wel. Er
1: wordt nauwelijks meer naar gekeken.
2: Nee, ik bedoel, wij hebben een grote reis gemaakt. En komt er eindelijk eens iemand, kijkt er dan iemand naar? Die deed hem uit. Ik weet niet waar het was. In Crawley, in Louisiana of zo.
1: Ja.
2: Maar het ding staat heel daar aan. Het is net gewoon een pot koffie die op een met het lichtje toevallig onder brand.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, maar ik heb hier...
2: Terwijl je eigenlijk... want ik kijk dan nog wel eens, maar kijk altijd naar dingen die, waarvan ik denk van... Nou, daar kan ik wel voor opsteken of zoiets.
1: Nou, ik zal je vertellen. Ik heb hier in deze ruimte waar wij nu zitten... heb ik een groot aantal televisieprogramma's gemaakt... waarin ik zeg maar een camera neerzette. Zonder cameraman. Ik zet hem aan. Ik ga ervoor zitten. Ik zeg, nou, daar ben ik weer. Goedenavond. En nu gaan we lekker weer een heerlijk verhaal vertellen. Ben je er klaar voor? Nou, dan zal ik 2 uur lang een verhaal te vertellen. Weet je hoeveel mensen in Amsterdam, want er werd alleen maar Amsterdam uitgezonden. Weet je hoeveel mensen in Amsterdam er naar keken? Meer dan 120.000.
2: Nou, dat is te gek.
1: Dat is echt te gek. Er kwamen helemaal opgewonden kritieken in de NRC van laat dit nooit meer weggaan. Dit is heerlijk. Ik zei zelfs soms, ik ga even naar het toilet, ik ben zo terug. En dan stond er een lege stoel. Prachtig vonden mensen.
2: Ja,
1: ik kreeg
2: een
1: brief van een man die zei van... Ik zat neer te kijken, dan was je net even weg. Toen kwam mijn vriend binnen en zei, waar zit je nou naar te kijken? Zei, hij komt zo terug.
2: Dat lijkt me een mooi punt om het gesprek met Willem de Ridder te beëindigen. Willem, jij bent nog lang niet uitgedaagd en je hebt zoveel ideeën gehad. Maar ik wil je vooralsnog eerst even bedanken namens Radio Drenthe en de VPRO.
1: Oké, jong. Dank je wel.
3: De muziek die als draait weer in het gesprek met Willem de Ridder. De man voorheen van Hedwig en Aloha. Tegenwoordig van de Spiegelogie. Die muziek die was vooral van de groep Giro Tongo. Chamber of Dreams, Breathless and Memories. En een nummer van Willem de Ridder zelf. De Spiegelogie rap. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor een kijkje in de boekenkast.
2: Ja, we staan hier bij mijn gedeelte van mijn boeken. En boeken, dat heb toch ook altijd een grote rol in mijn leven gespeeld. Mede doordat ik op de middelbare school, de Mulo toen, in Disties, geïnteresseerd werd in literatuur. Dus interesse kreeg in literatuur. En ik ben later, heb ik nog een blauwe maandag Nederlands gestudeerd. Ook mede omdat ik van literatuur hield. Nou ja, als je die boekenkast zo eens bekijkt, dan kun je eigenlijk wel een beetje beginnen bij het allereerste begin. Want wat zie ik hier? Een paar hele goedkope uitgaven van de Salamanderreeks. Van de Ilias en de Odyssee. Nou, dat zijn de prachtige verhalen van Homerus natuurlijk. De ene over het beleg van Troje. Naar aanleiding van de roof van de schone maagd Helena, de dochter van koning Agamemnon. En Ja, met de fantastische verhalen over natuurlijk Achilles die een kort, leven, kort heldenleven beschoren was. Omdat zijn moeder hem in het water doopte, maar zich vergat hem er helemaal onder te dompelen en aan de hiel vasthield. Dus dat de Achilleshiel is altijd natuurlijk de zwakke plek van de mensen. En de Odyssee, de jarenlange rondzwerving van de held Odysseus. Die dan uiteindelijk toch nog weer op zijn plek belandt. En zijn vrouw Penelope die jaren op hem gewacht heeft natuurlijk. Ja, dit is al de tweede uitgave die ik kocht heb. Onlangs. Het was een hele goedkope aanbieding bij Scholten, waar ik in Groningen, waar ik heel vaak naartoe ga. Nou ja, je kunt wel zien. Hier staat onder andere ook dingen. De Scandinavische zagen. Hier even Homerus nog eens een keertje. Een boek over Homerus. En hier is zelfs een wat latere. Dat springt een heel stuk over. Dat is. Ja, dat is de Geesbrecht van Amstel, van Vondel. Dus dat is in het Diets nog geschreven, of in het Oud-Nederlands. Nou, zo zie je dan een heleboel van dat soort boeken. En daaronder, ja, toen ik eigenlijk, mijn interesse ging eigenlijk meer uit naar de tijd van toen. Ik ben dan opgegroeid in de eind 50er jaren, begin 60er jaren. En dat was toch de tijd van de Beat Generation, zou ik maar zeggen. Jack Kerouac, waar ik bijna alles van heb. En ook van mensen als Allen Ginsberg, waar ik hier ook wel wat van moet staan. Ja, ik heb boven op mijn werkkamer heb ik nog veel meer boeken. Maar dit is maar een klein gedeelte, omdat hier in dit niet veel meer ruimte voor was. Ja, en de existentialisten, hè, dus in Frankrijk. Dus eind 50 jaar, begin 60 jaar, die iedereen toen eigenlijk wel moest lezen. Jean-Paul Sartre, Albert Camus en zo. Ik bedoel, walging van Sartre. Later de latere literatuur uit Amerika, hè, Faulkner. Die was eigenlijk wel leerder, maar dan toch ook mensen als Saul Bellow. Joseph Heller, dat soort mensen, Bud Schulberg en weer wat later Doctorow en dat soort mensen, Tom Wolfe, Amerikaanse literatuur eigenlijk. Nou, Nederlandse literatuur uit de 60, Van Dreven natuurlijk, moet je hebben, hè? De avonden, de sfeer, die sfeer fantastisch weergaf. En ook een heleboel biografieën natuurlijk. Ja, César Pavese, een man die ook linkse sympathieën had. En waar ik ook nog een keer een titel van een boek, een novelle van hem ontleend heb aan Lavorare Stanca. Nou, dan zie je hier biografieën, een heleboel over Hitler eigenlijk. Dit zijn eigenlijk de twee, ja, dit is eigenlijk een. Dat moet je eigenlijk hebben. Joachim C. Vest. Dat is eigenlijk de Hitler-biograaf. Er is nog een boek over Canades. De man van de abweer, zou ik maar zeggen. Het spionagegedeelte van Hitler dan. Een man die ook geprobeerd heeft eigenlijk om van Hitler af te komen, maar toch eigenlijk niet heeft gedurfd en zo. Nou, die Hitler, ik heb heel veel, ik heb nog meer Hitler. Ik heb zelfs een uitgave van Mein Kampf. Dat wil niet zeggen dat ik Hitler-sympathieën heb, maar gewoon om eens te zien wat die man dan er allemaal uitkraamde. Hè? Dat was toch niet gering. Dat is toch wel schandalig. Maar ja, Bullock heb ik gelezen, Mazer, dat zijn toch. Nou, en het is nou weer actueel in verband met het boek wat Mulisch geschreven heeft, Siegfried, dat Hitler zogenaamd een zoon zou hebben en waar Mulisch dan zegt van nou, Hitler is het niets.

Er is natuurlijk ook heel weinig over die man bekend, behalve wat filmpjes, maar over zijn privéleven is natuurlijk is het niet zo gek veel bekend. En ja, de man had ook vreemde sympathieën, en dat kom je ook tegen in die boeken. Dus Lans van Liebensveld, dat was een Oostenrijkse, een beetje een vreemde figuur. Gobineau, een Franse wijsgeer, daar heeft hij eigenlijk zijn theorieën van. Dat kun je allemaal vinden in die boeken. En je kunt er nog veel meer in vinden. Nou, uiteraard. Malcolm Lowry onder de Vulcano. Een man die altijd aan het drank was. Maar ja, je ziet er eigenlijk van alles staan. Hier Solo Knives, Eldridge Cleaver, de Zwarte Panthers. Zo was ik ook toen in geïnteresseerd. Nou, dan heb je hier de Complete Works of William Shakespeare. Dat wil niet zeggen dat ik dat allemaal gelezen heb. Die heb ik nog een keer van mijn neef gekregen. Dat is toch wel taaie kost, hoor. Nou, en verder natuurlijk veel boeken over muziek. En Griekse dichters, daar hou ik ook van. En van dichters in het algemeen. Nou ja, deze boeken gaan onveranderlijk over de blues, zou ik maar zeggen. Nothing but the Blues van Alan Lomax. The History of the Blues van de heer Davis. Big Road Blues van Evans. Een heel goed boek ook. Nothing but the Blues is samengesteld door Cohn. Door de heer Cohn, die ook die box samengesteld heeft van Robert Johnson, de twee cd's. Nee, The Land Where the Blues Begon, Alan Lomax. De Bijbel, zegt men van... Nou, Who is Who, The Virgin, Harmonica, Harms and Heavy over Brothers, van Kim Field over harmonica's. Biografie, een hele goede biografie heb ik van Huub van der Lubbe gekregen. Ray Charles, Looking Up at Dawn van Barlow, een hele goede... achtergrondinformatie over de dingen, de sociale achtergrond in de Delta. Blues en de poetic spirit, vooral naar de dichtelijke kant van de blues, Paul Garron. Nou, Muddy Waters, het bekende boek van Sandra Bee Toews, geweldige biografie. Spinning Blues into Gold, The History of Chess. Peter Gorelnik, ook een hele bekende jongen, Sweet Soul Music. En niet te vergeten, Most Southern Place on Earth, van James C. Cobb. Blues All Around Me over B.B. King. The Woman with a Guitar, Memphis Minnie. Nou, zo dan een heleboel andere dingen boven John Lee Hooker. Dan natuurlijk niet te vergeten, een biografie over Mozart van Hildesheimer. Helaas is die man dood, eigenlijk de beste. En een hele goede nieuwe van Klaus Aydam over Bach. Bij de arbeiderspers in het publiek domein verscheen. Hartstikke mooie, goede biografie. Ja, en zo staat er hier nog van alles bij. Biografie over Dr. John. Miles Davis, door Quincy Troop. Natuurlijk ook een geweldige biografie. Nou ja, en zo heb je hier nog niet te vergeten... een biografie over Ein klingendes Glas over Rielke. Dus, over Ein klingendes Glas over Rielke. Dus, ja, hier staat eigenlijk van alles... En dan nog een boek over Sigmund Freud, Leben und Sterben, van Max Schur. Dat was weer zijn psychiater dus, en vriend. Dus dat is eigenlijk ook wel mooi. En onlangs nog in Heidelberg, in de universiteitsbibliotheek, iets over de Tempeliers. En ja, god, zo staat er een heleboel dingen over. Een paar vrienden van mij die nog wat geschreven hebben. Jan Marijnissen, Tegenstemmen. Laat ons nog eens juichen, Piet van Dijk, over FC Groningen. Nou, dan Bert Jansen, twee vrienden. Hans Dulver, Dum Dum. Allemaal persoonlijk gekregen van de mannen. Martin van Amerong, over...

Ook over Mozart. Zijn bliksem en zijn donder. Frans van Maas, een prachtig boekje over verslaafd aan Griekse muziek. Ook heel, heel leuk. En ja, god,

Sun Seals, Cotton Picking Blues. Darius Rucker komt uit South Carolina. Hij was de zanger-gitarist van de hippe band Hootie and the Blowfish. Hij schreef in die tijd al nummers voor Charlie Pride, Ray Charles en Willie Nelson. En in 2008 tekende hij als zwarte artiest een contract bij Capitol Records in Nashville als countryzanger. Darius Rucker, Comeback Song.

0: song.
1: Darius Rucker, comeback song. Shamikia Copeland uit Harlem, New York, begon als voorprogramma van haar vader, Johnny Copeland. En toen ze 18 was, tekende ze een contract bij Alligator Records. En intussen is ze een van de toonaangevende zwarte blueszangeressen in Amerika. Shamikia Copeland, Devil's Hand.

Shamikia Copeland, Devil's Hand. T.J. Osborne en zijn broer John Osborne uit Maryland vormen het duo Brothers Osborne. Ze hebben 3 albums gemaakt en 6 singles. En al die producties haalden de hitparade. Van dit nummer werden 607.000 singles verkocht. Brothers Osborne, Stay a Little Longer.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Among the Ghosts van Lucero is het album van deze week. En Lucero werd in 1998 opgericht in Memphis, Tennessee. En 10 jaar later, in 2008, werd er een platencontract getekend bij een grote platenmaatschappij, namelijk Universal Music. Daarvoor had de band dan 7 albums gemaakt bij kleine labels. Het 20-jarig bestaan van de band wordt gevierd met het 15e album. Lucero, Everything Has Changed.

Lucero, Everything Has Changed. Catherine McGrath, dat is een jonge zangeres uit Noord-Ierland. Ze zong thuis country-nummers en plaatste die nummers vervolgens op internet. Ze maakte echt carrière via de nieuwe media. En ze werd dan ook ontdekt door Instrumental. Dat is een bedrijf dat talent zoekt op internet. En dat bedrijf stuurde haar naar Londen. En intussen verblijft ze al in Nashville. En binnenkort komt haar debuutalbum uit, Talk of This Town. Catherine McGrath, Hell Would Have to Freeze Over.

Catherine McGrath, Hell Would Have to Freeze Over. Tony Castro uit San Francisco begon als gitarist bij de Dynatones. In 1991 begon hij met de Tony Castro Band en intussen heet zijn begeleidingsband de Painkillers. Hij was onlangs op het Holland International Blues Festival in Gollo en daar bleef hij keurig overeind tussen de zwaargewichten Jeff Beck en Joe Bonamassa. Tony Castro, Common Ground.

Tommy Castro, Common Ground. Brantley Gilbert, dat is een songwriter uit Georgia. En hij verdiende de kost door nummers te schrijven voor Colt Ford en Jason Aldean. En als een soort hobby trad hij s'avonds als singer-songwriter op in plaatselijke clubs. Maar die hobby is nou helemaal uit de hand gelopen, want hij heeft inmiddels 4 nummer 1 hits in Amerika gehad. En hij toerde al door alle staten van Amerika met Willie Nelson, Kenny Chesney en Tim McGraw. Brantley Gilbert, One Hell of an Amen.

Brantley Gilbert, One Hell of an Amen. Coco Taylor werd niet voor niets de Queen of the Blues genoemd in Chicago. In 1966 had ze haar wereldhit Wang Dang Doodle en daarna was ze niet meer weg te denken uit de blues. Dit nummer componeerde ze samen met haar vaste en trouwe gitarist Mighty Joe Young. Coco Taylor, Voodoo Woman.

Coco Taylor, For the Woman. Rascal Flatts, dat is een country rock band uit Ohio met drie zangers: Jay DeMarcus, Gary LaFox en John Don Rooney. En ja, in Nederland zijn ze niet zo beroemd, maar ze hebben al 10 nummer 1 hits in Amerika. In 2010 kregen ze een ster op de Music City Walk of Fame in Nashville. En in 2012 kregen ze zelfs een ster op de Hollywood Walk of Fame.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij Harry's Blues. En wij zijn vandaag inderdaad in de grote stad. Want wij hebben de Delta achter ons gelaten en wij zitten in Memphis wat deze aflevering betreft. En Memphis, dat is toch eigenlijk een beetje het, de top van de Delta, zeg maar. Hè?
3: Ja, daar begint het, zeg maar dan, in de lobby van het Peabody Hotel. Een heel groot hotel in het midden van Memphis. Als je daar s'nachts wat logeert, dan moet je de portemonnee flink wiet los trekken. Want dat is niet zomaar waar. Memphis, bekend door allerlei soorten van muziek. Maar vooral bekend door Elvis Presley natuurlijk, die daar zijn eerste opnames maakte. En toch ook een beetje door Stax, Stevens en Axon, dat waren dan de mensen van de Barkees en de Soul en zo. Een soort van dependance van Atlantic, zou ik maar zeggen.
2: Ja, en Memphis is mooi.

0: trekpunten, maar ook nog in de omgeving rond de kicking. Vandaag kicken wij naar de Sun Studios en naar Graceland. Maar we gaan in de volgende uitzending dan gaan we nog even terug naar de Delta. Dan gaan we naar Walls, waar Memphis Mini begraven is. En uiteraard, we gaan ook nog eens in uitgebreid over Highway 61. Want ja, hij de Way Up North wil te maken, dan meuk over Highway 61. Maar vandaag zitten we gewoon in Memphis.
1: We zijn hier midden in Memphis, vlakbij Union Boulevard, wat uiteindelijk uitloopt naar de oevers van de Mississippi. En hier in de knik, precies in de knik van Union, daar zien wij de Sun Studios. En de Sun Studios, dat waren de studios van Sam Phillips, een man die al heel vroeg in Memphis allerlei mensen ging opnemen die later heel belangrijk worden bent. En een daarvan, dat was natuurlijk Elvis Presley. Maar meer anderen die ook heel bekend waren, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash. En ook wat donkere mensen, zoals daar zijn Bobby Bland, Rufus Thomas en nog een paar anderen.
0: Maar was dat hier nou een mix tussen de zwarte muziek en de blanke muziek dan? Als ik zo die namen hoor.
1: Ja, ik denk wel, kijk, op de radio toen was er natuurlijk een heleboel zwarte muziek. En daar ben die blank natuurlijk ook ontzettend door beïnvloed. Kijk, hier staat toevallig een busje van de Sun Studios. En daar kun je eigenlijk een tour maken. Je kunt een tour maken door Beale Street, waar Elvis dan, waar ook nog een winkel is met reliquieën van Elvis. En je kunt ook naar Graceland. En dat is een beetje in de buitenbuurt van van Memphis.
0: Nou, zo met die bussen met gewoon, hè?
1: ja, zou kunnen natuurlijk.
0: Ja, zou dat willen?
1: Nou, voor mij hoeft het niet. Want ik vind dat eigenlijk een beetje een beetje poppenkast. Het is super commercieel natuurlijk. En met ons programma over de blues heeft het natuurlijk niet zo gek veel te maken, zo denk ik.
0: Het heeft meer met de rock and roll te maken.
1: Ja, en ja, god, het was de woonplaats van Elvis, maar het is nu gewoon toch een soort van museum waar ontzettend veel mensen naartoe gaan. Het is voor de stad Memphis is het een gedeeltelijk een zegen natuurlijk. En misschien wel het beste wat Elvis gedaan heeft voor de zwarte bevolking. Want in die industrie, want je kunt wel haast zeggen, een Elvis-industrie, dat werkt ontzettend veel zwarte mensen gewoon.
0: Ja, wat is dit nou anders dan een Delta Blues Museum?
1: Ja, dit is toch wel schaalvergroot natuurlijk. Hier gaat het natuurlijk over in Delta Museum ging het over 4000 mensen in de maand. Maar ik denk dat hier over veel en veel meer gaat. Maar ja, dat komt natuurlijk ook door de stad. De stad is ook veel groter als Clarksdale natuurlijk.
0: Zo in binnen gaan, dan hem kicken hier zo?
1: Ja, ja.
0: Het is nou een café hier, hè?
1: Ja, het is nou een café. En daarboven daar, heb je nog een gedeelte van de studio met allerlei objecten die toen gebruikt werden. Kijk, en hier binnen daar hangt allemaal fotootjes van mensen die hier allemaal opgenomen hebben. Je kunt er cd's krijgen, je kunt er zelfs gitaren kopen aan de wand. Allemaal epifoons trouwens.
0: Laat maar eens hem kijken daar. En, ik weet niet hoe binnen mag trouwens, hè, met camera en met microfoon, maar dat merken we dan vanzelf wel.

0: Dat is een hele bijzondere opname van Elvis Presley. Die man die de Sun Studio samen met Jerry Lee Lewis en Carl Perkins en Johnny Cash groter gemaakt heeft. Het is een opname uit juli 1970 in Nashville. En dat is zo'n opname die nooit uitgebracht is.
1: Ja, jammer. Dat is een hele goeie.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, maar ik ben verder niet zo'n Elvis-liefhebber.
1: Ik ben Elvis-liefhebber totdat hij in dienst ging. Daarna vond ik er geen bal meer aan. Dat heb ik gemeen met mensen als John Lennon en zo. En een heleboel anderen. Ik vind die Sun-periode echt het beste. Maar dit is ook heel goed met James Burton op gitaar. En gedeelte van de Charlie Daniels band.
0: Ja, Charlie McCoy op mondharmonica.
1: Heel soepel gespeeld en gezongen.
0: Ja, ja. En dat heeft hij dan waarschijnlijk toch van huis uit midden kring, omdat hij in dat zwarte gebied opgegroeid is natuurlijk. Hè?
1: Ja, is gewoon een hele soepele stem.
0: Ja, geboren in Tupelo. Zoon van Vernon Presley.
1: Ja, Vernon. En zijn vader, die moest hij altijd helpen, want die had in de rug en zo. En
0: kwam hem ook nog tegen als een van de inwoners van Parchment Penitentiary.
1: Oh, dat is niet zo best.
0: Nee, hij had ook wel eens een keer in de bak zitten door zo'n geval.
1: Dat was mij niet bekend. Dat stond ook niet in Elvis' biografie.
0: Nee, dat zal wel.
1: Van Goldman of zo. Of
0: nee, dat soort Colonel Parker heeft dat niet toelaten waarschijnlijk.
1: Nee, want die liet dat soort dingen niet toe. Want die hield zijn eigen verleden ook super geheim.
0: Ja.
1: Want deze man was waarschijnlijk illegaal de United States inkomen. De man uit Breda. Hè?
0: Juist. Dan zijn we met hem teruggegaan naar juni 1999, naar Memphis.
2: Het is hier plaatselijke tijd 11:30. En wij zien hier echt zo'n diner dingetje. Waar je vroeger had, waar die scholier neer ging, weet je wel, op high school.
0: Zo'n lunchroom idee.
2: Ja, zo ziet het café er ook uit. De klok die is al helemaal in de vorm van een zwarte schijf met het Sun-label erop. Daarboven hebben we Johnny Cash hangen. Hier zien we Elvis. Elvis met zijn moeder ook nou en met Vernon, zijn vader. Wie erop zie je met Jerry Lee Lewis en Carl Perkins en Johnny Cash.
0: Maar kunnen we voorstellen dat zo'n man, Elvis Presley, dat hij uit Mississippi van het platteland, Tupelo, dat hij hier naartoe gegaan is?
2: Ja, ik denk dat als je muziek aan een grote muziek wil presenteren, dan moet je hier wel naartoe. Kijk, die eerste opname die hij hier maakte was ook dit was de enige opnamefaciliteit ook. En Philips die deed nog wel eens dingen die anderen niet deden. Dat was geen major, dat was ook een mannetje die wat struunde. En die wat mensen in de opname waarvan ik dacht, nou dat is wel waar. Kijk, Sam Phillips is wel een goede man geweest natuurlijk. Is wel de man geweest die van de muziek hield. En die ook zei van, de commercie, zo gauw de commercie echt toeslaat, dan wordt het vaak met de muziek minder. Dat is hetzelfde quote als John Moore eigenlijk zei. En die zei van, ja, nou gaan de politici zich ermee bemoeien, in Clarksdale zelfs. En dat is natuurlijk nooit een goede zaak, want politici moeten met de handen van de muziek afblijven, vind ik.
0: We kunnen ook zeggen dat hier, op deze plek, dat hier de rock and roll geboren is.
2: Mickey Newberry die heeft altijd gezegd, rock and roll is only blues with a beat. Tenminste, dat is blues met een beat. Als zodanig zou je kunnen zeggen dat het hier geboren is. Mm. Maar ik ben niet zo'n Elvis-fan. Ja. Ik hou wel van zijn manier van zingen, maar ik vond dat hij creatief gezien niet zoveel achtergelaten heeft. Alleen in de eerste periode, hier in de Sun Studios, die vind ik echt te gek, maar daarna hoeft het voor mij helemaal niet meer. Het werd hier na die oorlog en toen in Duitsland, al die zoete liedjes, die mij voor mij direct doortrekken, weet je wel.
0: Maar is eigenlijk Elvis ook niet altijd een beetje een, ondanks alles naar buiten toe, een beetje een zielige figuur gebleven?
2: Ja, zeker op laatst. Ik bedoel, werd hij toch een parodie van zichzelf, vind ik. Maar hij neemt niet weg dat
0: maar ook een soort countryjongen die naar een plattelandstad gewoon is, want dat is Memphis, en die toch nooit wiedergekomen is.
2: Nee, hij is hij is hier blijven hangen. Dus, maar misschien kon hij ook niet zo ver weg van zijn moeder en zo, want hij was erg op zijn ouders en op Vernon, zijn vader gesteld. En dat zijn van die redenen die een beetje duister zijn, waar je mama nu moet gissen en zo.
0: Maar die heeft me toch ook altijd omringd met, ja, met dezelfde meest, met zijn jeugdvriend.
2: Ja, ja, ja. Ja,
0: wat betreft, kunnen die Elvis wel wees?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik heb niet zoveel. Ik heb veel minder vrienden dan Elvis. Ik heb ook minder geld trouwens. Hij heeft veel geld en wij ook veel vrienden.
0: Ja, maar.
2: Nee, ik heb weinig, heel weinig vrienden.
0: Ja, maar je hebt ook elke keer over dezelfde mensen, over Rudy Leukveld. En...
2: Ja, maar hij had dan veel meer van die mensen als toe die hij meegenomen heeft. Ik heb eigenlijk alleen, nou ja, Rudy, daar ga ik dan nog mee om. En, maar verder heb ik eigenlijk, ja, ik heb wel een boel kennissen, maar echte vrienden heb ik, moet ik echt zoeken.
0: Ja, maar dat is ook een moeilijke onderscheid, vrienden en kennis, denk ik. Mooie gitaar door aan de wand trouwens, zo daar is hij hem naartoe lopen. Maar...
2: Ja.
0: Er is hier een hoop merchandise in de Older Sun Studio. En een heleboel de troep ook, maar volgens mij is dit wel een mooi spul, Harry.
2: Ja, het is ook goedkoop namelijk.
0: Ja, kijk nog niet gelijk door nou.
2: Nee, het is een mooi spul, maar het is ook goedkoop. En die kijk natuurlijk wel direct naar de prijzen in vergelijking met Nederland. En dan zit je hier goed.
0: Ja.
2: Dus luisteraars, als je een gitaar wil kopen en je bent toevallig in de States, dan kun je goedkoop uit.
0: Maar wat hangt hier?
2: Nou, je hebt hier, het zijn allemaal Epiphones. Dat is een beetje hetzelfde soort gitaar als Gibson. Het is niet van dezelfde fabriek. De Hollies en zo, die speelden daarop. En George Harrison speelde ook nog wel zo op een Epiphone. En hij is iets goedkoper als Gibson. Maar de modellen die komen wel aardig overeen. Zo, die ene daar is een beetje de Les Paul. En dat andere model is een beetje het ES-model van Gibson. Nou, dan heb je die Flying V daar nog hangen.
0: Dat was wel als
2: Albert King altijd op speelde. Ja.

0: Albert King.
1: Yeah.
0: Op de Flying V.
1: Ja, prachtig gespeeld. Jammer van die viool, maar verder is niks mis mee. Je kunt horen dat Albert Collins er later naar luisterd heeft, hè, naar Albert King.
0: The Cadillac Assembly Line.
1: Ja, prachtig nummer over het verlaten eigenlijk van de Delta en het vertrek van de Delta naar Detroit, Michigan. En dan hoefde je geen ja te knikken, maar je moest werken aan de Cadillac Assembly Line. En dat waren de grote fabriek van General Motors, waar je dan terecht kwam.
0: Was Elvis trouwens ook gek op, hè? Cadillacs.
1: Ja, Eldorado's, alles had hij, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Er is nog in het verhaal van dit is een biografie van die Goldman of zo. Of Gold, ja, Goldman heet die, geloof ik, die man. Dat hij ook een aap had op een gegeven moment als entertainment. Hè. En die had hij dan helemaal aangekleed en die zat achter het stuur van die... van een van zijn auto's, daar reed hij door Memphis heen. Ik kwam hier voor de stop liggen, gingen de mensen naast hem rijden en dan bukte hij zich. En dan keek die mensen, die keek dus in die auto en dan zag ik ze gewoon een aap aan gaan sturen, weet je wel. Dus, en het lullig is van het hele verhaal, die aap dus later, ja, toen hij niet meer in het wensenpakket voorkwam van het entertainment gebeurde van Elvis, is die aap, die werd heel erg verwend en die is toen helemaal in de vergetelheid geraakt.
0: Ja, yeah, yeah.
1: Die is eigenlijk, dat is ook weer eens niet zo'n leuke track van die Elvis.
0: Dan nog eens hem terug gaan.
1: Echte dieren liefhebben.
0: Dan nog eens hem terug gaan naar Memphis. Dan nog eens hem terug gaan naar die Sun Studios. Want er hing nog het een en ander aan de wand of zo.
1: Ja. Ja, een mooie foto van Howlin' Wolf. Dat doet me goed om die hier te zien. De Backdoor Man. De Backdoor Wolf zelfs. Het is een van de weinige bluesartiesten die hier opgenomen heb natuurlijk.
2: Maar toch, hij is een foto ziet, zoals die er onderaan met Elvis, hè?
1: Ja.
0: Die jongen, die heeft wel wat bewerkstelligd.
1: Dat is de Louisiana Hayride. Dat was een heel bekend gebeurd, die jaarlijks terugkomende festival. Ik ken die foto. Ja, dat...
0: Maar het was voor de eerste keer dat mensen, dat fans, dat die zo gek werden, denk ik.
1: Ja. Maar... Je moet niet vergeten dat dit was een blanke jongen die dat aan het publiek deed. Weet je wel, ook een bepaalde erotische beweging waar die mensen op een gegeven moment... die vrouwen van die tijd gek van worden. Maar niet vergeten dat in de Delta, in die alle checks ook al speeld werd en dat de vrouwen daar ook gek werden. Maar dat kwam helemaal niet naar buiten toe.
0: Ja.
1: Dat werd in de geslotenheid van die zwarte gemeenschap werden gedaan. En dit was gewoon aan het publiek voor ook een groot deel blank publiek, zie maar. Dan kun je die foto zien.
0: Ja. Maar zullen hij dat overnemen van de zwarten? Die seksuele uitstraling?
1: Ja, dat denk ik wel. Want hij hoorde natuurlijk heel veel zwarte muziek op de radio daar in Tupelo. Ja, je moet nagaan dat hij de eerste hit al van Arthur Big Boy Crudup was. En ze volde zo'n beetje van Big Mama Thornton. Nou, dat waren blueszangers. Hij kwam met drie dingen in aanraking. Dat was de gospel en de country en... En de blues, dat zit allemaal wel in zijn muziek.
0: Daar heeft hij wat neus van hem maken.
1: Ja, met studiomuzikant van Sam Phillips, die gewoon later bij hem in de bandje vormde. Met Scotty Moore en Bill Black en G.D. Fontana. Dus.
0: Nou, wou je nog wat kopen hier, Harry?
1: Nee.
0: Wou je maar niks kopen?
1: Nee.
0: Wou je niet een verstaande boek aanschaffen?
1: Nee, dat heb ik al gedaan.
0: Of een mooi shirt.
1: Dat heb ik al gedaan in Square in Oxford, Mississippi, in de universiteitsstraat. Daar heb ik een paar prachtige boeken gekocht over de blues. En ook nog een mooi t-shirt waarop staat dat lezen je niet slechter maakt.
0: Oh. Dus ik ben hier in Drenthe niet rondlopen met Sun Studio of...
1: Nee, dat zou misschien voor een van de jongens van de band misschien nog wat wezen. Of zo, een presentje, maar dat moet ik maar eens even...
0: Nou, zou dan maar een Diet Coke nemen?
1: Ja, dat doen we.
0: Dat doet ze hier allemaal,
1: dat doen we. Ja, want er lopen hier ontzettend veel dikke mensen rond in Amerika. Ondanks de ongelooflijk veel health programs, de apparaat op de televisie. Maar ja, als je die burgers hier ziet en aanverwant artikel, want wij wilden gisteren even een soort van sandwich.
0: Ja, een hapje, ja.
1: Een halve sandwich, die was... Daar kun je een dag op toezien.
0: Laat je mijn krant meenemen, want ze hebben hier de Memphis Flyer. En ja. Als je hier komt en je wilt wat weten over muziek hier, zo, dan moet je de Memphis Flyer nemen.
1: Dat is for free en er staat alles in.
0: Nou, pak je die krant in, dan bestel ik even de kook. Mother-in-law.
3: Ja. Don't take much to spark you guys off, man. Couple of words and you're off and running, man. Okay.

0: Let's go, Lutz.
1: Ja, dit zou toch eigenlijk ook niet als een standaard Elvis Presley nummer zien.
2: Nee. Maar ze hadden wel plezier in die jongens. Want aan het eind dan hoor ik ze direct al schreeuwen, play it back.
1: Zo. Ja, ja.
2: Dus ze vonden het wel leuk.
1: I get my mojo working.
2: Nou ja, dat is de classic van Muddy Waters. Maar iedereen heeft het gedaan. Zelfs Jimmy Smith met zijn Hammond. Een blues classic, zullen we maar zeggen. En Elvis was er natuurlijk, die wist dat allemaal.
1: Ja, die is daarmee opgegroeid natuurlijk. Hè? Dat,
2: ja.
1: De invloed, de cabin van Muddy Waters was niet zo heel ver bij hem vandaan wat dat betreft.
2: Nee, en hij ziet waar hij zelf in grootbracht is, in dat Shotgun House. Dus
1: ja.
2: dat in Tupelo stiet. Nou, dat is ook een hockey eigenlijk.
1: Ja, ja. We verloor het centrum van Memphis,
2: ja.
1: De Sun Studios. Je kunt nog een hele tour maken en al dat soort dingen. Maar ja, ik heb het toch metgekregen naar Graceland eigenlijk. Ja,
2: ja, want onze vriend Willem van der Linden was er ook bij. En die wil natuurlijk ook nog filmen. Maar het is ons allemaal daar niet lukt. Het was super commercieel, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, het is een heel lange reis naar van het centrum naar Graceland toe gehad. Naar de plek waar als Elvis zien buitenhuis had, zeg maar zo ongeveer. Ja, dat is toch wel een apart fenomeen waar hij doorkomt.
2: Ja, het is een hele industrie ook. Hè?
1: Een hele toestaan.
3: Ja, Beale Street is groot.
2: Ja.
4: Daar is Beale Street niks bij.
3: Ja, er is een hele bussen en toestaan. Vliegtuigen. Alles in het teken van Elvis. Het enige goede wat gebeurt is dat een heleboel mensen werk aan hebben. En voor de rest, je kunt een circuitje lopen naar de tickets toe.
4: Dit is toch wel typisch Amerikaans, daar is zo'n toestand van maakt.
3: Ja, de douane moet hier. Daar hebben ze ook van die paaltjes staan en zo. Maar ja, je kunt er wat over zeggen. Maar,
4: we zijn King, hè? Wat hebben wij... Wat zullen we gaan doen? Walk a mile in mijn shoes, Phil. Dat hoeven wij niet, hè? De Graceland Mansion Tour. Ik moet eerlijk zeggen dat me de entree nog wel metvalt, hè?
3: Ja, ze kunnen natuurlijk naar hoe lang is die man overleden? Al een hele tijd, niet? In Fiepzeuppen, of steek hier door, Fiepzeuppen. Ja, ik bedoel, op een gegeven moment kun je natuurlijk... Houd het ook een beetje op. Hij heeft hele hoge prijzen hanteert.
4: Nou, $10 is voor Nederlandse begrippen.
3: Ja.
4: Dat vind ik niet duur.
3: Nee,
4: dat is bepaald niet duur. Zullen we hem informeren of wij met de camera
3: naar binnen gaan? Ja, informeer maar. En,
4: ja? Ik loop wel hem door naartoe. Hallo.
5: Can I help?
4: I hope so.
5: Okay, I'll try.
4: Can we go inside with camera and audio to make making pictures for a radio and TV program for Dutch radio?
5: I'll have to get it okay.
4: Yeah?
5: Through...
4: Not inside the house, but outside.
5: Okay, let me get it okay through someone that's over there,
4: yeah.
5: Okay?
4: Okay.
5: He's gonna call me back in just
4: yeah?
5: a minute, yeah.
4: Okay.
5: Along.
4: Yeah.
5: If you'll take this, and if y'all will go over to corporate office, it's right. Don't turn it in. If you go up to the red light right here, go across the street, and then go left, and you'll see a two-story building right up there.
4: Yeah.
5: And it's right there in there.
4: Yeah. Then we can go in there and see can
5: yes,
4: help
5: see
4: us.
5: Yes. See Todd Anderson.
4: See Todd.
5: Todd.
4: Todd Anderson. Okay. We go over there.
5: Okay.
4: Thank you.
5: Thank you.
4: Ik denk dat we hem naar dat gebouw moeten of zo. Maar volgens mij hij door het huis liggen, ja.
3: Ja.
4: Ik bedoel, dat is mij op zich eigenlijk ook genoeg. Ik hoef alleen nog eigenlijk maar hem naar het huis. Ik hoef dat hele circus hier niet te zien.
3: Nee, dat is eigenlijk...
4: Kan me dat nou schelen?
3: Ja, dat is eigenlijk... dat andere hoef je niet te zien, lijkt mij. Dat is
4: nee. Maar in de vliegtuigen waar ze in de reden hebben.
3: Nee,
4: vleugelen van de auto's.
3: Volledig onbelangrijk.
4: Ik vind dat huis nog wel interessant.
3: Als je een shot van dat huis kunt nemen.
4: Ja. Elvis Aaron Presley.
3: Nee, 77. Oh ja, ik weet nog dat. Ik weet wel waar ik was op dat moment.
4: Misschien, Harry, misschien.
3: Ja.
4: Die hele muur is helemaal volgeschreven.
3: Ja.
4: Die man heeft toch wel waanzinnig iets bewerkstelligd op die een of andere manier.
3: Ja.
4: Ja, waanzinnig toch eigenlijk. Roel was hier ook nog zitten, hè?
3: Nee. Roel.
4: Ja. Ja. Dit kun je niet voorstellen. Ik mis ik niet.
3: Dit is helemaal niet zo'n groot huis eigenlijk hier zo. Als je dat zo van hier gaan zien, dat valt er nog wel mee.
4: Maar ik weet niet, ik heb het ook niet zo gevolgd, maar volgens mij was hij ook niet eens echt zo'n hele, zo'n patser.
3: Hij is gewoon een... Gewoon een zoon van een arme truckdriver gewoon.
4: Ja. Ik denk dat hij is dus in de omgeving gemaakt natuurlijk.
3: Ja, ik denk dat vooral die manager er heel slecht aan gedaan heeft. Dus, die heeft er volgens mij volledig geen verstand van gehad. Dus, een soort van ja, de verkeerde manager, denk ik. Iemand die hem ook in films die speelt, derderangs films. Want Elvis had eigenlijk in aanleg wel een goede acteur kunnen worden. Maar hij heeft altijd in de verkeerde films gespeeld. Hij heeft hem de verkeerde kleren aan laten trekken.
4: Ja.
3: Ik bedoel, iemand die de rock'n'roll groot heeft gemaakt, die kan toch op een gegeven moment nooit meer in zo'n pak optreden, in zo'n kermispak. Dat heeft iets te maken met iemand die zelf geen verstand van die business heeft, volgens mij. Ik bedoel...
4: Ja, maar of een volstrekt gebrek aan zelfvertrouwen ja, bij die jongen.
3: Nou, die man die kwam uit een medicine show, uit een beetje zo'n dubbele wereld. En die heeft gewoon gedacht van, nou ja, als ik die man een alle kleren aantrek, uit het milieu waar hij wegkwam, dan... Ja, het is ook verschillende malen sprake geweest dat hij weg wilde bij die Presley, bij die Van Kuik en zo. Dus,
4: Colonel Parker.
3: Ja, Colonel Tom Parker, ja. Het vreemde is dat Elvis ook nooit buiten Amerika heeft optreden. En dat kwam grotendeels door die Tom Parker, want die is hier binnengekomen zonder paspoort. Die was helemaal geen Amerikaanse staatsburger. Dus...
4: Die had wat problemen als je de grens overging.
3: In Engeland zaten ze eigenlijk om Elvis te schreeuwen om Elvis.
4: Ja.
3: En op de pad in Nederland bijvoorbeeld ook, is het nooit geweest.

0: Ja, is toch wonderlijk, hè? Hij zo'n nummer huurt van Elvis, The Plantation Rock. Kom je de film trouwens, Girls, Girls, Girls.
1: Ja, maar dat geeft wel net aan wat ik zo net zei. Ik bedoel, dit kan toch helemaal niet. Net alsof het dan een uitspanning was. Jongens, op de plantage gaan we even lekker rock'n'roll met een biertje erbij of zo. Terwijl die mensen daar natuurlijk helemaal krom lagen. Zo, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
0: Het is een buiten werkelijkheid.
1: Plantation Rock, ja, ik bedoel precies.
0: Het is allemaal de Graceland sowieso, allemaal een beetje, ja, phony.
1: Ja, het is toch een beetje zo iets als van, je geeft een aap een gouden ding, maar het is een blijft lelijk ding of zoiets. Het is veel kiets natuurlijk, hè? Ja, ongelooflijk.
0: Maar dat is de cultuur door natuurlijk ook wel een beetje. Ik bedoel, dat is niet alleen Elvis, maar...
1: Een soort van de Valk-achtige gebeuren of zoiets, een beetje.
0: Tot besluit, want de oorspronkelijke basis van de muziek van Elvis, van de gospel en de country en de blues. Ik denk dat die in dat nummer van Big Mama Thornton eigenlijk als een van de beste naar voren komt.
1: Ja, dat zijn sublieme nummers. Die eerste Sun Recordings, daar sta ik helemaal achter. Daar luisterde ik vroeger ook naar. Op dat kleine bakkeliet een radiootje, dit Philips hier met die ronde schaal en zo.
0: Ja.
1: En dan hoorde je Elvis en daar zat ik op te wachten. 'S nachts met Thor aan de radio, want mijn olle lui, die mochten dat niet horen. En dan, Hound Dog en Blue Sweater Shoes en It's Alright Mama, dat waren voor mij de tracks, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: Geweldig.
0: Sam Phillips in de Sun Studio in Memphis, Tennessee, Hound Dog, Elvis Presley. You ain't

0: Nummer van Big Mama Thornton. Hound Dog, de enige echte Elvis Presley op het Sun Label in Memphis.
1: Tennessee. Yeah.
0: In 1954 is er voor de bluesmuziek het een en ander veranderd. En als ik het boek The Mojo Man, de biografie over Muddy Waters doorlees, dan zie ik waar de oorzaak door van waar die vandaan komt. Hè?
1: Ja, de blanke mensen die maakten zich de blues eigenlijk eigen. En die gingen toen eigenlijk een beetje met de eerstrieken, zou ik maar zeggen. Daar werd grote geld werd verdiend.
0: Dat gebeurde allemaal in Memphis.
1: Ja, je kunt zeggen van blues was een volksmuziek. Het werd gemaakt op het platteland, in de plantages en dit in de Mississippi Delta. En tot de blanken kwamen en die maakten er iets anders van. Toen werd het eigenlijk rock'n'roll en dan was het eigenlijk al geen blues meer. Dus eigenlijk heb rock'n'roll wat met blues te maken, maar blues eigenlijk niks met rock'n'roll. Ik bedoel, ik denk dan dat blues gewoon een eigen cultuur was, maar het is natuurlijk veranderd. Mickey Newbury die zei altijd heel terecht, vind ik nog steeds, rock'n'roll is only blues with a beat.
0: Nou, Muddy Waters heeft er een liedje over gemaakt. En misschien dat het ook wel goed weergeeft. 1977 van de LP A Heart Again, ook weer met Johnny Winter, die in een van de vorige uitzendingen ook al een keer genoemd is. Blues had a baby.
1: Yeah.
0: And they named it rock and roll.
1: All right.

0: 1977. The Blues had a baby and they named it Rock and Roll. Van de LP Hard Again. In het boek schreef ze daarover. Op pagina 267. The Potent Pairing of Winter's Guitar and Cotton's Harp. Dinges was dat.
1: James Cotton.
0: James Cotton op de mondharmonica. Is a standout in The Blues had a baby and they named it Rock and Roll. In an upbeat offering with all the vigor of a Saturday night fish fry.
1: Ja.
0: Zomaar vroeger een beetje toegaan geweest, denk ik.
1: Ja, dat is feest, hè?
0: Ja, op zat de hand. Feest op... wat is een fish fry, trouwens?
1: Nou, dan kun je... vis op een...
0: Een visbarbecue, denk ik, hè?
1: Ja. Grill.
0: Een grill, ja. Muddy heeft nooit voor zijn... wat opnoemd, dacht ik, ja?
1: Nee, voor zover ik weet was alleen Howlin' Wolf hebben opgenomen voor Sam Phillips van Sun.
0: Ja, en die heeft het dan weer uitgebracht bij Chess.
1: Chess, ja. Yeah.
0: Nou, een van die... Ik weet niet of het zo'n stuk is. Denk het ook wel, want dit is op een Chess LP. Van een hele aparte LP. Rare and Unissued uit 1984 van Chester Burnett. Nee, dit is van Muddy Waters trouwens. Maar nummer van Chester Burnett. Smokestack.
1: Lightning.

0: Hele olde opname, Harry, uit 1954 is dit. Smokestack Lightning, compositie van Chester Burnett, die dus wel voor Sam Phillips opgenomen heeft. En Muddy Waters heeft dat nooit gedaan. En dit is een hecht met olde bezetting.
1: Ja, Jimmy Rogers en Willie Dixon op bas. En Freddie Below op drums. En Freddie Below, dat was dan de sessiedrummer van Chess. En dat was eigenlijk een man die...
0: Die mocht er eerst niet bij, volgens mij.
1: Nee, nee. Leonard Chess, die wilde ook Jimmy Rogers er niet bij hebben. Die wil eigenlijk dat Muddy eigenlijk... toch een beetje... Het was een beetje een conservatieve man. Die wou eigenlijk niet zo snel naar die elektrische blues toe. Maar Jimmy Rogers is heel bepaald geweest eigenlijk toch wel voor die Muddy band. Want hij speelt daar van die prachtige riffs constant onderdoor. Mm. Laag. Maar Fred Below was een man die eigenlijk uit de militaire muziek kwam en ook geschoold was en jazzdrummer. En die had eigenlijk de grootste moeite om de eenvoudige figuren die dan in de blues gangbaar bent, om die te spelen en zo. Mm. Die moest eigenlijk een beetje terugschakelen, want die was al verder.
0: Ja, ja. En uiteraard hierbij ook weer Walter Jacobs, Little Walter op de mondharmonica.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dit soort platen die worden vaak in één dag of nou hooguit in een paar dagen opnemen, denk ik.
1: Ja, kijk, alles werd in één keer opgenomen. Ook de zang en zo. Gewoon sessies bij elkaar gaan zitten en speelden, weet je wel. Het is eigenlijk een beetje zoals het gaan is met Eddie Boyd. Die LP van ons, Praise the Blues. Die hebben wij in één dag opgenomen.
0: Hmm.
1: En dat waren 12 nummers. Dus.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Zo gebeurde dat in die tijd, 1954, door hadden we het over. Want, ja, ja, ja. Zo gebeurde dat in die tijd, 1954, door hadden we het over. Want dat is toch een beetje het...

0: Ja, nou, de laatste jaren is het eigenlijk samen met de jazz eigenlijk maakt het ongeveer 3% van de verkoop in Amerika. Ja. Dus dat is bijzonder weinig.
1: Als je dan maar nou wil lezen, pak het mooie boek er eens bij. Ik weet niet eens of het in Nederland verkrijgbaar is, maar vandaag aan de dag dan kun je het ook uitstekend via internet bestellen, via Amazon.com of Barnes & Nobles. En maar wat er nu Muddy Waters, The Mojo Man, schreef door Sandra B. Toews.
2: Volgende week in Harry's Blues.
1: Er wordt wel eens gezegd dat het toppunt van de bluesmuziek dat Beale Street in Memphis is. Maar of dat zo is, Harry?
0: Dat hoor je de volgende keer weer bij Harry's Blues. Want dat is een fantastisch programma. En dat giet over Beale Street, Memphis en allerlei andere dingen.
1: En ook onder andere nog over een Memphis Mini. Een van de meest legendarische blueszangeressen in Amerika. De frontvrouw op het gebied van de bluesmuziek. Wij bezochten het graf van haar in Walls. En dat ligt net ten zuiden van Memphis. Harry's Blues, The Way Up North, weer vandaag maakt door onze technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Bedankt aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Tot volgende week.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Bands met hits hebben altijd werk en ook Harry Musquet schreef een paar hits. Maar hij wilde die nummers nooit zingen. Hij vond het Back to the 60s te makkelijk, te commercieel. Maar het blijft wel een lekker nummer. QB and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse.

Anderson trekt altijd volle zalen in Nederland. Dit komt van zijn album Coal Mining Blues, opgenomen in de Lee Von Helm Studios in Woodstock met de Canadese topproducer Colin Linden. En deze Colin Linden is tevens de gitarist op het album. Matt Anderson, Coal Mining Blues.

Matt Anderson, Coal Mining Blues. Ted Benoit uit Yuma in Louisiana maakt deel uit van een nieuwe generatie Amerikaanse bluesartiesten samen met Johnny Lang, Kenny Wayne Shepherd, Susan Tedeschi en Joe Bonamassa. Dit komt van zijn album Best of the Bayou Blues. Ted Benoit, These Blues Are All Mine.

Benoit, These Blues Are All Mine. Chris Bergson, dat is een jazzgitarist uit New York, en hij begon een paar jaar geleden bluesalbums op te nemen en is daar intussen heel succesvol mee. Dit komt van zijn album Imitate the Sun, met een bluesy bewerking van een Bob Dylan nummer. The Chris Bergson Band, Standing in the Doorway.

Boris Bergson Band standing in the doorway. Het was een wereldhit voor The Animals uit Newcastle en Eric Burdon moet het intussen ontelbare keren gezongen hebben. Op zijn soloalbum House of the Rising Sun blijft er weinig van de originele versie over, maar het blijft wel Eric Burdon, House of the Rising Sun. Mm.

Eric Burdon, House of the Rising Sun. Barbara Blue zong 25 jaar 5 avonden per week in de bluesclubs van Beale Street in Memphis en ze kreeg dan ook de bijnaam The Queen of Beale Street. Ze nam in Sheffield, Alabama haar album From the Shoals op met de beroemde producer Jim Gaines en voor haar eigen platenlabel Big Blue Records. Barbara Blue, Too Far.

Van Morrison, The Story of Them. Op het album The Best of Johnny Winter spelen een aantal topmuzikanten mee. Gitarist Rick Derringer, basgitarist Tommy Shannon, pianist en organist Edgar Winter, zijn broer, en drummer John Turner. De bluesgitarist uit Beaumont, Texas, overleed na een optreden in Frankrijk op een hotelkamer in Zurich. Johnny Winter, be careful with a fool.

Johnny Winter, be careful with a fool. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. In 1977 ging Johnny Winter samenwerken met Muddy Waters. Hij werd zijn tweede gitarist en hij werd tevens de producer van Muddy Waters. Dit komt van het album Heart Again. En het werd opgenomen met James Cotton, Pinetop Perkins, Bob Marjolin en Johnny Winter. Muddy Waters, I Can't Be Satisfied.

0: damn right, that's it. You picking your ass off.
1: Swamps in Louisiana, tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
2: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Mooie muziek uit Amerika, mooie bluesmuziek, mooie Americana en muziek over de presidentsverkiezingen, want we kunnen er niet om toe. 3 november dan is het de verkiezing van de nieuwe president van Amerika. Een beetje de president van de wereld zou kunnen zeggen. Dan gaat het tussen Donald Trump en Joe Biden. En daar valt heel veel over te zeggen, ook in de muziek. En dat gaan we deze uitzending doen. Maar we begonnen lekker met blues van Joanna Shaw Taylor met Here Comes the Flood.

Stuk van haar nieuwe cd Reckless Blues, Joanna Shaw Taylor, Here Comes the Flood. Ik herinner me de optreden nog van haar op het Holland International Blues Festival in Grollo, wat helaas dit jaar niet doorging. De volgende muziek is van Elvin Bishop, een hele bijzondere man eigenlijk. Geboren in Iowa op een boerderij zonder stroom en stromend water, zeg maar. Helemaal een blanke omgeving. Later verhuisde hij naar Oklahoma en vandoor uit naar Chicago in 1950. Man is van 1942. En daar kwam hij in aanraking met de Afro-Amerikaan, met Smokey Smothers onder andere. En ging in spullen in de band van Paul Butterfield, de Paul Butterfield Blues Band. En ik denk dat hij door ontdekt heeft van dat er Amerika meer is dan alleen de blanke bevolking. En dat de Afro-Americans dat die in niet al te beste omstandigheden doorleeft. Hij heeft nou een nummer uitgebracht samen met Charlie Musselwhite, de mondharmonica-speler. En dat nummer dat giet over de verkiezingen, dat giet over de president. Ik lees in de laatste strofe van de tekst voor. He is the president but wants to be the king. Know what I like about the guy, not a goddamn thing. I want to know how can 4 years seem so long. Lord have mercy, what the hell is going on?

Ja, het is duidelijk waar als Elvin Bishop en Charlie Musselwhite, maar waar als die start ten aanzien van de presidentsverkiezingen van 3 november. What the Hell, een single die dit jaar uitgebracht is. Nou, iemand aan de andere kant van het spectrum, dat is Rhiannon Giddens. Elvin Bishop komt van een boerderij, een blanke omgeving in Iowa. Rhiannon Giddens die komt uit South Carolina, dat is een Afro-American. Ze speelde in de Carolina Chocolate Drops, een hartstikke leuke band die rootsmuziek speelde. En ze zingt nou een nummer wat al heel oud is, al uit 1964 van de Staple Singers. Het was eigenlijk een beetje het volkslied van de Civil Rights Movement. En het is weer een beetje naar voren gekomen eigenlijk in 2017... toen die rellen in Charlottesville, toen die door waren. Dit is van de CD, gelijknamige CD, Freedom Highway.

De Freedom Highway. Het is een hele lange weg te gaan voor de Afro-Americans om de gelijkberechtiging met de blanke bevolking, om dat echt voor elkaar te krijgen. Ik denk dat er nog wel heel wat generaties overheen gaat. En de uitslag van de verkiezingen die hangt er denk ik nou met samen. Iemand die over die verkiezingen zong, dat was Ray Cooder in 2012. Hij heeft toen een cd gemaakt, dat was zijn 15e cd. Election Special. Allemaal liedjes die te maken hebben, die gaat over verkiezingen. Onder andere Disney, Cold Cold Feeling.

De Cold Cold Feeling van Ray Coede van zijn CD Election Special in 2012. De eigen compositie trouwens. Ik dacht eerst dat het misschien een compositie van of van Albert Collins of van T-Bone Walker zou wezen, maar het is gewoon een compositie van Ray Coede zelf. Nog een stuk wat te maken heeft met de verkiezingen in Amerika van 3 november, Election Day. Dit komt van de CD American Standard uit 2010 van de zangeres Dinah Kurtz. En ook dat gaat weer over die verkiezingen, over de verkiezingsdag.

0: Diana Kurz met de Election Day van de CD American Standard. En dat allemaal naar aanleiding van het feit dat op 3 november in Amerika een nieuwe president verkozen wordt. En hopelijk wordt het een andere. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Strange Fruit, een wereldbekend nummer wat met name de Billie Holiday bekend geworden is. Al opgenomen in 1939, maar in heel veel versies uitgevoerd is. En ik kwam het tegen als een single van Terry Blade. En Terry Blade is een singer-songwriter uit Chicago. Een man met een hele mooie stem, een hele goede stem. Een mooie bariton, en ja, dat hoorde hij niet zoveel. Een zwarte man die dus dit nummer, elementaire nummers, zou je bijna kunnen zeggen, ten gehore brengt. Met weinig begeleiding erbij, maar met een mooie stem erbij. En omdat dat drie keer te horen is, lees ik even de Nederlandse vertaling voor van het nummer Strange Fruit. Zuidelijke bomen dragen vreemde vruchten. Bloed op de bladeren en bloed aan de wortels. Zwarte lichamen bungelen in de zuidenwind. Vreemd fruit hangend aan de populieren. Een pastoraal tafereel in het galante zuiden. De uitpuilende ogen en de verwrongen mond. De magnoliageur, zoet en fris. En dan de plotse geur van brandend vlees. Hier zijn de vruchten die de kraaien plukken, die de regen oogst waar de wind aan zuigt, die de zon laat rotten, die de bomen laat vallen. Hier is een vreemde en bittere oogst. Strange fruit.
1: Southern trees bear a strange

Hele mooie, ingetogen versie van deze zanger uit Chicago, Terry Blade van Strange Fruit. Net dit jaar op single uitgekomen. Het origineel is uit 1939 van Billie Holiday, die even toen op de platen zit. Tekst is oorspronkelijk eigenlijk geschreven door een onderwijzer uit de Bronx in Amerika, Abel Meeropol, een Joodse man. Die hoorde van de verschrikkingen in het zuiden van Amerika, van het opknuppen van zwarte mensen door de blanke bevolking. En die heeft er deze tekst over gemaakt. Maar Billie Holiday, de zangeres die in 1959 aan drugsgebruik, overmatig drugsgebruik overleden is, die heeft het nummer legendarisch gemaakt.

Ja, dit is de meest doorleefde uitvoering die ik ken van dit nummer. Strange Fruit door Billie Holiday. Maar ook wel een mooie uitvoering is een wat recentere, uit 2013, van Joe Bonamassa samen met Beth Hart. Joe Bonamassa is de gitarist die doorgaans heel erg nadrukkelijk op de voorgrond aanwezig is, flink hard speelt. En Beth Hart is een zangeres die het gevoel ruim baan geeft in haar werk. En die combinatie van Joe Bonamassa en Beth Hart op de CD Seesaw, die leidde tot een hele mooie, ingetogen uitvoering van het nummer Strange Fruit.

Drie uitvoeringen van Strange Fruit, het gedicht over de rassendiscriminatie in het zuiden van Amerika. Het origineel van Billie Holiday uit 1939, ja. Joe Bonamassa en Beth Hart uit 2013. En de meest recente uitvoering van Terry Blade 2020. Het staat over een ander soort muziek, want die is er uiteraard ook. Blijf Amerikaanse muziek, Robin Ludwig. Robin Ludwig, die komt uit Texas en dat is een zuster van Charlie Robinson en Bruce Robinson. Een hele muzikale familie. In 2004 debuteerde zij en dit is haar nieuwe cd, de cd Lake Charles. En daarvan het nummer Greyhound.

Robin Ludwig uit de zeer muzikale familie Robinson van de cd Lake Charles Greyhounds. Vanessa Collier, een uitstekende saxofonist uit Amerika. Ze debuteerde in 2014 met het album Heart, Soul and Saxophone. Nou ja, dan weet je het wel. Een beetje de Amerikaanse Kenny Dulfer zou je kunnen zeggen. Dat is een nieuwe cd van u te komen. De cd Heart on the Line. En een nummer wat ook wel ja, past in de muziek die ik in deze aflevering van Harry's Blues heb laten horen. Want de bloedhond werd vroeger heel vaak ingezet om me weggelopen slapen om die op te sporen. Vanessa Collier, Bloodhound.

De Bloodhound van Vanessa Collier. Saxofonist, alhoewel op dit nummer niet te horen, maar op de andere nummers op hun nieuwe cd Hard on the Line wel degelijk. We gaan nog wat samenzang. Ja, alhoewel close harmony. Het is wel een beetje kenmerk van de band US Rails uit Amerika. Dit is de vijfde cd van deze band. De cd Letters of Gold. En daarvan een nummer wat natuurlijk prachtig bij de titel past. Bij de naam van de band US Rails. Mile by Mile.

Jawel, US Rails, Close Harmony, de Eagles klinkt daarin deur, maar dan van deze tijd van de cd Letters of Gold, US Rails. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues is Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de cd Rise Up. Kom in de bean, mensen. Ga stem in Amerika en ga vooral goed stem. De cd van Ronnie Earl en de Broadcasters. En die nummers gaat allemaal over de situatie in Amerika op dit moment. En zeker dit nummer. Blues for George Floyd.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Albert Collins, een bluesgitarist uit Texas, met zijn band The Icebreakers. En een tweede gitarist, Larry Burton, en een extra organist, Chris Foreman, van het album Don't Lose Your Cool When a Guitar Plays the Blues.

Albert Collins, When a Guitar Plays the Blues. Tex-Mex zanger Freddie Fender had grote hits. Before the Next, Teardrop Falls, Wasted Days and Wasted Nights. Hij was ook heel succesvol met de Texas Tornadoes. Maar hier is hij met een nummer van Merle Haggard. Freddie Fender, Silver Wings. Silver.

New Orleans, covert op haar album The Story of My Life, een nummer van Aretha Franklin. En dat doet ze met gitarist Michael Tools, en die kennen we weer van de Greg Allman Band. En de pianist, dat is David Torkanowski. Dat is zo'n beetje de beste studiomuzikant van Louisiana. Irma Thomas, Dr. Feelgood.

Irma Thomas, Dr. Feelgood. Patsy Cline was de beroemdste en populairste countryzangeres van Amerika toen ze om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. En het gevolg was dat ze nog een hele serie grote hits scoorde postuum. Patsy Cline, Lovesick Blues.

Patsy Cline en Lovesick Blues. De Engelse formatie Treetop Flyers kwam met het derde album. En dat is de band van zanger Reed Morrison. Treetop Flyers, I Knew I Find You.

0: voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Healing Tide van The War and Treaty is het album van deze week. En The War and Treaty is een duo uit Washington D.C. Dat is het echtpaar Michael en Tania Trotter. En onder leiding van producer Buddy Miller uit Nashville maakten ze werkelijk een ijzersterk album. The War and Treaty, Hearts.

The War and Treaty, Hearts. Lucy Silvas is intussen 40 jaar en ze verdeelt haar tijd tussen Engeland en Amerika. Haar vader kwam uit Nieuw-Zeeland, haar moeder uit Schotland. Ze begon als achtergrondzangeres bij Judy Tuke. En haar vierde album ligt in de winkel, Ego. Lucy Silvas, Smoking Your Weed.

Lucy Silvers, Smoking Your Weed. Waylon Jennings had een vervelende oude dag. Vlak voordat hij overleed werd er nog een voet afgezet, want de man werd geteisterd door suikerziekte. Intussen is zijn zoon Shooter Jennings een groot jongen in de rock'n'roll in Amerika, en ook zijn echtgenote Jesse Coulter is nog steeds actief. En hier is Waylon Jennings zelf nog een keer met Dream Baby.

Waylon Jennings, Dream Baby. Candy Staten die is niet af te stoppen. Ze zit al 50 jaar in het vak en daarom heet haar 30ste album waarschijnlijk ook Unstoppable. Ze ging terug naar haar roots in Alabama en ze maakte een album vol met blues soul. Candy Staten, Peace, Love and Understanding.

Randy Staten, Peace, Love and Understanding. Buck Owens uit Bakersfield, Californië, was een waanzinnige componist en zanger, en altijd met zijn trouwe band, de Buckaroos. Buck Owens, That Ain't Right, Baby.

Buck Owens, That Ain't Right, Baby. Todd Sharpville, dat is een Engelse bluesgitarist. Hij nam zijn album Porch Light op in Rhode Island met producer Duke Robillard. En als gasten deden Joe Louis Walker en Kim Wilson mee. Todd Sharpville, When the Blues Come Callin'.

tot Sharpeville, When the Blues Come Calling. Willie Nelson was steenrijk, maar de Amerikaanse fiscus plukte hem helemaal kaal. En nu moet hij op zijn oude dag optreden om te overleven. Willie Nelson, Suffering in Silence.

Willie Nelson, Suffering in Silence. De D-Mills, dat was een band uit New York met zanger Dave Banks. En die had in New York de bijnaam Fat Davey. Het was een bekende figuur in de studio's in New York, want hij werd heel veel gevraagd als achtergrondzanger bij opname. Zelf heeft hij nooit een hit gehad. Dit werd ook geen hit. En een week later ging hij verder met The Camerons. Maar dit is die met de D-Mills. Cry and Be on My Way.

D-Mails en Crying Beyond My Way. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek. Freek Medendorp coördineerde de playlisten. We sluiten af met een uniek duo. Beth Hart en Joe Bonamessa. Damn Your Eyes.

0: op Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ik weet niet precies waar je allemaal een kring hebt met Sinterklaas, maar ik denk niet dat je veel cd's kring hebt die vanavond in Harry's Blues te horen bent. Muziek bijvoorbeeld van Larking Poe, de nieuwe cd, Self-Made Man. Van Samantha Martin en Delta Sugar. Van The Pretty Things, jawel, The Pretty Things in Engeland. Huey Lewis, Kingfish Ingram, Kokomo Kings en Joan Osborne. We begonnen met een country duo. Randy Rogers en Wade Bowen, AM FM.

Muziek uit Texas, Randy Rogers en Wade Bowen van de cd Hold My Beer, volume 2. Nummer gaat over radiogolflengte, over frequenties, AM en FM. Productie trouwens van Lloyd Maines. En Lloyd Maines die komt uit Lubbock, uit Texas, waar Buddy Holly ook vandaan komt. Die heeft de productie gedaan van deze cd, maar die was vroeger heel bekend als steelgitarist. Onder andere van op het, de LP Sweetheart of the Rodeo van de Byrds, Lloyd Maines. Joan Osborne van de zangeres uit Canada van de cd Trouble and Strife. Vorige week al een keer een nummer van haar draait. En vandaag het titelstuk.

Geweldige cd. Dit is een nieuwe cd van Joan Osborne. De cd Trouble and Strife. Heel wat aan de werk. Dat is van de Kokomo Kings. Kokomo Kings, dat is een clubje muzikant uit de Scandinavische landen, zou je kunnen zeggen. Uit Zweden en uit Denemarken.

dingen. Mensen die heel veel in begeleidingsmensen spulten van James Harmon, Rusty Zinn, Lazy Lester, dat soort volk. En die hebben nou zelf een cd gemaakt. Een single gemaakt, geen cd nog. En daarop speelt Harmonica Sam, die speelt daar ook op. Met Sam Anderson is dat trouwens, hè? Samuel Anderson. Geen Nederlander, maar ook in, ik denk uit Zweden. Hele aardige muziek, luister maar. Buckle up.

Klinkt een beetje als een oude Chuck Berry, deze band uit Scandinavië. De Kokomo Kings met Buckle Up, een single die ze uitgebracht heeft. Ook een single, een cd die in 2019 uitgekomen is. Dat is een single van Kristone Ingram. In 2019 kwam hij met het album Kingfish en nu komt hij met een nieuwe single. Deze man uit Clarksdale, hele jonge vent nog, 21 jaar. Dat is de nieuwe blues, zou je kunnen zingen. Empty Promises.

Ja, toch mooi dat zo'n jonge kerel, Christone Ingram, dat hij de blues oppakt in de hedendaagse vorm, maar met de wortels van vroeger, zeg maar. Christone Ingram met Empty Promises. Huey Lewis en The News. Een man die al heel lang bezig is, althans Huey Lewis. Hugh Anthony Craig III, zo is hij officieel, geboren in juli 1950. Want die verschillende dingen gedaan heeft, maar helaas als gevolg van de ziekte van Meniere eigenlijk niet meer wat kan doen. Wel een nieuwe cd naar huur komen, maar in hoeverre dat nou precies neewerk is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik kan ook best wezen dat dat al wat eerder opgenomen is. De cd Weather dus, en daarvan het nummer I Am There For You.

weet niet zeker of dit uit Californië komt, maar het klinkt wel een beetje zo. Ik weet trouwens wel dat de moeder van Huey Lewis, dat hij goede vrienden was met de manager van The Grateful Dead. Dus dat liet er wel wat op dat het uit Californië komt van oorsprong. De CD Weather was dat, en door van het nummer I Am There For You. Je hoort het in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van het nummer Pretty Thing. Ja, en de Pretty Thing, dan denk je gelijk aan de Pretty Things. Een beatgroep, een popgroep uit Engeland, uit de 60er jaren. Nou, daar draaien we ook inderdaad een nummer van, want die binden nu nog een nummer van Bo Diddley, want dat is de originele maker van Pretty Thing. Maar de eerste versie die komt van ook een Engelsman, Mick Clark, die ooit met het duo Killing Floor begonnen, alweer jaren geleden, ik geloof in 1968 al. En later is hij met zijn eigen band gaan spelen. Dat doet hij nog steeds trouwens, Mick Clark. Hij is ook al op leeftijd, geloof ik 69 jaar, of misschien nog al ouder. Dit is van de CD Contemporary Blues uit 2014, de versie van Mick Clark van Pretty Thing.

Mike Clark, The Pretty Thing van de CD Contemporary Blues in 2014. Het origineel dat dateert uit 1954. Dat is opgenomen op 14 juli 1954 in Chicago. Het is een nummer van Willie Dixon, alhoewel het eerder op de naam stond van Bo Diddley, oftewel Elias McDaniel, de originele naam van Bo Diddley. Maar Bo Diddley was zo sportief om me later te vertellen van dat Willie Dixon, dat die hem eigenlijk de teksten in het oor fluisterde toen hij aan het schrijven was en niet op de volgende regel kon komen. En dan was er weer Willie Dixon die zei dat schreef, dat en dat schreef. Dus eigenlijk is het een combinatie van McDaniel en Dixon. Pretty Thing van Bo Diddley uit 1955.

Het eindigt in een enorme dot galm die waarschijnlijk de Chess Brothers, Leonard en Phil, want daar is het voor opnemen op Chess Records, die hebben het daar waarschijnlijk voor gezorgd op 14 juli 1955. Met Bo Diddley, uiteraard de zanger en op gitaar. Jerome Green, de man die de maracas bespeelde, het kenmerkende geluid van Bo Diddley. Lester Davenport op de harmonica en Clifton James op drums. Dezelfde dag namen ze trouwens ook een nummer, Bring It To Jerome, op. En dat was eigenlijk een ode aan Jerome Green, de maracaspeler. Bo Diddley, het origineel. Nou, dan een versie die 10 jaar later uitkwam, in 1964... van een Engelse band, The Pretty Things, ooit opgericht door Dick Taylor. Die begonnen in 1962 een band Little Boy Blue and the Blue Boys, met onder andere medestudenten van hetzelfde, wat was dat ook weer, kunstacademie volgens mij. En die medestudenten waren Keith Richards en Mick Jagger. Nou, daar is uiteindelijk later is door de Pretty Things Band door u ontstaan, met onder andere de zanger Phil May, die volgens mij begin dit jaar overleden is. Ze gingen door het leven als een band die ruiger en lilliger was dan de Rolling Stones. Hele bijzondere uitvoering. Ik denk uit 1964 zelf, want het klinkt allemaal nogal wat rammelend. The Pretty Things.

1964 was dat. Het nummer waar de band naar genoemd is. Het nummer Pretty Thing door de band Pretty Things. Drie versies waren dat. Het origineel van Bo Diddley uit 1954. Een wat recentere uit 2014 van Mick Clark. En dus de Pretty Things. Pretty Things trouwens waar Hans Waterman, de drummer van Cuban Blizzards, ook nog bij gespeeld heeft. Ze speelden toen het vol in Italië. Een bijzondere band trouwens, de Pretty Things. Grootste hit was Don't Bring Me Down. Een band die ook wel volle invloed had. Ook in Nederland bij groepen als The Outsiders bijvoorbeeld en de Q65. We gaan terug naar muziek uit Canada. Joan Osborne die komt uit Canada. Dit is Samantha Martin en de Delta Sugar. De cd die heet The Reckless One. En door van Loving You Is Easy.

Ja, het is eigenlijk meer soul dan blues. Dit is Samantha Martin en Delta Sugar. Delta, dat suggereert toch altijd dat het echte blues is. Maar nee, dat suggereert niet wel nu. Van de CD The Reckless One, Loving You Is Easy. Nou, voor de volgende geldt ook, het is geen echte blues. Danny Brooks en Little Miss Debbie. Ook van oorsprong uit Canada, maar die woont al jaren in Texas, Danny Brooks. Met zijn partner, Little Miss Debbie. Dat is de CD Are You Ready van Utecom en weer draait het nummer One More Mile.

One More Mile in Mississippi. Denny Brooks en Little Miss Debbie van de CD Are You Ready? Are You Ready for Larkin Poe? Oftewel voor de beide zusters Lovell, Rebecca en Megan Lovell. Uit Georgia, ondertussen trouwens uit Nashville, want daar ben ze naartoe verhuisd. Maar het is wel echt een southern rock band, zou je kunnen zeggen. Ze worden ook wel de Little Sisters of the Allman Brothers genoemd. Stevige muziek die de dames maakt. Dit is van de nieuwe CD die ze uitgebracht hebben. Self-Made Man, Larkin Poe met Back Down South.

Larking Poe met Tyler Bryant op de gitaar met Back Down South. Van eigen bodem, van eigen Drentse bodem, is de cd Train Back Home van de groep Pick and Shovel. Een band bestaande uit Harald Schenk, Richard Friese, Tjitte Knol, Rob Ahlers en Fons Hof. Ik heb een cd uitgebracht. Leuke cd met hele aantrekkelijke muziek. Hele vrolijke muziek eigenlijk wel. Opgenomen in de studio Spitsbergen begin van dit jaar. Pick and Shovel met Ride That Train.

Ride That Train, Pick and Shuffle van de Nee CD Train Back Home. Muziek van eigen bodem, van Drentse bodem. En best een hele leuke muziek, leuke CD, Train Back Home. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met het nummer van Oscar Benton. De man die begin van deze maand overleed. Ferdinand van IJs, dat was zijn oorspronkelijke naam. Oscar Benton, zijn artiestennaam. En ja, het grootste succes had hij met Bensonhurst Blues in 1973. En dat kwam in een film terecht, volgens mij, van Alain Delon. En werd toen heel erg bekend. En Oscar Benton, ja, hij was niet zo'n hele bekende bluesman. Ik kan me ook herinneren dat Harry misschien niet al te veel van hem moest hebben. Want in 2011 toen werden ze allebei toegelaten tot de Dutch Blues Hall of Fame. Nou, Harry die vond dat niet zo'n hele grote eer dat het samen met Oscar Benton was. Maar goed, Oscar Benton, helaas is er niet meer. Een nummer uit 1969, oorspronkelijk een nummer van Jimmy Witherspoon in de uitvoering van Oscar Benton. It ain't nobody's business.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Michael English uit North Carolina. Dat is een zanger en producer van christelijke nummers. Maar in 1994 raakte hij betrokken bij een groot schandaal in Amerika. Maribeth Jordan, een bandlid van hem, raakte in verwachting van Michael English en beide waren getrouwd. Hij werd meteen ontslagen door Warner Brothers Records en de christelijke radiozenders weigerden nog langer zijn muziek te draaien. Michael English, regimental drummer.

Michael English, regimental drummer. Rick Derensen wisselt eigen composities af met bluesklassiekers op zijn albums. Op het album Blues Deluxe staan nummers van Leon Russell, Eric Clapton, Freddie King, Chester Burnett en Jimmy Reed. En zijn godsdienstwaanzin lijkt structureel te zijn intussen. Hij bedankt onze lieve Heer op ieder album. Ik wil God bedanken, want Hij is verantwoordelijk voor alle talent op dit album. Het nummer werd geschreven door Sonny Boy Williamson, Rick Derringer, checking up on my baby.

0: prick, don't you? Checking up on my baby. John Barry uit South Carolina heeft 19 hits in Amerika en er zat één nummer 1 hit bij. Een paar jaar geleden was hij betrokken bij een ernstig motorongeluk. Hij brak beide benen en zijn heup en het duurde ruim 2 jaar voor hij weer kon optreden. Zijn vrouw is overigens zijn vaste achtergrondzangeres en het stel is al 25 jaar getrouwd. Het is niet te geloven. John Barry, Last Waltz for Dixie.
1: Here tonight, as I look upon the faces of my brothers,

John Barry, Last Waltz for Dixie. In 1973 verscheen het eerste soloalbum van Rick Derringer, All American Boy, en daar stond meteen een top 20 hit op. Hij had het nummer al eens eerder opgenomen met de band van Johnny Winter, en daarna had hij het nogmaals opgenomen met Edgar Winter's White Trash, maar toen deed hij die nummers niks, en uiteindelijk scoorde hij er een grote hit mee als soloartiest. Rick Derringer, Rock and Roll.

Rick Derringer, Rock'n'Roll, Hoochie Coo. Vince Gill uit Oklahoma was de zanger van de Pure Prairie League en als soloartiest scoorde hij intussen 40 hits en hij verkocht 26 miljoen albums. Intussen is hij ook weer actief in een band. Hij werd namelijk de vervanger van Glenn Frey bij de Eagles. Hij was ooit getrouwd met Janice Oliver van de Sweethearts of the Rodeo en hij is nu getrouwd met een andere zangeres, Amy Grant. Vince Gill, One.

0: Vince Gill, One. Rick Derringer toerde 3 jaar achtereen de wereld rond met Ringo Starr en his All-Star Band. En in die jaren trad hij op in heel Europa, in Rusland, Zuid-Amerika, Mexico en natuurlijk Amerika. Rick Derringer, Teenage Queen.
1: I remember searching

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Brothers van Copperhead County is het album van deze week. En er zijn heel weinig Nederlandse bands die Southern Rock spelen. En de heren van Copperhead County hebben dan ook heel erg goed geluisterd naar de Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd, Blackberry Smoke, The Outlaws, Molly Hatchet en Wet Willie. Copperhead County, White Plains.

het County White Plains. In 2010 kwam Rick Danger plotseling in ernstige financiële problemen. Er werden zelfs twee van zijn huizen in Florida in beslag genomen door de bank. En dat kwam allemaal omdat zijn ex-vrouw een lening uit 2004 nooit had afbetaald. Rick Danger, Let Me In.

Rick Derringer, Let Me In. Alabama is waarschijnlijk de grootste country rock band van Amerika. De band bestaat eigenlijk uit drie neven. Randy Owen, Teddy Gentry en Jeff Cook. Ze hadden 27 nummer 1 hits in Amerika. Ze hadden in totaal 41 hits en ze verkochten 75 miljoen albums. Alabama, How Do You Fall In Love?

Alabama, How Do You Fall in Love? Rick Derringer had in 1965 al een nummer 1 hit in Amerika met zijn band The McCoys. En 10 jaar later, in 1975, nam hij dat nummer nog een keer op als soloartiest. Rick Derringer, Hang On Sloopy.

Rick Derringer, Hang On Sloopy. Martina McBride uit Kansas had 5 nummer 1 hits in Amerika en deze mevrouw verkocht intussen al 14 miljoen albums. Ze trouwde in 1988 met haar geluidsman John McBride. Ze kregen 3 dochters en toen stopte Martina McBride met toeren omdat ze voor haar gezin wilde zorgen. Dat kostte haar een vermogen en ze bleef alleen nog platen maken. Martina McBride, Safe in the Arms of Love.

Martina McBride, Safe in the Arms of Love. In 2014 toerde Rick Danger door Amerika met Peter Frampton's Guitar Circus. En dat deed hij met B.B. King, Roger McQuinn van de Byrds, Don Felder van de Eagles, Leslie West van Mountain, Rick Nielsen van Cheap Trick, Steve Lukather van Toto, David Hidalgo van Los Lobos en Mike McCready van Pearl Jam. Rick Danger, Don't Ever Say Goodbye.

Rick Derringer, Don't Ever Say Goodbye. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Leanne Womack uit Texas had in 2000 een nummer 1 met I Hope You Dance. En Dolly Parton en Tammy Wynette waren haar grote voorbeelden. Ze was ooit getrouwd met singer-songwriter Jason Sellers. En daar heeft ze een dochter mee. En deze dochter, Aubrey Sellers, is nu ook een succesvol zangeres in Amerika. Intussen is ze zelf getrouwd met producer Frank Little. Leanne Womack, A Little Past Little Rock.

0: Happy Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Tot aan de klok van 7 uur, oftewel een uur lang. Muziek uit allerlei streken, maar vooral uit Amerika. Muziek van B.B. King, van Robin Ford, een nieuwe cd. Sue Foley, ook een nieuwe cd. Cap Mo, een nieuwe cd. Nou, wie maakt geen nieuwe cd's? John Mayall, die heeft ook een nieuwe cd. Dat is zijn allerlaatste cd waarschijnlijk, want hij treedt hier nog niet meer op. Dit is Chills and Thrills.

toch jammer dat hij er met ophoudt. Want dit is een mooi nummer. Nummer van de nieuwe CD die nog uit moet komen trouwens. The Sun is Shining Down van John Mayall. Mooie titel daarbij. Met uitstekende mensen er trouwens bij. Met Mike Campbell, de gitarist van The Heartbreakers. En later ook van The Dirty Knobs. En Carolyn Wonderland die speelt erop mee. Dus niet de mensen die erop mee doet. Een nummer van John Mayall. Ook een nieuwe CD is die van Cap Mo, samen met Darius Rucker. Ook een zwarte Amerikaanse singer-songwriter zou je kunnen zeggen. Samen hebben ze een CD, maar Good Strong Woman is de CD. En die komt ook nog uit. De CD die heet Good To Be. En daarvan draai ik Good Strong Woman.

0: Het is altijd goed op een nummer, het werk van Kevin Moore, zoals hij eigenlijk heet. Ook in dit geval weer van de nieuwe CD Good to be a good strong woman. We gaan hem terug eigenlijk. Eigenlijk mogen we heel ver terug, want de volgende compositie, One Bourbon, One Scotch, One Beer, is van oorsprong opgenomen in 1953. Een compositie van Rudy Toombs en opgenomen door Amos Milburn in 1953. Maar het is vooral bekend geworden eigenlijk in 1966 door de uitvoering van John Lee Hooker. En misschien nogal meer, 11 jaar later in 1977 door George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals dat toen het niet heette. Dit is de uitvoering die Harry Musquet opgenomen heeft. Hij heeft hem eerst opgenomen op zijn LP Boom Boom Bang in 2003, denk ik. En dit staat op de nieuwe CD, nieuwe LP die net uitgekomen is, de Grollo Blues. Het materiaal van Eddie Rose, allemaal live opgenomen. QB and the Blizzards met One Bourbon, One Scotch and One Beer.
1: This is a little song by John Lee Hooker, all about drinking. This one called One Bourbon and One Scotch.

Een live opname van het album Grollo Blues, wat dit jaar uit te komen is. Een dubbel LP, een dubbel CD ook. Allemaal de muziek die opgenomen is in de periode 2001 tot 2011. De blazen zitten bij, maar helaas John LeGrand ontbreekt op de nummers. Vind ik toch wel een beetje een gemis. We gaan naar Malcolm McWatt. Malcolm McWatt is een Schotse singer-songwriter die tegenwoordig in Londen woont en heel veel relatie heeft met Amerika. Zijn muziek die klinkt ook heel Amerikaans. Hij werkt ook vaker samen met Amerikanen, onder andere met Gretchen Peters, een geweldige zangeres en een songwriter. Door is een nieuwe cd van u te komen, de cd Dial It Back. En het nummer wat ik draai, dat is dezelfde titel als zijn begeleidingsband, Glass Mountains.

muziek uit Schotland, Engeland, maar eigenlijk uit Amerika. Hij noemt het dan ook heel mooi Trans-Americana. Nee, Trans-Atlanticana. Trans-Atlanticana, transatlantisch. De verbinding tussen Engeland en Amerika. Malcolm McWatt van de CD Dial It Back. Nou, echt naar Amerika toe, dat is Sue Foley. Die komt uit Austin. Die zat bij Antones, Clifford Antones. Het label van Clifford Antones. En ook de club die ook zo heette, Antones. Was ooit nog een keer hier in Austin met nog twee andere zangeressen. Trouwens op het Take Root Festival. Kwam nog in de studio bij Harry's Blues. Dit is van hun nieuwe CD, Pinky's Blues, The Hurricane Girl.

Goed gitaarwerk van Soufoli op de Fender Telecaster. En ook nog met Jimmy Vaughan erbij ook nog. En dat van de cd Pinky's Blues, Hurricane Girl. Je hoort het op Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer is scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Bobby Blue Bland uit 1974 van de LP Dreamer. Gaat over het nummer Ain't No Love in the Heart of the City. Het is een beetje het verhaal van dat het in de stad toch ook niet alles is. En dat je misschien nog wel net zo goed en misschien nog wel beter op het platteland kunt wonen. De eerste uitvoering is van Governed Mule, de band van Haynes. Dat is de cd Heavy Load Blues. En Governed Mule, de naam, heel aparte naam eigenlijk. Je spelt het ook heel raar, G-O-V-T met Mule. Maar het is het verhaal van de arme boertjes die vroeger een klein trekpeer die kreeg van het Rijk, van het gouvernement. En dat was dan een muilezel. En vandoor Governed Mule, de muilezel van het gouvernement. Ain't No Love in the Heart of the City.

Toch ging die Ain't No Love in the Heart of the City van Warren Haynes. Dat is de grote man van Govern Mule. Een band die al heel veel cd's gemaakt heeft. En Warren Haynes die is in allerlei dingen altijd actief. Het origineel, dat is uit 1974 van Bobby Bland. Bobby Blue Bland, zoals hij ook wel genoemd werd. Een zanger uit Louisiana. Hele goede zanger. Harry Musquet was de favoriet. Die was fan van Bobby Bland. Dat weet ik wel. Het origineel dus van Dreamer uit 1974. Bobby Blue Bland.

man die zingt altijd een beetje, zoals het dan noemt, smooth. Een beetje, een beetje relaxed, zeg maar. Een beetje de Southern style van Louisiana. Bobby Bland, het origineel van Ain't No Love in the Heart of the City. Hij is ook de man van het nummer Small Town Talk. Dat was ook een favoriet van Harry Musquet. Small Town Talk, roddel en achterklap, zeg maar. De derde versie is van Dichter bij Huis. Die is van Erwin Java. Van de cd Keeping It Real. Voor zover ik weet de enige solo cd die Erwin Java gemaakt heeft. Met hulp van allerlei andere mensen. Zeker wat de zang betreft. Want Erwin zingt niet zelf. Speelt geweldig gitaar. Maar de zang die komt van Tineke Schoenmaker in Ain't No Love in the Heart of the City.

Oké, volk, naar het platteland. Want in the heart of the city, dat is de liefde niet te vinden. Ain't no love in the heart of the city. Het origineel was van Bobby Bland uit 1974. Door naar een nummer van Aaron Java uit 2017 van de cd Keeping It Real. En de aanleiding, dat was de nieuwe cd van Governed Mule, Heavy Load Blues. Robin Ford, een man uit een muzikale familie. Zijn vader had de Ford Blues Band, om het zo maar even te noemen. Zijn broer speelde er ook bij, Patrick en Mark. En Robin Ford, dat is de gitarist, door zijn nieuwe cd van u te komen. Een helemaal een instrumentale cd. Nou, we hebben net vulde zangen gehad, dus wel tijd voor een mooi, rustige nummer. Het is opgedragen aan een bekende jazzgitarist, Lonnie Johnson. Robin Ford van de cd Pure Blues voor Lonnie Johnson.

Nou, lekker om tot rust te komen bij dit nummer van Robin Ford van zijn nieuwe CD Pure and Blues voor Lonnie Johnson. De volgende is de Delevantes. Dat zijn twee broers, Bob en Mike Delevante uit Nashville, Tennessee. Van oorsprong komt ze trouwens uit New Jersey, dus uit de oostkust van Amerika. Ze werken al samen met Gary Talent. En dat is weer de man die ook bij de E Street Band van Bruce Springsteen zat. Volgens mij heeft hij deze cd ook geproduceerd van de Delevantes. De cd A Thousand Turns en door van The Short Bad Blues. MUZIEK

De Delevantes met de Short Bed Blues van de cd A Thousand Turns. Gary Tallon die deed de productie ervan en Ben Mentens die speelde op de piano en op andere nummers speelde hij op orgel. En dan heb je toch een beetje de associatie met Tom Petty en de Heartbreakers en aan de andere kant ook wel een beetje met de E Street Band van Bruce Springsteen. We zijn toe aan het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Mark Rodgers van de cd Rhythm of the Roads. Mark Rodgers is een man die, ja, we zeggen uit, een beetje uit de sfeer van de cosmic country rock kwam. Al wat tikje terug eigenlijk. Een beetje muziek van de Paisley Underground, de Green on Red en dat soort dingen. Dream Syndicate. Nou, naam die misschien niet zo heel veel zegt, maar het zit een beetje in de sfeer van de alternatieve country muziek. De alternatieve country rock. Nou, Jorf had even niks te doen. Laying It Down, dat was zijn laatste cd. En nu is hij uitgekomen met een nieuwe cd. En daarmee besluiten wij van die cd Rhythm of the Roads van Mark Rodgers Leaving.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Americana en blueszanger John English noemt zich Orphan John. Hij komt uit het country bolwerk Bakersfield in Californië, waar Buck Owens en Merle Haggard groot werden. En zijn nieuwe album werd geproduceerd door gitarist Alistair Green. Orphan John, Over the Pain.

Elton John. Over the Pain. Barry McGuire uit Oklahoma nam als eerste het nummer California Dreamin' op, maar de single flopte. Het werd wel een grote hit voor de mama's en de papa's, en vervolgens schreef songwriter P.F. Sloan een protestsong voor hem, en die waren in die dagen heel populair in Amerika, en dat werd een nummer 1 hit. Barry McGuire, Eve of Destruction.

Barry McGuire, Eve of Destruction. Preach to My Soul is al het derde album van de pas 22-jarige singer-songwriter Spencer McKenzie uit Toronto in Canada. Hij was al Blues Artist of the Year en New Artist of the Year in Canada, al hoor ik dat er niet af. Spencer McKenzie, Your Turn to Cry.

Spencer McKenzie, Your Turn to Cry. Bijna alle bands coverden nummers van Bob Dylan met de Birds voorop. Manfred Mann uit Londen met zanger Paul Jones nam een nummer van Bob Dylan op van zijn album The Times They Are A-Changin'. Manfred Mann, We've Got On Our Side.

Manfred Mann, We've Got On Our Side. Ted Horowitz uit New York maakte het album It's a Mighty Hard Road omdat hij ruim 30 jaar actief is in de blues, rock en soul. Het album is niet echt verrassend, want hij produceert ieder jaar een album, ook al ruim 30 jaar. Papa Chubby, Lost Again.

Papa Chubby, Lost Again. Donovan, dat was een singer-songwriter uit Schotland. Hij was eigenlijk het Britse antwoord op Bob Dylan. Na een paar serieuze singles koos hij voor hippie-onzin als Sunshine Superman en Hurdy Gurdy Man. Het nummer is geschreven door Buffy St. Marie. Donovan, Universal Soldier.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Keep It Simple van Boas is het album van deze week. En het album is opgenomen in de Mailman Studios in Utrecht met Nederlandse muzikanten en een begenadigd talent uit Friesland als zanger en songwriter. Boas, Strong Love.

Boas, Strong Love. James McMurtry, dat is een zoon van schrijver Larry McMurtry. En zijn moeder was professor aan de universiteit. Zelf werkte hij als huisschilder, acteur en barkeeper. En soms was hij ook singer-songwriter. En dat heeft hij later maar doorgezet, want intussen heeft hij al 13 soloalbums gemaakt. James McMurtry, Where's Johnny?

James McMurtry, Where's Johnny? The Turtles, dat was een band uit Los Angeles met Howard Kalin en Mark Fullman. Ze gingen als Flo en Eddie naar Frank Zappa, maar ze keerden na de dood van Frank Zappa terug naar de Turtles. Let me be.

The Turtles, Let Me Be. The Ellen Price Combo, dat was een jazzy bandje in het clubcircuit van Newcastle. Maar toen kwam Eric Burdon de band versterken en toen veranderde alles. Ze gingen verder als The Animals en Eric Burdon bracht de blues binnen. The Animals, Worried Life Blues.

The Animals, Worried Life Blues. Headshoppers Anonymous, dat was een Engelse band die bestond uit luchtmachtmilitairen. Want headshoppers, dat zijn laagvliegende straaljagers. Jonathan King, die zelf hoog in de hitparade stond met Everyone's Gone to the Moon, schreef een nummer voor de band. En het werd een top 5 hit in Engeland en een top 20 hit in Amerika. Headshoppers Anonymous. It's Good News Week.

Headshoppers Anonymous. It's Good News Week. Todd Sharpfield, dat is een Engelse bluesgitarist die in de jaren 90 in Amerika werkte met Ike Turner, Bider Smith, Hubert Sumlin en Chuck Berry. En de man komt uit een hele voorname Engelse familie. De conservatieve partij vroeg hem zelf zich beschikbaar te stellen voor het parlement, maar hij toert liever met Gary Brooker, Roger Daltrey en Shamikia Copeland. En hij heeft een nieuw album gemaakt, Meditation Time. Todd Sharpfield, I don't need to know your name.

Tot sharp, Phil. I don't need to know your name. The Rascals uit New York, dat was de band van toetsenist Felix Cavalier en zanger Eddie Brigatti. En ze hadden al gescoord met Good Lovin' en Groovin' en dit nummer stond opnieuw weken nummer 1 in Amerika. The Rascals, People Got to Be Free.

The Rascals, People Got To Be Free. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Dion uit New York maakte een comeback na een afkikperiode in verband met drugsproblemen en de hitzanger van Runaround Sue en The Wanderer keerde terug als troubadour. Het nummer is geschreven door Dick Holler. Dion, Abraham, Martin en John.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een beetje een bijzondere aflevering van Harry's Blues. Ja, gewoon in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. Gewoon ook een gast erbij, Jenny Gans als gast in Harry's Blues. Maar het begin is even een beetje anders dan anders, omdat op vrijdag 4 maart Henk Wegemans overleden is. De voorzitter van de stichting Erfgoed Moskee. En daarvoor draaien wij speciale muziek.

0: Sometimes, Cuby and the Blizzard en speciale opdragen aan de overleden voorzitter van de Stichting Erfgoed Moskee, Henk Weggemans. We zullen hem blijven herinneren als een zeer amabel en rustige bestuurder. Jenny Gans, welkom in de uitzending hier.
1: Goedemiddag.
0: Jenny Gans uit Assen. Introduceer jezelf even. Geboren en getogen in Assen?
1: Ja, geboren en getogen in Assen en... Ik ken Harry en de Blizzards al sinds mijn 14e, denk ik.
0: Ja. Yeah.
1: Uit Assen, uit café Jan Dekker, het beruchte café aan de Drentse Singel. Dat was een vrij hechte scene die daar het café bezocht.
0: Mm-hmm.
1: En ook in allerlei andere gelegenheden samenkwam. Je had in die tijd nog koffiebars. En zelfs een disco in de Rode Straat. En... Het was een club waar iedereen bij hoorde. Van leraar tot muzikus. En van leerling tot kunstenaar. Iedereen hoorde daarbij.
0: Noemen ze een aantal mensen die in die kring verkeerden?
1: Je had bijvoorbeeld Joost Quist, die was loodgieter. En Albert Lohman, die was leraar.
0: Ja, de broer van Geert Lohman.
1: Ja.
0: Tegenwoordig de dichter uit Assen. Ja.
1: Ja. Verder Frans Jansen, die was kunstenaar.
0: Die later bij Harry in Grollo woonde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Rudy Leukveld.
0: De fotograaf, waar ook een tentoonstelling hier in het Drents Museum van is.
1: Ja. Klopt.
0: Het was echt een scene dus. Echt een wereldje in Assen.
1: Ja, toen noemden we het geen scene. Achteraf zou ik het een scene noemen. Het was ook wel een bijzondere scene. We gaan nu nog steeds met elkaar om, de mensen van toen.
0: Ja, ja. Maar de andere jongens van de Blizzard, Ilko, Willy Middel, Hans Kins en dergelijke, verkeerden die ook in die kring, zeg maar, of niet?
1: Ja. Iedereen. We hadden zo'n beetje dezelfde, idealen is het een groot woord, maar dezelfde denkbeelden, hetzelfde wereldbeeld.
0: Ja. En wat was Harry Moskee zijn positie in die wereld, in die scene, zeg maar? Hij was wat ouder, denk ik, want Harry is van 1941.
1: Ik ben van 1950.
0: Ja, precies.
1: Maar dat maakte niet uit in die tijd.
0: Hmm.
1: Nu ook niet meer, denk ik.
0: Hmm.
1: Harry was al vrij snel behoorlijk beroemd in Assen en daarbuiten. En... Harry was wel iemand waar je tegen opkeek. Een zeer belezen mens. Elitair.
0: Ja, ja.
1: Literair. En een muzikus.
0: Ja. De eerste muziek die jij uitgekozen hebt, de gast die bepaalt altijd de muziek in de uitzending. We krijgen straks ook nog even Jan Hoekman over een festival wat in Grollo is, Spiekeboer is. Die heeft ook zijn eigen muziek. Maar jouw eerste muziek, Jenny, is van, uiteraard van Harry Moskee, kan bijna niet anders. Brother Boos.
1: Ja, dat typeert Harry een beetje in de tijden dat hij het moeilijk had. Dan, als bijvoorbeeld met de band niet goed ging, of de hele band lag uit elkaar, of... Er was een vrouw bij hem weggegaan. Dan kon je hem uittekenen in de Witte Bal bijvoorbeeld aan de bar. Op zijn eigen plekje. En dan was hij eenzaam.
0: Mm-hmm.
1: Zelfs te midden van al die mensen in het café. En die sfeer vind ik dit nummer ook uitdragen.

0: Brother Booze. Je ziet hem zo weer zitten aan de bar bij de Witte Bal, Jenny. Hè?
1: Ja.
0: Harry Musquet, een beetje eenzaam, in zichzelf gekeerd. Ja. Hoe was het toen hij naar Grollo ging? Het was een Asser jongen, een Asser scene waar jullie in zaten. En toen vertrok hij naar Grollo.
1: Ja, maar wij vertrokken ook naar Grollo. Want mijn ouders kochten in 1964 een boerderij in Grollo. Midden in het centrum, tegenover Café Hofstegen.
0: Ja.
1: En Harry kwam daar in 1965 wonen, aan de Voorstreek. Dus...
0: Maar kwam hij voor die tijd, voordat hij aan de Voorstreek woonde... in het boerderijtje wat nu het museum is... kwam hij daarvoor ook al bij jullie thuis dan, of niet?
1: Dat weet ik niet meer. Dat
0: nee.
1: Daar heb ik nog nooit over nagedacht, eigenlijk.
0: Nee, want ik geloof dat Frans Janssen dat vertelde in een van de vorige uitzendingen. Dat Harry ook wel voor die tijd al wel in Grollo kwam. En dat dat ook een reden was waarom hij, toen hij daar zijn weg wilde... dat hij naar Grollo gegaan is. Maar goed, jullie hadden al een boerderij in Grollo. En daarmee wonnen jullie zo ongeveer schuin tegenover elkaar.
1: Ja, de Voorstreek, dat was min of meer het middelpunt van Grollo.
0: Dat was the place to be.
1: Voor die tijd wel, ja.
0: En daar werden ook, dat is althans, je mag het ontzenuwen, maar daar werden feesten gegeven in die boerderij.
1: Daar zijn wel geteld 2 grote feesten gegeven.
0: Oh, 2, ja. Ja, ja.
1: De verhalen gaan dat daar
0: elke week feest was.
1: Elke dag feest was. Maar het waren 2 grote feesten, maar dan ook echt legendarisch.
0: Ja, ja. Nou, die zijn in de legende terechtgekomen, zeg maar. Maar over wat voor feesten heb je dan? Wie waren daar dan allemaal?
1: In de eerste plaats waren dat de verjaardagen van Harry en van Eelco en Frans Janssen en Joost Quist. Die waren allemaal in juni jarig.
0: Mm-hmm.
1: En die nodigden allemaal hun eigen mensen uit. En dat mocht dan van mijn ouders in onze boerderij. Er werd van alles ingeslagen en ik weet niet meer hoe dat allemaal betaald werd, maar was altijd genoeg.
0: Ja, ja. Dat ging dan ook lekker lang door, neem ik aan.
1: Dat ging dan de hele nacht door en de volgende dag gingen we naar de zandafgraving, de Moeren. Dan gingen we lekker in de zon liggen en zwemmen. En dan 's avonds, dat was dan die 2 keer, ging het feest gewoon weer verder in de boerderij.
0: Dat was voor Grollo toch ook wel tamelijk uitzonderlijk, denk ik. Daar hebben de Grollo-naren wel wat van opgekeken.
1: Ik weet niet of ze daar iets van gemerkt hebben.
0: Ah.
1: Maar wij, niet dat we heel braaf waren, maar wij veroorzaakten geen overlast.
0: Nee. Ja, ja.
1: Ik had vannacht bijvoorbeeld ongelooflijk veel lawaai aan de Brink. Ik woon aan de Brink.
0: Hier in Assia, ja.
1: Tegen de ochtend. En ik las vanochtend op internet dat de politie de Brinkstraat schoon heeft geveegd. Omdat daar relletjes waren en... Een 18-jarig meisje had een politieagent in het gezicht geslagen. Nou ja,
0: dat deden jullie in Grollo niet.
1: Dat deden jullie in Grollo niet.

0: Er kwamen de jongens van de Golden Earring, van allerlei andere bands. Er was zelfs ooit een echte Nederlandse filmster, ik weet zijn naam niet meer.
1: Ja, heb ik ook wel gemoet. Ja. Nou, P.H. Winkels kwam daar natuurlijk wel eens.
0: Ja.
1: In die tijd een bekende schrijver.
0: Ja.
1: Ja. Jackie Lomax, dat is de volgende muziek die jij op jouw lijstje hebt staan. Jackie Lomax, die ooit opnam volgens mij in de Apple Studio van de Beatles, of niet?
0: Ja, dat klopt.
1: Maar waarom heb je dit nummer gekozen?
0: Dit nummer, deze LP had Harry. En wij waren op een dag, ik had in die tijd iets met Herman Deijnen, de bassist van de Blizzard. En op een dag waren ze allemaal ontzettend vrolijk bij Harry in de boerderij. En ik kwam daar binnen en ik zei, wat valt hier te lachen?
1: Ja.
0: En Herman Brood was er en die had iets meegenomen vanuit Amsterdam. En dat waren kleine pilletjes. En daar werd je blijkbaar zo vrolijk van. Dus ik zei, nou, geef mij ook maar één. Ja, een halve voor de zekerheid. En dat bleek dus LSD te zijn achteraf. Mm-hmm. Wij hebben daar een heel bijzondere dag mee gehad. Maar ik zou het nooit weer doen. En Herman Brood hield alles heel goed in de gaten. Die was zo'n beetje de ceremoniemeester. Die was zelf niet onder invloed. En die zag erop toe dat iedereen... Dat niemand onwel werd of flikte.
1: Geen gekke dingen gebeurd.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik denk dat die hele dag dit nummer is gedraaid. Is This What You Want van Jackie Lomax.
1: Het was een beetje een psychedelisch nummer inderdaad, hè?
0: Ja, voor mij wel. Ja? Als ik eraan terugdenk, dan niet dat ik het weer beleef, maar het roept wel vreemde herinneringen op.
1: Jackie Lomax, Is This What You Want?

0: Jackie Lomax, 1969 is This What You Want. En je kunt duidelijk horen dat dit uit de periode komt van Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Diezelfde sound die zit ook heel nadrukkelijk in dit nummer. Jenny Gans, te gast in de uitzending van Harry's Blues. Trouwens, elke zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11 uur op Radio Drenthe. Die periode Grollo waar jij net over vertelde. Hoe heb jij het vertrek van Harry uit Grollo ervaren? Welke herinneringen heb je daar nog bij eigenlijk?
1: Niet zo heel veel, want ik denk dat ik in die tijd niet echt...

0: veel contact met Harry had op dat moment.
1: Hoe zat dat?
0: Ik weet niet meer in welk jaar is Harry
1: 71, 71.
0: Ja, dan zou ik het eigenlijk moeten weten. Maar ik kan me er niet meer
1: in jouw herinnering blijven hangen in dat geval.
0: Nee, ik weet dat hij naar Assen is gegaan. En,
1: was jij nou ook iemand die bijvoorbeeld altijd bij die concerten bij het kerstvolleybaltoernooi aanwezig was?
0: Ja.
1: En wat voor herinneringen heb je daaraan? Want er hangt hier een hele mooie foto op de tentoonstelling van Window of My Eyes, die bij Bellevue is gemaakt. Dat waren ook legendarische feesten.
0: Daar stonden we echt voor in de rij, voor kaartjes voor dat concert.
1: Was er zoveel belangstelling?
0: Ja. Dat was, daar moest je echt bij zijn.
1: En de concerten als zodanig, hoe ging dat? Was het altijd de slotact?
0: Het was de hoofdact.
1: Ja, ja.
0: En je had boven nog de jazzband met Henkel Brandy.
1: De Old Fashioned Jazzgroep.
0: Ja.
1: Oh, die speelde boven?
0: Ja.
1: Ja, ja. En Harry met Cuby and the Blizzards, dat was dan de grote act.
0: Ja, en af en toe kwamen daar ook jongens van de Golden Earring bijvoorbeeld meespelen.
1: En dan werd het heel gezellig.
0: Ja, het was erg leuk.
1: Dus, je kunt het aan je ogen zien van dat je dat van nabij hebt meegemaakt. Want, en na afloop dan vertrok men vaak nog naar de overkant van de straat, naar de Hettenkampen, heb ik wel eens gehoord.
0: Ja, naar diverse gelegenheden vertrok men.
1: Oh, okay.
0: Wat nog maar open was tot midden in de nacht.
1: Het bleef nog lang onrustig in Aas,
0: ja.
1: In die tijd. Dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. Spinning Wheel van Blood, Sweat and Tears, dat is de volgende muziek die jij meegenomen hebt. Heb je daar een bepaalde reden voor om deze te willen horen?
0: Het was muziek uit die tijd. In die tijd, ja, Harry had dat natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: En kwam daarmee aan. Dit is mooi, dit moet je horen.
1: En David Clayton Thomas was voor Harry een voorbeeld als zanger. Vertelde hij later altijd. Bleef je ook volgen. Dat was de zanger van Blood, Sweat and Tears.
0: Ja,
1: Spinning Wheel.
0: Ja.

0: good.
1: We blijven nog steeds een vreemd besluit vinden van dit nummer van Blood, Sweat and Tears. Spinning Wheel uit 1969. Wel met hele mooie blazers erin. En daar was Harry Musquet ook een grote fan van blazers in zijn muziek. Hier op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum is even aankomen lopen Jan Hoekman. Jan Hoekman van Café Het Keerpunt in Spiekeboer. Want daar is in april een festival, Jan.
2: Ja, dat klopt. Wij gaan driedaags bluesfestival organiseren. Niet alleen in Spiekeboer, maar ook in Anneveense Kanaal en in Nieuw-Anneveen. Allerlei activiteiten, maar de hoofdmoot is natuurlijk vooral heel veel muziek. Ja.
1: En dat is toch een beetje in het kader van het jaar van de blues. Drenthe 2016, het jaar van de blues. Nou moet ik zeggen dat Keerpunt eigenlijk altijd al een beetje het centrum van de blues was, hè?
2: Ja, stiekem noemen wij ons het echte bluescafé van Drenthe. Doen we misschien al een beetje mee tekort, maar het klopt. Willem Dijkema, de eigenaar, weet heel veel van blues, programmeert heel veel blues. Dus ja, dat klopt.
1: En wat is jouw functie daarbij in het dagelijks leven dan? Verkeer jij hier volgens mij ook in Assen, maar in het weekend doe je heel wat anders?
2: Ja, in het weekend ben ik vooral betrokken bij de programmering. Maar inmiddels hebben wij ook een stichting, de Stichting Veenbrand. Waar Maria Drent, Willem Dijkema en ik deel van uitmaken. En die stichting probeert het veenkoloniaal gebied onder de aandacht te brengen. Door het organiseren van bijzondere culturele activiteiten. Wederom veel muziek. En daar past dit festival ook prima in.
1: Want dit festival, Veenbrand Festival, 15, 16 en 17 april in Anneveense Kanaal en in Spiekeboer. Wat kunnen de mensen daar verwachten?
2: Nou, echt een dwarsdoorsnee van bluesmuziek. Want het gaat natuurlijk en draait natuurlijk allemaal om de blues. Maar we doen meer. Want we hebben ook een tentoonstelling waarbij een fotoclub gevraagd is om foto's te maken met de blues. Wij hebben een lezing over Clarksdale waar Willem en ik naartoe zijn geweest. Waar we een aantal keren zelfs al zijn geweest. We hebben ook een mondharp, een bluesharp workshop in de stal in Anneveense Kanaal. Op pakje stro gezeten. Mag iedereen daar van Herbie leren de mondharp spelen. En op zondagmorgen hebben we zelfs een New Orleans-stijl muziekband. Die van het voetbalveld, voormalig voetbalveld naar de Weense Kanaal naar de kerk loopt. Muziek op straat en een concert in de kerk en dan onder begeleiding van de muziek weer terug. Dus er is van alles te doen.
1: Echt een, in New Orleans zouden ze zeggen, een street parade. Maar in jullie geval is het op het voetbalveld. Maar wel een mooie equivalent van wat in New Orleans gebeurt. Noem een paar namen van bands die optreden, Jan.
2: Nou ja, we hebben... Uiteraard, B. Hegen komt, dat kan niet missen. Als we een keerpunt muziek en de blues hebben, dan moet je B. ook hebben. Daarnaast Tommy Harris, Phil Speed, beiden uit Amerika. Echte donkere bluesmuziek. En als andere headliner hebben we Sean Webster en de Deadlines.
1: Nou, daar draaien we een nummer van Sean Webster. Niet van zijn nieuwe CD, See True, die is pas recentelijk uitgekomen. Dit is van If Only uit 2005, Since We've Been Gone. Sean Webster.

0: Since We've Been Gone. Sean Webster en de Deadlines. Een van de artiesten die optreedt op het Veenbraand Blues Festival. 15, 16 en 17 april in aan de Veense Kanaal en in het Keerpunt in Spiekeboer. Sean Webster die treedt trouwens op 17 april. En alle informatie op www.veenbraand.nl. Passepartout trouwens voor die 3 dagen kost €30. Terug naar Jenny Gans, hier nog steeds aan tafel op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Bluesmuziek, was dat nou muziek die specifiek jouw voorkeur had, Jenny? Of,
1: Nee, niet specifiek. Ik kwam er eigenlijk pas mee in aanraking door QB and the Blizzards. Mm-hmm. Althans, echt. En ik ging vaak naar concerten met Ria, dat was de verloofde van Ilko Gelling in die tijd. Dat was mijn beste vriendin. En wij gingen regelmatig mee. Of we gingen bijvoorbeeld... reden we 's avonds laat naar Zwolle. Daar werd dan het assergedeelte van de band afgezet door de Zwolse jongens.
0: Yeah.
1: En er was een café-restaurant. Daar kwam iedereen dan samen. Dat was een leuke tijd.
0: Het was de tijd dat Hans Lafaye, Herman Deinem en... Van de Vecht.
1: Helmi
0: van de Vecht. Ja. Van dat hij ook bij de Blizzards speelde. En dan was Zwolle een beetje het centrale punt natuurlijk. Ja?
1: Ja.
0: Uit Assen kwamen ze, gingen ze naar Zwolle. Daar pikten ze de anderen op en dan gingen ze naar het optreden toe.
1: Ja.
0: Gingen jullie ook echt wel mee naar optredens in den landen dan? Of,
1: Niet vaak, maar af en toe wel.
0: Kun je daar nog iets van herinneren of niet?
1: Ja, Texel, Sarasani.
0: Oh ja.
1: Dat was heel speciaal.
0: Wat was er zo speciaal aan?
1: Niet dat de tent werd afgebroken, maar het was wel een wilde boel. En ze hadden iets met de bierslang gedaan. Wat de caféhouder niet zo leuk vond.
0: Nee, ik heb wel eens gehoord van dat hij in die zin ontkoppeld werd, dat hij gewoon door bleef stroom.
1: Ja, dat was
0: Dat tapte wat makkelijker.
1: Ja.
0: Maar Sarasani is trouwens een mooi boek over verschenen. Over de geschiedenis van Sarasani en de optredens in Sarasani op Texel.
1: Nou, dan staat hij er vast in.
0: Dat denk ik ook, ja. Andersoortige muziek zit ook op jouw lijstje, heel nadrukkelijk zelfs. Want Crème Parsons, het is prachtige muziek. Ik heb het in de vorige uitzending, toen Frans Jansen mij dat vroeg, ook al eens een keer gezegd dat het mijn favoriete muziek is. Maar ik zie nu ook dat jij het op de lijst hebt staan.
1: Ja, ik vind het prachtig. Het is, ik hou van melodieuze muziek. En nou, dit is super melodieus.
0: En wanneer je dat dan even op Cube in the Blizzard betrekt, hou je dan ook meer van de ballads dan van...
1: Nee, ook wel van uptempo.
0: De pure blues.
1: Van alles.
0: Van alles. Nou, dan pakken we nu de Return of the Grievous Angel, tweede cd van Crème Parsons. En uiteraard moet de prachtige tweede stem van Emmylou Harris daar ook bijgenomen worden.

0: Ja, onversneden country muziek in Harry's Blues. Op het lijstje van mijn gast van vandaag, Jenny Gans. Niet zo vreemd trouwens, want de eerste keer toen ik met Harry Musquet in Amerika was in 1993, waren we in Meridian. Dat is de geboorteplaats van Jimmy Rogers. Waren we bij een concert die avond met allemaal blanke muzikanten, allemaal blank publiek. Met allemaal van die grote lui van de politie met die wapens op de heup. Nou, Harry die moest er eigenlijk niks van hebben van al die muziek. Maar zei, er was één hele goede bij, dat was Mac McAnally. En ik heb later ook gemerkt dat Harry ook zei van, ja, er zijn eigenlijk maar twee soorten muziek. Goede muziek en slechte muziek. En je kunt ook in country muziek kun je hele goede muziek hebben. En bijvoorbeeld een favoriet van Harry was Alison Krauss bijvoorbeeld. Dat vond hij geweldige muziek. En ook de muziek van Eric Taylor was hij ook hartstikke gek op. Dus laat het maar ophouden dat goede muziek is, Jenny.
1: Ja.
0: Jij bent in Assen geboren en getogen in Assen. Je hebt Harry meegemaakt in Grollo, je hebt Harry meegemaakt in Assen. Heb je hem zijn hele leven eigenlijk gevolgd? Of zijn er ook tijden geweest van dat je amper van elkaars bestaan wist?
1: Ik heb Harry wel eigenlijk altijd gevolgd. En er waren periodes dat ik minder contact had. Dat was in de tijd van, hoe heette die band?
0: Musquet Gang, die periode? Gang.
1: Ja.
0: Toen speelde hij met Gino Janssen, Roy Couchiel en Erwin Java. Ook wat andersoortige muziek misschien? Wat was weer,
1: ja, maar daar lag het niet aan hoor, dat ik andere muziek speelde. Het was gewoon dat ik bezig was met andere dingen, denk ik. Maar we kwamen elkaar wel tegen.
0: Nou, in Assen is dat ook bijna onvermijdelijk natuurlijk, hè?
1: Inderdaad.
0: En bovendien, zeker toen jullie daar, jij met jouw zus, dat je het restaurant De Gulle Gans had.
1: Ja, daar kwam Harry ook wees eten wel met Carina.
0: Ja, precies. Ja. En Assen is niet zo groot, dus je loopt elkaar hier altijd wel weer tegen het lijf.
1: Ja.
0: Heb je nog een keer een optreden in de Schouwburg van Harry meegemaakt, of niet?
1: Ja, in de Kolk, in de oude Kolk nog.
0: Oké. Want het was toch weer een andere fase in zijn leven, zou je bijna zeggen.
1: Ja, dat was een goede periode in zijn leven, dacht ik.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel ook qua muziek in een schouwburg. Mensen keurig op stoeltjes. Dat is wat anders dan wanneer je bij Bellevue staat.
1: Ook dat, maar het was ook een periode dat hij weer echt aan de bak ging. Na een tijd niet zo succesvol te zijn geweest.
0: Ja. Een periode dat onder andere Johan Derksen ook nadrukkelijk in beeld kwam. En ervoor zorgde van dat Harry weer optredens kreeg.
1: Ja, dat was geweldig.
0: En dat hij ook een paar cent verdiende.
1: Ook dat.
0: En dat was ook wel eens nodig. We gaan naar de muziek van Crosby, Stills, Nash & Young.
1: Dat was een LP die hadden Ilko en Ria in de jaren 70.
0: Ilko Gelling, ja.
1: Ilko Gelling en Ria. En die woonden in de Smetana flat. En,
0: de bekende flat waar Harry ook woonde?
1: Ja, Ilko en Ria woonden in de eerste, van de straat af gezien. Ja. En ik had toen een relatie met Frans Jansen. Wij woonden in de tweede. En Harry en Mariska woonden in de derde.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja.
0: Allemaal dicht bij elkaar, maar net in een andere flat.
1: Maar er was veel contact in die tijd.
0: En bij Ilko thuis, daar stond die mooie bruine, was het niet bruine hoes van Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash & Young?
1: Die werd grijs gedraaid.
0: Oké. Nou, ik hoop dat deze nog goed is. Woodstock.

0: 1970, Crosby, Stills, Nash & Young met het nummer Woodstock van de LP Déjà Vu. Trouwens oorspronkelijk geschreven door Ian Matthews en ook eerst uitgevoerd door Matthews Southern Comfort. Cuban Blisters, dat was uiteraard de meest bekende band in As. Wat gebeurde er verder op muzikaal gebied in die tijd in As eigenlijk? Wat herinner je daarvan?
1: Er gebeurde niet zoveel.
0: Er gebeurde gewoon niet zoveel, nee?
1: Niet wat ik heb gemerkt, nee.
0: Nou, je had de JWF-kapel in elk geval.
1: Ja.
0: Maar dat was een ander genre.
1: Maar die waren ook heel goed.
0: Ja. Maar in de Kolk bijvoorbeeld waren daar...
1: In de Kolk was regelmatig. Dat was een soort poptempel in die tijd. Daar was Ron Boonstra directeur. En volgens mij was hij de jongste theaterdirecteur van Nederland.
0: Ja.
1: Ik geloof 27. En die haalde veel bekende bands naar Assen.
0: Zoals
1: Tim Hardin. Dat was een Amerikaanse... Hij is overleden, vrij jong. Amerikaanse zanger met een prachtige stem. Prachtige nummers. En hij trad op in de Kolk, de oude Kolk uiteraard. En volgens mij is hij daar halverwege in slaap gesukkeld. We weten niet of dat kwam door vermoeidheid van de reis of door verdovende middelen. Maar hij is later weer wat opgekrabbeld en heeft toen nog een heel mooi optreden gegeven.
0: Oké, dus je hebt goede herinneringen aan Tim Hardin.
1: Ja.
0: Nou, dan is het ook niet onlogisch dat er een nummer van Tim Hardin, een van zijn meest bekende nummers, denk ik. Ook uitgevoerd door Rudy Bennett in Nederland. Maar een van zijn meest bekende nummers, dat we die gaan draaien. How Can We Hang On To A Dream?

0: het is wel een contrast in deze ruimte in het Drents Museum. How Can We Hang On To A Dream van Tim Hardin. Prachtig mooi ingetogen nummer. Terwijl op de achtergrond Distant Smile klinkt van QB and Blizzard. En toch past dat wel bij elkaar. Want Harry Musquet was zo gek op de muziek van Tim Hardin. Hij was een grote fan van deze Amerikaanse zanger. Die op veel te jonge leeftijd overleden is. En zo was hij ook een muziek of een fan, Jenny Gans, hier in de uitzending. Van jouw volgende muziekkeuze van de band namelijk. Harry was gek op de band, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, omdat het hele rudimentaire muziek was. Hele echte muziek. Ik weet niet waarom jij deze keuze hebt gemaakt.
1: Ja, omdat het heerlijke muziek is. Met blazers en...
0: Toch ook weer de blazers erbij, hè?
1: Ja.
0: De blazers, die een aparte component in de muziek. En Harry was er ook altijd gek op dat de blazers dat die bij hem meespeelden. Dat was voor hem zeer dierbaar dat de blazers erbij mochten zijn. Nou, die zijn hier bij de band ook aanwezig. Van de CD Northern Lights Southern Cross uit 1975. Was een LP uiteraard. Ophelia.

0: prachtige muziek van de band Ophelia. En daarmee zijn we bijna aan het eind van deze uitzending van Harry's Blues, die weer opgenomen is in het Drentsch Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. En boven de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Volgende week zijn we er weer. Weer live opname in het museum, zo tussen 2:30 en 3:30. Dan is te gast Willem van der Linden. Filmer uit Eihorst die in 1999 meegeweest is op onze reis van Harry Musquet en ik naar Amerika. En daar prachtig materiaal heeft gedraaid wat ook te zien is hier op de tentoonstelling. Trouwens, die reis naar Amerika in 1999, daar is elke werkdag, 's avonds tussen 7 en 8 uur, een aflevering van te horen op Radio Drenthe. Jenny Gans, jouw laatste keuze is Colin Blunstone, I Don't Believe in Miracles. Wanneer jij terugkijkt, hè, wanneer jij je Harry Musquet herinnert, wat is dan de belangrijkste herinnering van jou aan Harry Musquet?
1: Harry was een prachtig mens. Aardig. En hoewel niet iedereen dat zal beamen. Een heel bijzonder man.
0: Een miracle.
1: Nou, zo zou ik het ook weer niet omschrijven. Maar
0: nee, maar wel bijzonder in elk geval.
1: Bijzonder.
0: En in jouw herinnering blijft hij als een bijzonder mens blijft hij bewaard. Daarom besluiten we dus met Colin Blunstone met I Don't Believe in Miracles. Ik zeg nog even dat de techniek van deze uitzending vandaag in handen was van Ruben Ester. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Tot volgende week.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De min of meer mislukte superband The Soul Children loopt vandaag als een rode draad door het programma. En Shelba Bennett werd uit The Soul Children gezet, maar kreeg wel een contract als soloartiest bij Stax Records. Ze nam daar overigens nooit iets op. Op hetzelfde moment ging Stax Records namelijk failliet. En toen ging ze naar Casino Records, maar niet als Shelba Bennett, maar als Shelba Deer. En The Soul Children, nu met drie personen, tekende een contract bij Epic Records. The Soul Children. It ain't always what you do.

The Soul Children, It Ain't Always What You Do. En Murray uit Canada verkocht al 55 miljoen albums. In 1970 scoorde ze haar eerste nummer 1 hit in Canada met het nummer Snowbird. En intussen heeft ze al 10 nummer 1 hits in Canada. Dit was een nummer 1 hit in Canada, Amerika en in Nederland. En Murray, You Needed Me.

You Needed Me. Jay Blackfoot begon na de Soul Children met producer Homer Banks aan een solocarrière bij Soundtown Records. Hij had een hit in Amerika en Engeland met een nummer van Johnny Taylor, Taxi. Hij zong duetten met Ann Hines en hij werd opnieuw de zanger van de band The Barcase. Maar hier is hij nog met de Soul Children, Poem on the Schoolhouse Door.

Soul Children, Poem on the Schoolhouse Door. Dan Vogelberg uit Illinois had een moeder uit Schotland en een vader uit Zweden. Hij begon zelf in de jaren 70 als voorprogramma bij Van Morrison en hij overleed in 2007 op 56-jarige leeftijd op het eiland Deer Isle in Maine. Hij maakte 26 albums, hij had een totaal 20 hits en dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Dan Vogelberg.

Dan Fogelberg, Longer. Nadat de Soul Children uit elkaar vielen, trok Anita Lewis zich terug uit de muziek en ging bij FedEx en later bij Time Warner werken. Zanger Norman West verdiende de kost in het clubcircuit in Memphis, maar begon in 2007 samen met Jay Blackfoot en twee nieuwe zangeressen, Anne Hines en Cassandra Graham, met een nieuw hoofdstuk van de Soul Children. You Got Me Over.

The Soul Children, You Got Me Over. Het is een duet van twee waanzinnig goede Nederlandse singer-songwriters, Anouk en Douwe Bob. Het is een compositie van Anouk en het zijn

en ook in Douwe Bob, Hold Me. Als livegroep waren de Soul Children nauwelijks te evenaren. En de albums en singles sloegen niet aan, maar dat kwam vooral omdat het blanke Amerikaanse publiek niets had met de deep soul sound van de Soul Children. En toch waren het vier extreem goede vocalisten binnen één band, en misschien was dat wel net iets te veel van het goede. Daardoor kwam deze single ook niet verder dan 96 in de Amerikaanse hitparade. The Soul Children. Where is your woman tonight?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: All of Your Stones van de Steelwoods is het album van deze week. Na een verblijf van 9 jaar in de begeleidingsband van Jamie Johnson begonnen Jason Cope en Wes Bayliss een coverband. En ze speelden nummers van Willie Nelson, Waylon Jennings en Led Zeppelin. Maar uiteindelijk gaf dat geen voldoening, waardoor ze al snel overschakelden naar eigen materiaal. De Steelwoods. Run on ahead.

Steel Roots, Run On Ahead. Anita Lewis heeft zich nooit meer in het openbaar vertoond na haar vertrek bij de Soul Children. Ze is intussen 72 jaar en ze woont nog steeds in Memphis. Shelbra Bennett overleed in 2013 in Memphis. Ze werd 66 jaar. Jay Blackfoot overleed in 2011 in Germantown. Hij was 65 jaar. En Norman West is 82 jaar en woont nog steeds in Louisiana. The Soul Children. You don't need a ring.

The Soul Children, You Don't Need a Ring. Alabama, dat was een band uit Fort Payne, Alabama, met zanggitarist Randy Owen en zijn twee neven, Teddy Gentry en Jeff Cook. De band had 27 nummer 1 hits in Amerika en maakte 51 albums. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Alabama, Feels So Right.

Alabama feels so right. De Soul Children drongen eigenlijk nauwelijks door tot Europa, in tegenstelling tot de andere Stax Records artiesten zoals Sam & Dave, Eddie Floyd, William Bell, Johnny Taylor en de Staple Singers. De Soul Children produceerden nog wel 8 albums en ze hadden in Amerika ook nog 15 hits. De Soul Children, Come Back Kind of Love.

The Soul Children, Comeback Kind of Love. Ly Lovett uit Houston, Texas, studeerde Duits en journalistiek en hij zingt folk, swing, blues, jazz en gospel. En hij zit ook nog regelmatig als acteur in films. En tijdens de opname van de film The Player was Julia Roberts zijn tegenspeelster. En ze traden snel na de film in het huwelijk, maar binnen 2 jaar volgde er ook weer een scheiding. Dit was alleen een klein hitje in Nederland, het nummer haalde hij tot 74 in de single top 100 in Nederland. Ly Lovett, Simple Song.

I love it. Simple song. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek, Freek Middendorp coördineerde de playlist. En dit zijn de laatste stuiptrekkingen van The Soul Children die vandaag als een rode draad door het programma liep. Het was de allerlaatste hit voor de band in Amerika. The Soul Children. Can't give up a good thing.

Ook bijzonder is het volgende nummer van de Billy Walton band Cortez the Killer. Cortez de Killer, dat is het verhaal van Hernán Cortés, een conquistador uit Spanje die in Mexico aan wal ging en door de Azteken allemaal om zeep hulp en Spanje aan een bulder geld. Het is een nummer van Neil Young van de CD of de LP Zuma uit 1974. Maar nu in de uitvoering van de Billy Walton Band. En Billy Walton, dat is een uitstekende gitarist die vroeger speelde bij Southside Johnny en de Asbury Dukes. Cortez de Killer.

Wat hem lekker uitpakt in dit nummer. Cortez the Killer van de Billy Walton Band. En daaruit eigenlijk allemaal om de gitaar natuurlijk van Billy Walton. En dat is een Gibson Goldtop Les Paul uit 1957. En voor de echte liefhebbers die dit wilt weten. Een Roger Mayer Mongo's en een JCM 800 Marshall 212. Daar komt dat geluid allemaal uit voort van de Billy Walton Band. We gaan naar Engeland, naar een Britse zangeres. De zangeres Rumour, die in 2010, denk ik, debuteerde. Het is alweer een tijdje terug. Met Seasons of My Soul. En die nou een cd maakte met allemaal nummers van Hugh Prestwood. En Hugh Prestwood was een man die heel veel werk maakte voor bekende Amerikaanse zangeressen. Van Judy Collins en dat soort mensen. Alison Krauss, Trisha Yearwood. Nou, ze hebben een cd gemaakt met allemaal nummers van die Hugh Prestwood. De ene recensent is er laaiend over en de andere is er, die vindt het heel slecht. Je moet zelf maar bekijken waar je ervan vindt. Het is de cd Nashville Tears en daarvan Deep Summer in the Deep South.

Engelse zangeres, maar duidelijk met een Amerikaanse sound. Rumor, dat is de zangeres. En dit is van de cd Nashville Tears. En de titel zegt het al een beetje. Met liedjes die vol gaat over verdriet en droevigheid en dat soort zaken. Deep Summer in the Deep South. Rondom de millenniumwissel, denk ik zo ongeveer, toen speelde in Amerika op Broadway de musical It Ain't Nothing But the Blues. En daarin werd ook metspeeld en ook zong door Gregory Porter, een jazzzanger uit Amerika, uit Los Angeles. Groeide op in Bakersfield, dus in aan de westkust van Amerika, waar Buck Owens en Dwight Yoakam ook opgegroeid bent. En een man die in 2014 een Grammy Award kreeg als Best Jazz Vocal Album voor zijn album Liquid Spirit. Er is een nieuwe cd van u te komen van Gregory Porter, de cd All Rise, en door van Dead Can Thing.

Het klinkt wel een beetje New Orleans, maar toch komt het uit Los Angeles, Californië. Jazzzanger Gregory Porter van de cd All Rise met Dead Gone Thing. Je hoort het allemaal in Harry's Blues op zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Ik kreeg een cd van de Scott Weiss Band. En, de zesde cd van deze band uit Californië. Nee, uit Pennsylvania komt ze. En daarop stond het nummer Jesus Just Left Chicago. En de kenners die weten het al, dat is een nummer van ZZ Top. Van de beroemde LP Trombe uit 1973. Mijn eerste uitvoering van de Scott Weiss Band. Jesus Just Left Chicago.

De bluesrock-uitvoering van Jesus Just Left Chicago van de Scott Weiss Band van de CD Simmer Me Down. Maar het origineel, dat is van ZZ Top, de band uit Texas. De band van Frank Beer, Dusty Hill en vooral van Billy Gibbons. Wanneer speelden ze? Ik geloof vorig jaar of het jaar terug. Jaar eerder speelden ze op het Holland International Blues Festival in Grollo. Dit is een stuk van de derde CD die ze uitgebracht hebben, Tre Ombre. Er staan twee eigenlijk hele bekende nummers op. Die ene dat is dus Jesus Just Left the Building en de andere was Waiting for a Bus. Maar hier is ZZ Top met het origineel Jesus Just Left Chicago.

Het origineel Jesus Just Left Chicago met de gitaar van Billy Gibbons. ZZ Top uit 1973. Dan nog een derde versie, uit 2015, van Shemekiah Copeland van de CD Outskirts of Town. Shemekiah Copeland, de dochter van Johnny Copeland, die al veel goed werk te maken heeft. En dit is de CD Outskirts of Town, met werk van Billy Gibbons, die speelde trouwens op mid. Elvin Youngblood Hart ook, en Robert Randall speelt er op mid. Mooie uitvoering van Jesus Just Left Chicago.

De laatste van de drie versies van Jesus Just Left Chicago van Shemekiah Copeland van de cd Outskirts of Town uit 2015. Het origineel van ZZ Top is uit 1973, Tre Ombre van de LP. En de meest recente is van de Scott Weiss Band, Simmer Me Down, Jesus Just Left Chicago. Dat me een beetje denkt trouwens aan Elvis Has Left the Building. Waarom weet ik niet precies, maar ja, misschien wel die film met Kim Basinger. Michaela Anne, een zangeres uit Amerika, die een paar jaar terug, een jaar geleden, optrad in Groningen in de Oosterpoort, veel indruk maakte door zo. Daar komt een nieuwe cd van u. Dat is nu nog een single, maar een beetje geduld en dan is de cd er ook. Good Times.

Michaela Anna, dat is de zangeres uit Amerika van het nummer Good Times. Op dit moment is het maar mondjesmaat wat betreft live optredens in Drenthe. Veel locaties die kunt het eigenlijk niet, omdat er te weinig plek is. Zeker ook geen Amerikaanse artiest, maar die komt op dit moment niet naar Europa. Als ze terug wil, dan moet ze in quarantaine. Maar als het wel gebeurt, dan mag het ook wel een nummer worden. Nou, de spits is afgebeden eind augustus, denk ik. Ja, eind augustus was dat Erwin Java en Sean Webster bij Hofstede in Grollo. Ook optredens bij De Amer en bij Van Slag in Borger. Maar vooral ik in naar het Keerpunt in Grollo. Want die hebt bijna elke week hebt die een optreden in de grote zaal. Mooi ingericht. Daardoor keurig corona verantwoord kunt zitten en kunt consumeren. En vooral naar de muziek lusten. Bijvoorbeeld 4 oktober naar Little Boogie Boy. Oftewel Hein Meijer samen met zijn band. En in die band speelt onder andere ook Roel Spanjes op de Hammond. Dit is een stuk van de cd It's All in the Blues uit 2014. Een nummer wat heel bekend geworden is door Ovie Wright, Nickel and a Nail.

Little Boogie Boy, Nickel and a Nail. En hij is live te zien en te horen op 4 oktober bij het Keerpunt in Spiekeboer. We zijn bijna aan het eind van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Björn Brouwer. En we besluiten met een nummer van Tony Holiday. Hij komt uit Memphis, opname in de studio van Luther en Kobe Dickinson. De cd Soul Service en daarvan Paying Rent on a Broken Home.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Robbie van Leeuwen schreef Venus voor Shocking Blue en dat werd de nummer 1 hit in Amerika. Maar in zijn tijd bij The Motions liep hij ook al over van zelfvertrouwen. Want toen componeerde hij een nummer en dat stuurde hij naar het management van The Beatles. Zij heeft nooit iets gehoord, maar even later kwamen The Beatles wel met een nummer met dezelfde naam. I'll Follow the Sun. Maar dit zijn The Motions met I'll Follow the Sun.

The Motions, I'll Follow the Sun. Robbie van Leeuwen, de gitarist van The Motions, was een geniale songwriter. De debuutsingle van The Motions had zo'n typisch Engelse beatsound. En The Golden Earrings was op dat moment een beginnend bandje in Den Haag. En daar keek men met ontzag tegen The Motions op. The Motions, it's gone.

The Motions, It's Gone. De Haagse beatgroep The Motions staat vandaag centraal. Er is een mooie box uitgekomen met het complete oeuvre van de band. En gitarist Robbie van Leeuwen schreef ook bluesy nummers die door zanger Rudy Bennett vervolgens perfect ingevuld werden. The Motions, I've Got Misery.

The Motions, I've Got Misery. Rudy van den Berg uit Den Haag noemde zich Richie Clark. En als Richie Clark en de Ricochets stond hij in 1964 al in het voorprogramma van de Rolling Stones in het Kurhaus in Scheveningen. Dat concert wat volledig uit de hand liep. Hij haalde gitarist Robbie van Leeuwen weg bij de Atmospheres, ook een Haagse band. En even later gingen ze samen verder als The Motions. En Rudy van den Berg heette toen geen Richie Clark meer, maar Rudy Bennett. En ze vormden een perfect duo. The Motions, For Another Man.

was Living Blues, de Oscar Benton Blues Band, QB and the Blizzards en de Bintangs. En dat was voor de Motions een reden om een cover van Willie Dixon op te nemen. The Motions, My Babe.

The Motions, My Babe. The Motions was de eerste Nederlandse band die in Engeland ging opnemen. En de Walker Brothers waren de producers en tevens de achtergrondzangers. En de Walker Brothers namen het volgende nummer ook zelf op, maar ze zetten zichzelf als componisten op de hoest. En dat wist Robbie van Leeuwen later via een rechtszaak ongedaan te maken. The Motions, My Love is Growing.

The Motions, My Love is Growing. The Motions was een viermansformatie met drie topmuzikanten en een uitstekende zanger, Rudy Bell.

Robbie van Leeuwen was de gitarist, Siep Wana de drummer. En de basgitarist, dat was Henk Smitskamps. En die speelde werkelijk bij iedere vooraanstaande band in Den Haag. Willie and the Giants, René and the Alligators, The Sandico's, Shocking Blue en Livin' Blues. En natuurlijk The Motions. Why Don't You Take It?

Emotions, why don't you take it? Siep Warner gold als de beste drummer van Nederland en hij stapte over naar Golden Earring. Maar daar had hij geen klik met Rinus Gerritsen en George Kooijmans. En na een Amerikaanse tour werd hij uit de band gezet. En toen heeft Siep Warner zich volkomen teruggetrokken uit de publiciteit. Hij ging op het Groningse platteland wonen, hij nam een baan als ambtenaar en hij heeft zich nooit meer in de muziek laten zien en hij woont nog steeds in Groningen, volledig anoniem. The Motions, Everything That's Mine.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Out From Under van Michael McDermott is het album van deze week. En hij laat op dat album zijn fans weten dat hij nooit meer in de goot belandt. Dit album is een nieuwe start voor de singer-songwriter uit Willow Springs onder de rook van Chicago. Michael McDermott, Never Going Down Again.

Michael McDermott, Never Going Down Again. Rudy Bennett, de zanger van The Motions, had een solo-hit met een nummer van Tim Hardin. Maar even later verscheen die hit wel op het album Songbook van The Motions. How Can We Hang On To A Dream?

de Motions, How Can We Hang On To A Dream? Uit Amerika waaide de protestsong over naar Europa. Vietnam, racisme, Martin Luther King, dat waren actuele onderwerpen. En Robbie van Leeuwen speelde er meteen op in en het werd de grootste hit van de Motions, Wasted Words.

Wasted Emotions, Wasted Words. Ronnie Bennett was een liefhebber van Tim Hardin-nummers en hij nam dit nummer nog eerder op dan Rod Stewart, al werd het geen hit voor de Motions. A Reason to Believe.

Emotions, a reason to believe. Robbie van Leeuwen wilde iets anders. En dat werd uiteindelijk Shocking Blue. En zijn opvolger als gitarist en componist werd Gerard Romein van de T-Set. En hij schreef dit nummer voor de Emotions. Your Maya D.

Emotions, you're my AD. Gerard Romein werd opgepakt wegens drugsbezit en hij verdween 4 maanden in de gevangenis. En later zou Rudy Bennett ook achter de tralies verdwijnen vanwege het bezit van coke. En voor het album Electric Baby werd de band uitgebreid met de organist Bobby Green. En deze Bobby Green schreef dit nummer. En Hans van Hemert was de producer. The Motions, it's all right.

The Motions, It's All Right. Na alle successen met Shocking Blue werden Robbie van Leeuwen en Rudy Bennett herenigd. Ze begonnen samen een nieuwe band, Galaxy Lynn, en ze maakten 2 albums en ze scoorden opnieuw een hele grote hit. Galaxy Lynn, Long Hot Summer.

Galaxy Lynn, Long Hot Summer. Robbie van Leeuwen heeft zich intussen teruggetrokken uit de muziek. Venus werd een nummer 1 hit in Amerika, dus de man is financieel onafhankelijk. Hij woonde in België en Luxemburg en tegenwoordig in Wassenaar. En laat zich nooit meer zien, al heeft hij nog wel regelmatig contact met zanger Rudy Bennett. Hier zijn ze samen nog een keer met Emotions, Every Step I Take.

The Motions, Every Step I Take. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Zanger Rudy Bennett van The Motions woont in Amstelveen, waar hij een behangbedrijf runt en hij is nog steeds actief in de muziek. Hij heeft zijn eigen band en met de Clarks uit Den Haag zat hij in twee theatershows. En op oktober dan begint Rudy Bennett aan een nieuwe theatershow en dit was zijn allerlaatste single. Rudy Bennett, Still in the Game.

0: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: De stad werd vernoemd naar een Franse regent, de hertog van Orléans, en in 1718 gesticht door Jean-Baptiste Lemoyne. De stad ontstond in een kromming van de Mississippi, op laaggelegen terrein, en wordt door dijken, zogenaamde levees, beschermd. De stad ligt beneden de zeespiegel, reden waarom de doden bovengronds worden begraven. De grootste stad van Louisiana en een van de grootste zeehavens ter wereld. Het centrum van de stad is French Quarter, de oude Franse woonwijk, nu het uitgaanscentrum bij uitstek. De bevolking van New Orleans, oftewel de Big Easy, bestaat voor de helft uit blanken en zwarten. Met zijn 9 muzikanten vormde New Orleans aan het eind van de vorige eeuw de bakermat van de jazz. Met de verschillende rassen en culturen, met de Mardi Gras en de Voodoo, is New Orleans een bruisende stad met veel historische plaatsen. En overal muziek en muzikale herinneringen. Het Louis Armstrong Park, Bourbon Street, Basin Street, Tipitina's en Snug Harbor. Een muzikale omgang door het muzikale hart van een bruisende stad.
2: Harry, wij lopen op een warme maandagavond. Klein beetje het zondagavond, ja. French Quarter uit. Wat is jouw indruk er nou van?
3: Ja, het is een fantastisch mooie bouwwerk zie je hier. En je hoort overal muziek. Maar aan de andere kant, het is ook net kermis hier. Dat doet me een beetje denken aan een constante titinacht of zoiets.
2: Dus de toeristische kant van de zaak. Geweldige commerciële uitbuiting van dit gebied. Wat vind je van de muziek die je hoort, hè?
3: Nou ja, dat is allemaal een beetje globaal genomen. Ik hoor hier daar wat geluiden wegkomen, maar die band die wij even zagen was een goed nachtcluborkest.
4: Funny Watch of Tornadoes.
3: Met de bekende Soul Show. Maar natuurlijk geen top act of zo. Ik ken ze ook helemaal niet. Nooit van gehoord. Maar ze speelt wel goed.
2: Maar voor de echte blues moet je hier niet wezen?
3: Nee,
4: Er
3: is ook heel veel karaoke en zo. Dat had ik hier helemaal niet verwacht. Dat soort dingen. Het is super commercieel. Je ziet ook ontzettend veel politie hier, Franse French Quarter.
2: Ja.
3: Ontzettend veel paarden, mensen met politiepaarden.
2: Gaat hier ook de hele nacht door natuurlijk, hè?
3: Het gaat de hele nacht door. Ik denk dat straks ook nog veel, de mensen zijn al in kennelijke staat, maar dan gaat er straks nog veel, veel verder voor me.
2: Voor de liefhebber, voor de blues en jazz liefhebber, kunnen we een straat verder gaan.
3: Ja, dacht ik ook wel, ja. Je moet echt zoeken naar een paar goede clubs, denk ik. En je moet goed in de agenda kijken voordat je ergens naartoe gaat. Want dat andere, ja, dat is allemaal zuiver. Dat is commercie gewoon.
2: Eén grote handel in t-shirts?
3: Ja, onder andere. Maskers, t-shirts. Van alles wat alles wat met New Orleans te maken heeft, dat wordt hier tot op het been afgekloopt, als het ware.

0: aan de bodem van de Mississippi. Ligt kunst en kidsdom hier wel erg dicht bij elkaar, Harry, hè?
1: Ja, als ik hier... De moderne technieken slaan ook hier toe, want je hoort hier op een gegeven moment een alt-saxofonist spelen. Een 9 man. En daarnaast staat een hele grote soundblaster, waar de muziek dan uitkomt. Dus in feite je aan het indubben, een soort van... hoe noemen we het? De soundmix show lijkt het wel een beetje. En die man die zit hier helemaal in zijn eentje. Aan de andere kant, hij zit met gezicht naar het Jackson Park toe. Waar een vierkant parkje, vlakbij het Louisiana State Museum, met een heel groot beeld van Andrew Jackson erin. De man die de overwinning van de noordelijke een feit deed worden ten opzichte van de zuidelijke, tegen generaal Robert E. Lee. En ik vind het al een beetje een controversiële plek, omdat de zuidelijke helemaal niet zo blij waren met de Yankees. Nou, die meneer Jackson die staat hier dus helemaal midden in het park. Een prachtig ruitenstandbeeld. Zoals je ze ook heel veel in Parijs en Wenen en overal in Europa aantreft.
0: Want eigenlijk is Louisiana qua architectuur en zo, of New Orleans, is niet echt een Amerikaanse stad, hè?
1: Nee, dit is volledig Europees. En dan vooral Frans en Spaanse invloed, dacht ik. Van die prachtig mooie smeedijzeren hekken overal. Oké, dat is de riverboat, I guess.
0: Want we staan aan de andere kant van Jackson Park doorrijden, daar stroomt de Mississippi.
1: Ja.
0: Old Man River.
1: Hier beneden is het bord waar je op kan zien dat in 1682 Robert Chevalier de La Salle claimed the Mississippi Valley from the Gulf of Mexico tot Canada in de naam van de Fransen. Later verkocht, meende ik, Napoleon heel Louisiana voor het luttele bedrag van $10 miljoen. Dat is toch waar?

0: grote haven, New Orleans. Een van de grotere in de wereld.
1: Ja, met New York en Rotterdam. De top 3 van de wereld, hè?
0: Aha. Ja. En hierachter, je hebt hier dan het French Quarter, zogenaamd. En dan hier direct achter zie je dan de zogenaamde skyline van New Orleans. Je ligt dan toch vlak tegen dit French Quarter aan, het uitgaanscentrum waar we gisteravond waren. En wat wel weer heel commercieel aandoet. Maar nu je er nou loopt, zo 's morgens tegen de middag, dan zie je heel veel toeristen. Het doet het toch wat vriendelijker aan, dan is er niet zoveel lawaai en alles is wat meer laid back.
1: En kijk aan, wat ziet we door bij Mississippi?
0: Ja, we zien een grote radenboot. En dat is de Cotton Blossom. Een Discovery Cruise staat erop.
1: Een van die oude schepen, ja, zou wel nee nabouwd wezen, maar met zo'n
0: grote rader, scheprader, de scheprad erachter.
1: Ja, een steunwieler, zoals ze vroeger zeiden.
0: En die beweegt.
1: Die broest hier een uurtje over de Mississippi.
0: Ja. Het is niet echt druk bezocht. Een paar mensen zien erachter, dek zit niks.
1: Het is nog te vroeg op de maandagmorgen.
0: Ja.
2: Geweldige stad New Orleans. Als je zo'n reis maakt, dan zegt ook iedereen in mijn toer zeker naartoe gaan naar New Orleans, naar de Preservation Hall of Jazz en iemand naar het Voodoo Museum en ja, allerlei bezienswaardigheden. De Superdome niet te vergeten daarbij. Als jij er nou aan terugdenkt aan New Orleans, wat is jou daar nou het meest van bijbleem?
3: Ja, ik vond het ontzettend een mooie stad. Ik denk dat het een van de... Het is helemaal geen Amerika eigenlijk. Het is een soort van Europese enclave in Amerika. Het is helemaal Frans. En de sfeer vind ik volledig anders als bijvoorbeeld in Houston. En ja, het is allemaal wat dichter op elkaar gebouwd. Het is een hele relaxte sfeer, vond ik. Dat viel me wel ontzettend op.
2: Wat mij ook vooral opvallen was dat het verschil tussen zwart en blank, wat hij in Texas, in Houston en dergelijke heel nadrukkelijk ziet, wat hij ook in Dallas ziet, dat in New Orleans, net hoe je het uitspreekt, dat nog veel minder is. Terwijl die verhouding tussen blank en zwart in New Orleans eigenlijk hetzelfde is, 50-50 ongeveer.
3: Ja, die mensen gaan er toch wat anders met elkaar om, lijkt mij, als in Houston en Dallas en zo.
2: Ja, want ook als je in de geschiedenis terugkijkt, rassen, onlusten, zoals die in andere plaatsen in de West bent, in grotere steden in de West bent, in Atlanta en nu maar op, heb ze in New Orleans nooit kennen.
3: Nee, ik denk ook dat het komt omdat het vlak bij het Afro-Cubaanse gebied ligt en daar ook allemaal van een groot deel zwarte bevolking had. Men gaat daar gewoon anders met elkaar om en daarom zal het ook wel de Big Easy heten, hè? De grote, gemakkelijke.
2: Ja, een beetje als in navolging van New York, de Big Apple. Want de eigenlijke bijnaam van New Orleans is Crescent City, hè?
3: Ja.
2: Maar dat is wat verdrongen door de titel van die film, The Big Easy.
3: Ja, en Tipitina's, de bekende club waar er ook in voorkwam. En ja, je kunt daar ook heerlijk aan die Mississippi River, aan die boardwalk kun je lopen. Je kunt lekker in het park zitten. Je hebt prachtige winkels. En je kunt er ook, zoals wij gedaan hebben bij Chez Antoine, kun je fantastisch eten. Dus het gaat allemaal gemoedelijk.
2: Ja,
3: we zagen daar ook een hele club van die, bijvoorbeeld van die, nou echt een beetje chic uitgedoste negerinnen zitten en zo, die daar ook ontzettend veel lol hadden in toch een, ja, een iets wat duurdere gelegenheid. En het valt daar toch op dat het een beetje meer mixed is.
2: Maar ik herinner me ook dat wij bij Pierre Antoine zaten op een morgen, dat aan de andere kant van de straat waarschijnlijk vanwege de verdenking van drugs of zo aanpakt werd.
3: Ja, een blanke jongen.
2: En dat gebeurt dan wel op Zuid-Amerika.
3: Ja.
2: Waarschijnlijk vanwege de verdenking van drugs of zo aanpakt werd.
3: Ja, een blanke jongen.
2: En dat gebeurt dan wel op Zuid-Amerika.
3: Ja.

0: Waar wij trouwens een half uur voorschouwd waren.
1: Ja, nou, je werd over het algemeen gewaarschuwd, omdat er ook in die tijd een paar Europese toeristen in New Orleans doodgeschoten waren. Er was nog een Engelse onderwijzer of zo in die tijd. En het was toen in Florida ook al een beetje zo.
0: Ja, en later nog meerdere trouwens.
1: Ja, precies. En men waarschuwde ons ook van, nou, je moet Frans Kwaad, blijf een beetje bij elkaar, dit en dit en dat. Maar het viel mij echt ontzettend mee. Hoor.
0: Hmm. Als je op terugkijkt op New Orleans, wat is zo'n... Wat is blijkbaar hang? Wat mis je nou dat je er niet meer bent?
1: Nou ja, dat is Louis Armstrong.

0: Ja. Hier lopen we in het park vlakbij de Rampart Street, North Rampart Street. Een drukke verkeershalen aan de rand van het Friends Quarter. Het park binnen van een van de beroemdste trompetisten in de jazz, Louis Armstrong. En we lopen hier nu recht op het beeld af van Louis Armstrong. Een 3 meter hoog beeld ongeveer, waar hij staat met zijn trompet in zijn linkerhand en zijn onafscheidelijke zakdoek in zijn rechter.
1: Ja. Het is een park wat hier nogal berucht is, ja?
0: Het park is berucht. Als je er s'avonds moet je er niet in gaan, zeg ik, de mensen die het kunnen weten. Maar verder heb je hier ook nog verschillende zaken die met kunst te maken hebben. En ja, Louis Armstrong behoeft eigenlijk helemaal geen nadere verklaring. Het was een van de eerste grote zwarte jazz-trompetisten. Daarvoor had je nog de bekende Buddy Bolden. Man die, waarvan het verhaal gaat dat je, als hij aan de ene kant van de Mississippi stond, je aan de andere kant kon horen. En er was nog een man die heette Freddie Keppert, die is niet zo bekend. Dat waren voorgangers van Louis Armstrong. En Louis Armstrong die kent iedereen natuurlijk van zijn werk met de Hot 5, de Hot 7 en later met zijn eigen band. Een tijdje heeft zijn vrouw nog piano bij hem gespeeld. Dat was Lil Hardin. En er zijn hele beroemde clarinetisten uit zijn band voorgekomen. Bijvoorbeeld Barney Begar, Edmund Hall. Ook trombonisten als Kid Ory kun je natuurlijk nooit vergeten. Een hele beroemde man uit een creool uit de Creoolse mannen uit New Orleans. En ja, hij is ereburger van New Orleans. Wij zijn graag gezien een gast op het Witte Huis, enzovoort, enzovoort. Ja, een zwarte man was het dan toch een park voor

ingericht hebben. En wat je hier verder ziet is dat zwarte mensen alleen maar het vieze werk doen. En de blanken een beetje opzichtig zijn en in de betere banen zitten. Dus, dat geldt dus voor Armstrong niet. He is the most famous citizen of New Orleans.

0: that's in the street.
1: Als je door het Vieux Carré, het French Quarter loopt, dan heb je alle straten bijna een muzikale bijklank eigenlijk.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Basin Street, dat is een heel beroemd nummer van bijvoorbeeld Louis Armstrong. En je hebt, daar komt weer een fiaker aan, dat is zo'n karretje die je ook in Wenen ziet, die mensen, die toeristen rondleiden. Ja, bezig de Esplanade, dat is bijvoorbeeld iets wat je in nummers van Dr. John weer terugvindt.
3: We got word, the boy that's Mr. Benson is going to be putting a little money into the area.
2: Aha. U hoort even de gids. Mooie smeedijzeren fiaker, Mid-City Carriages. Helemaal in het wit, er zitten ongeveer 6 toeristen in. We gaan nou links om de bocht.
1: Bourbon Street uiteraard.
2: Ja, Esplanade, Bourbon Street, die kennen we van Sting en van veel andere. Basin Street, Esplanade zei ik al. Dauphin Street. En alles heeft hier inderdaad het muzikale. Er wordt ook verschrikkelijk veel muziek gemaakt, hè, hier natuurlijk in New Orleans. The City of Jazz.
1: En niet alleen dat de stratennaam hebt, maar beroemde figuren. Louis Armstrong, Old Setsmo hier op het standbeeld bij. Maar ook Marie Laveau. Ja, Jean Lafitte, soort mensen.
2: Marie Laveau was de voodoo queen van New Orleans. Jean Lafitte was dan de bekende zeerover die met een Robin Hood instelling. Dus bij de armen zeer gezien was. Ja, het zijn veel memorabele plaatsen hier natuurlijk.
1: Historische plek.
2: Ja. Eigenlijk, dat hele Franse kwartier is volledig... Dat lijkt wel of het onder monumenten zo staat, laten we zo zeggen. Alles is ook. Ze knappen het ook echt op en zo. En ze weten precies dat er natuurlijk veel geld in te verdienen is hier.
1: Het is Frans, Spaans en Creools eigenlijk.
2: Ja, ja, het is echt hartstikke mooi. Een mooie stad.

0: Dit is toch wel een hele andere club dan Tipitina's, Harry?
1: Ja, Tipitina's, dat was helaas gesloten. We waren er op een maandag en dan wordt er niet gespeeld. Ja, dit is... wij hoorden hier eerst Dr. John. Wij dachten dat Dr. John hier speelde.
0: Dat was een steeg hier vlakbij,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja. En je moest door zo'n hek en dan zo'n sluis. En dan kwam je eigenlijk in zo'n prachtige... Ja, patio als het ware, een hele grote patio waar je terecht.
0: Ja, maar als je naar boven kijkt, dan zie je gewoon de stenen die zich omhoog.
1: Ja.
0: Je zit gewoon buiten.
1: Ja, dat is fantastisch hier. Zie je overal mensen met grote cocktails, achterover geleund in stoelen. En dan, dan zie je ineens zo'n gelikte zo'n nachtcluborkest, maar die dan alleen maar New Orleans muziek speelt. Hè? Hoe heet het eigenlijk?
0: Willie Lockett in de Blue Notes.
1: Ah, Willie Lockett. Een hele dikke, gezellige neger die de mensen ook uitnodigt hier.
0: Ze weten dat hij dat trouwens. Maar wel een heel andere club dan die we vanmiddag zagen van dan Tipitina's. Die ligt trouwens ook buiten het centrum.
1: Ja, ja, ja.
0: We zitten hier nou weer... Waar zitten we precies?
1: Wij zitten hier op Congress, dat is weer een zijstraat van Bourbon Street. Het zijn allemaal straten die op elkaar, die loodrecht op elkaar staan. En,
0: ja, dat zijn allemaal wel dingen die op...
1: Dit is niet zo ver van de Jackson Park af. Als je dit uitloopt en je gaat naar links, dan kom je Jackson Park uit. Ja. Vlak bij Towers, bij die hele grote...
0: Plaatszaak, waar we vanmiddag waren.
1: Ja.
0: Tipitina's ligt veel meer buiten het centrum. En datzelfde geldt voor Snug Harbor trouwens ook. In deze omgeving van French Quarter. Ja, daar rijden een aantal clubs. En dit is wel een van de bekendste rhythms.
1: Ja.
0: Nou, laat maar eens zo'n
1: prachtige...
0: Een van die cocktails bestellen.
1: Ja, ik zie allemaal van die prachtige kleurtjes hier rondom. En allemaal mooie dames die brengen dat echt ter plekke. Ja, is het.

0: Night People, een van de bekendste stukken, denk ik, van Alan Toussaint. De grote componist, producer, arrangeur uit New Orleans.
1: Ja, een man die vreselijk veel hits heeft geschreven. Dit nummer onder andere. Happiness, Southern Nights voor Clint Campbell en een heleboel andere.
0: Bourbon Street,
1: ja,
0: enzovoort.
1: Ja.
0: Dofuur, professor Longheer.
1: Ja, en direct daarna Dr. John with Basin Street Blues.
0: Ja, en wij eindigen deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Maria Muldaur op het Blacktop label. En met een van de eigenaren van Neumann Scott de komende week nog een gesprek. En wat de volgende week zit, dat horen jullie aan het eind van deze uitzending. Paul Meeldijk deed de techniek, een samenstelling en presentatie. Albert Haar en Harry Musquet.
2: Goed gaan. Volgende week in Harry's Blues.
3: In de 70e jaren ontstond een geheel nieuwe muzieksoort, de funk. Een combinatie van jazz en blues. George Porter Jr. is de bassist van de Meters, een legendarische groep uit New Orleans met onder andere Art Neville. Een ontmoeting op Congo Square.
4: Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Harry Musquet schreef het nummer in Dallas, Texas, tijdens een trip met Albert Haar namens RTV Drenthe. En we horen de vertrouwde Harry Musquet sound. Gepassioneerd gezongen en dan was hij op zijn best. Musquet, Sky Songs on the Spot.

Muskay, Sky Songs on the Spot. Bobby Parker, dat is een bluesgitarist uit Louisiana met een lange staat van dienst. Hij was gitarist bij Otis Williams, Bo Diddley, Sam Cooke, Jackie Wilson, The Avery Brothers, Chuck Berry, Buddy Holly en Little Richard. In 1961 had hij een hit in Amerika met Watch Your Step. Dit is een opname uit 1992. Bobby Parker, Movin' Up.

Bobby Parker, Movin' Up. De Ierse gitarist Rory Gallagher nam het nummer op met zijn band Taste. In 1970 ging hij solo verder, maar hij overleefde in 1995 zijn levertransplantatie in Londen niet. Hij overleed op 47-jarige leeftijd. Rory Gallagher, Leaving Town Blues.

Rory Gallagher, Leaving Town Blues. Mike Morgan en The Crawl uit Dallas, Texas. Dat is de band van gitarist Mike Morgan. En deze Mike Morgan is een voormalige motorcoureur die voor de blues koos nadat hij bij een motorongeluk een oog verloor. Dit nummer nam hij op in New Orleans en het is een eigen compositie. Mike Morgan en The Crawl, My Baby's Gone.

Mike Morgan en The Crawl, My Baby's Gone. De Schotse gitarist Miller Anderson loopt al jaren mee. Hij maakte deel uit van de Keith Hartley Band, de Spencer Davis Groep, Savoy Brown, Chicken Check, de British Blues Quintet, Deep Purple, Chris Farlow en John Lord. En dit is een oude hit van The Animals. Miller Anderson, Don't Let Me Be Misunderstood.

Miller Anderson, Don't Let Me Be Misunderstood. Robert Ward, dat was een bluesgitarist uit Georgia. Hij was de oprichter van de band Ohio Untouchables, die later verder ging als de Ohio Players. Daarna was hij jaren de studiogitarist bij Motown Records in Detroit. En in 1990 begon hij een solocarrière. Na 5 soloalbums maakten 2 beroertes een eind aan zijn carrière. Robert Ward, Pour Me One More Drink.

Robert Ward, Pour Me One More Drink. Zanger-pianist George Frayne uit Idaho noemde zich Commander Cody. Met gitarist Bill Kershen runde hij jaren de band The Lost Planet Airmen. Hij overleed in 2021 op 77-jarige leeftijd. Commander Cody, Working Man's Blues.

Commander Cody, Working Man's Blues. Het waren twee local heroes uit New Orleans. Accordeonist en pianist Lynn August en zanger-gitarist Snooks Eaglin. Ze waren beide blind, maar ze waren ook beide uitermate succesvol in Louisiana. Lynn August en Snooks Eaglin. What am I living for?

Lynn August en Snooks Eaglin, What Am I Living For? Twee Engelse gitaristen, Peter Frampton uit Humble Pie en Keith Richards uit Rolling Stones, namen de nummer op van Mick Jagger en Keith Richards en dat deden ze met de Canadese zangeres Nanette Workman. Peter Frampton en Keith Richards, Lovin' Cup.

Peter Frampton en Keith Richards met zangeres Nanette Workman, Lovin' Cup. Lee McBee, dat is een zanger uit Kansas City. Hij was de frontman van Mike Morgan en The Crawl en hij had eigen bands. Lee McBee en The Passions, The Screaming Lee Band en The Lynch McBee Band. Dit is een solo-opname alleen met gitarist Mike Morgan. Lee McBee, Sweet Lolita.

Lee McBee, Sweet Lolita. Het is een compositie van Steve Winwood. Hij nam het in 1969 op met de band Blind Fate, samen met gitarist Eric Clapton. En er verschenen covers van Ellen McIlwain, Yvonne Elliman, Bonnie Raitt, Lana Davis en Rachel Price. En dit is de Amerikaanse blueszangeres Fry, Can't Find My Way Home.

Fry, Can't Find My Way Home. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Sunken Lands, dat is een Americana-band met muzikanten uit Drenthe en Groningen. Onder leiding van zanger, gitarist en componist Edwin Jongedijk. Hij was voorheen de frontman van Tiny Town. Het komt van het album Burning Desire. Sunken Lands. Breaking the Chains.

0: Bluegrass in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het seizoen dat zit er bijna op nog 2 uitzendingen te gaan. Dan is het voor dit seizoen gebeurd. Maar nog 2 hele mooie uitzendingen met het beste van het afgelopen jaar. Deze keer Kirk Fletcher, Brandy Clark, Zack Irons, Skylar Rogers. Maar ook John Nemeth, Van Morrison, The Dirty Knobs en David Gogo. Maar we begonnen met Chris Kane van zijn cd Raising Kane. Back on top.

Mooi gitaarwerk van Chris Kane van zijn CD Raising Kane. Begin van dit jaar uitgebracht op het Alligator label. En op zijn 65ste jaar kan hij er nog best wat van. David Gogo, een bluesman uit Canada. Wel grappig trouwens, hij heeft zijn website kijk. Dan staat er als hij niet toert, dan leeft hij op A Christmas Tree Farm on the Gogo Mountain, just outside of Nanaimo, British Columbia, Canada. Dus die naam komt van de berg waarschijnlijk, de Gogo. David Gogo. Ik denk dat dit zien, nou, nee, dit is zijn 17e CD misschien ondertussen wel. Alhoewel, dit is eerst haar single uitgebracht. David Gogo met Christine. One!

single uit 2020. 2018 kwam zijn laatste cd uit, 17 Vultures. En ja, er zal eigenlijk een nieuwe cd uitkomen, maar door al het corona gedoe is dat er vorig jaar niet van gekomen en is er een single uitgebracht. David Gogo. De Dirty Knobs, dat is de volgende band. En dat is een band die opgebouwd is rond Mike Campbell. En die speelde eerder bij Tom Petty en de Heartbreakers. Heeft ook nog een poosje bij Fleetwood Mac gespeeld. Die heeft een soort, nou ik wil niet zeggen een supergroep gevormd, maar met wat andere mensen erbij, die ook allemaal het nodige op hun list hadden staan. Jason Sinai, die bij Neil Diamond speelde. Lance Morrison bij Don Henley. En Matt Law die speelde bij Alanis Morissette bijvoorbeeld. Nou, die heeft samen groepen gevormd. De Dirty Knobs, een cd uitgebracht. Vorig jaar zal dat gebeuren. Maar dat duurde ook maar wat. En het kwam ook door die corona natuurlijk. Maar uiteindelijk is het toch uitgebracht. En dit is het titelstuk Reckless Abandon.

Hetzelfde soort psychedelisch slot als begin van Reckless Abandon van de Dirty Knobs. Maar wel energieke muziek. En dat komt duidelijk uit de school van de man bij wie hij altijd de spul dreef. Van Morrison, 42e cd ondertussen alweer uitgekomen, vorig jaar 2020. Mooi getiteld The Latest Record Project. 28 nummers, allemaal nummers uiteraard van Van Morrison. En dit is de keuze van vandaag, Only a Song.

Van Morrison. In 2019 was hij nog in Grollo op het Holland International Blues Festival. Ik heb hem nog gezien en door zo. En of dit nou echt zijn latest record project is, de titel zal het uitwezen. John Nemeth is een man uit Memphis, Tennessee. Een beetje op de grens van de Mississippi Delta, zou je kunnen zeggen. Hij komt oorspronkelijk, zijn familie althans, waarschijnlijk uit Hongarije. Want de naam die verwijst er duidelijk naar. Maar dit is ondertussen al zijn 10e cd die hij gemaakt heeft. De cd Stronger Than Strong uit vorig jaar 2020. The Private

Nou, het lijkt me wat een trieste aangelegenheid. Een Depraved in Love van John Nemeth. Ik probeer er maar met op, ondanks mij. Van de cd Stronger Than Strong. Het is Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer de scheepsrecht, dat is het bekende geluid. Maar niet drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. Drie nummers van QB and the Blizzard. Want het is deze maand Harry Musquet maand. Drie nummers, een beetje in volgorde. 66, 67 en 1970. Het eerste nummer, dat is het dorpslied van Grollo. Just for fun.

Allemaal voor de lol. Just for fun. QB and the Blizzard van de CD. Desolation in 1966. In september dan giet het theaterstuk Musqué. Another Day, Another Road. Nee, So Many Roads giet van start in Aachen. En het is net niet de titelstuk van de theatervoorstelling, maar het liep er wel een beetje op. Een nummer van de LP Groet Nuut Grollo in 1967. Another Day, Another Road.

0: 1 minuut en 50 seconden en dan is hij er alweer. Another day, another road, QB and the Blizzards. Een paar jaar later, 1970, kwam de LP Too Blind to See uit. Met die mooie foto die, ik weet niet of hij in Drenthe gemaakt is of op het strand gemaakt is. Maar met die man die op de voorgrond stiet en dan de jongens zo op de achtergrond. Hele mooie foto. En door van het titelstuk Too Blind to See.
1: All right.

lijsten van drie nummers van QB and the Blizzards. We begonnen met Just for Fun, Another Day, Another Road en Too Blind to See met Helmi van der Vecht op piano. Ilko Gelling uiteraard op gitaar, Hans Lefaye op drums, Herman Deinem op de basgitaar, Harry Musquet uiteraard en op de saxofoons Rudy van Dijk en Bas Munningsma. We gaan naar Skylar Rogers. Die komt uit Chicago. Niet de beste buurt van Chicago. Die is flink hard opgegroeid, zou je kunnen zeggen. En ook een stevige zangeres. Powerhouse zangeres. Power blues. Een beetje in de sfeer van Coco Taylor, Etta James en dat soort namen. Skylar Rogers is de naam. Ze wordt begeleid door de Blue Diamonds. Niet Ruud en Riem de Wolf trouwens, maar hun begeleidingsband die heet gewoon zo. En dit is het titelstuk van de cd die dit jaar uitkwam. Fire Brother.

Uitslaande brand, wil ik zeggen. Fire Breather van Skylar Rogers. Titelstuk van de cd die dit jaar uit te komen is. Tijd voor een wat rustiger, waar ik even een klein beetje gas terugneem in al dit geweld. Zack Aaron, een man uit Texas, een singer-songwriter, die zijn derde cd uitgebracht heeft. Phil Dirt Wanted, vorig jaar uitgebracht. En daarvan Shelter of the Storm.

Zo, de kooi in midden, een beetje van bij. Shelter of the Storm van Zac Efron van zijn CD Full Dirt Wanted. Brandi Clark, dat is een singer-songwriter uit Amerika die vooral veel werk voor anderen geschreven heeft. Onder andere voor Kacey Musgraves, voor Sheryl Crow, Reba McEntire, Leanne Rimes. Nou, allemaal grote namen uit de countrywereld. Dit is een CD van haar, een solo CD van haar. Your Life is a Record, dit die haar uitgebracht. En dit is een nummer met Randy Newman en de oldere illustratie, jongens. Je kent hem vast en zeker, Randy Newman, 12 songs onder andere. Maar hier met Bigger Boat.

Bijna nostalgie. Randy Newman samen met Brandy Clark, The Bigger Boat. Goed, dat laatste nummer van deze aflevering van Harry's Blues, de Inoleste aflevering. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Musquet uit 1983 van de LP The Legend. Prachtig nummer, Geronimo Weeps.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Susan Tedeschi heeft tegenwoordig met haar echtgenoot Derek Trucks, de man van de Allman Brothers Band, de formatie Tedeschi Trucks Band. Maar ze was eerder al blueszangeres in Boston. En daar werd ze ontdekt door producer Tom Hemridge uit Nashville. En hij schreef dit nummer voor Susan Tedeschi. It Hurt So Bad.

Susan Tedeschi, It Hurt So Bad. Ryan Adams uit North Carolina brak door met zijn album Gold. Dat werd een echte bestseller, mede dankzij Winona Ryder en Elton John. Want die twee reageerden dol enthousiast en zorgden voor veel gratis publiciteit. Ryan Adams, Rosalie, Come and Go.

Ryan Adams, Rosalie Coleman Go. Hobex, dat is een band uit North Carolina rond zanger-gitarist Greg Humphries. Het debuutalbum uit 1996 werd een groot hit in het zuidoosten van Amerika. En dit nummer komt van het album Enlightenment Soul uit 2007. Hobex,

Hobecks, Playing Games. Mark Broussard uit Louisiana is de zoon van gitarist Ted Broussard. En toen Mark 15 jaar was, deed hij al mee in de band van zijn vader, de Boogie Kings. En intussen geldt hij als een van de grootste talenten in Amerika. Mark Broussard, Just Like That.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: They Called It Rhythm and Blues van de Duke Robillard Band is het album van deze week. En Duke Robillard nam dit nummer op met zijn oude zanger Sugar Ray Norcia uit de tijd dat ze nog samen in Roomful of Blues speelden. Intussen hebben beide heren een eigen band. Sugar Ray Norcia, She's My Baby.

Sugar Ray Nausea met de band van Duke Robillard, She's My Baby. Tiff Merritt uit North Carolina won een talentenjacht voor singer-songwriters en bij datzelfde festijn werd ook Gillian Welch ontdekt. De titelsong van haar debuutalbum, Bramble Rose, werd gecoverd door Don Henley van de Eagles en dit nummer gaat over een relatie die verstoord wordt door het gebruik van heroïne. Tiff Merritt, Trouble Over Me.

Diffed Merit, Trouble Over Me. Paul Richel is een gitarist en Annie Raines speelt mondharmonica, piano en orgel. En ze kwamen elkaar tegen in de band van John Sebastian, die we nog van de Love and Spoonful kennen. Daarvoor speelde Annie Raines ook al bij Susan Tedeschi, Pinetop Perkins en James Cotton. Paul Richel en Annie Raines, Moving to the Country.

Richelle en Annie Raines, Moving to the Country. De Jayhawks uit Minneapolis, dat is de band van gitarist Gary Lewis en basgitarist Mark Olson. Ze begonnen ooit als voorprogramma voor Big Star, de band van Boxtops zanger Alex Shilton. Ze werden ontdekt door een rijke zakenman, Charlie Pine. Hij werd meteen de manager van de band en begon ook meteen een platenlabel voor de band, Bunkhouse Records. De Jayhawks, Fallen Star.

Jayhawks, Fallen Star. De North Mississippi All-Stars, dat is de band van Luther en Cody Dickinson, de twee zonen van producer Jim Dickinson uit Memphis. Ze waren tevens de begeleidingsband van John Hiatt en Cody Dickinson maakt ook nog deel uit van de Black Crowes. De North Mississippi All-Stars, Sugar Town.

North Mississippi All Stars, Sugartown. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Bright Eyes uit Nebraska, dat is de band van zanger-gitarist Connor Oberst. En onlangs werd bekend dat de eerste 9 albums van de band opnieuw worden uitgebracht en bij ieder album zit dan een extra cd met 6 bonus tracks. Bright Eyes, Trees Get Wheeled Away.

0: I'll just keep drinking the poison and smoking the carton.
1: On Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
2: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Nog een dikke week denk ik ongeveer, dan is het 80 jaar geleden dat Harry Musquet geboren is. En dat feit dat vieren wij door steeds meer muziek van Cuba and the Blizzards in Harry's Blues te draaien. In deze aflevering maar liefst 7 nummers van Cuba and the Blizzards. Daarnaast ook nog muziek van Tom Jones, jazeker, Bob Dylan en Nina Hagen. De Blue Carantinos, maar we beginnen met Cuba and the Blizzards. I'm So Restless.

U denkt 165. Het was de eerste single van QB and the Blizzards. Het was de flipside, de achterkant van het nummer Stumble and Fall. Willy Middel, Dickie Beekman, Hans Waterman, Harry Musquet en Ilko Gelling. Nou, eventjes daarna kwam de single uit die een eerste notitie in de top 40 bereikte. En dat was Back Home.

Back Home. En die bereikte de Imking de 33ste plaats in de top 40 volgens mij, Back Home. Cuba in the Blisters uiteraard. Nou, dan Donna kwam de eerste LP, Desolation. En Desolation, die titel die was ontleend aan een boek van Jack Kerouac. Desolation Angels. Ja, Desolation Angels. En het nummer wat ik laat horen van die LP uit 1966, dat is de Desolation Blues.

Ja, mooie country blues uit de beginjaren van Cuby and the Blizzard van de eerste LP Desolation. Helemaal nog in de sfeer van zeg maar Sonny Terry en Brownie McGee of Fred McDowell. De echte originele country blues. Hattie op de mondharmonica en zang uiteraard en Ilko Gelling op de akoestische gitaar. We blijven in dezelfde periode eigenlijk. We hebben het over oktober 1966. Toen kwam de single uit Richard Corey, een bekend Amerikaanse stuk, met op de achterkant You Don't Know.

Jawel, met blazers en al. Cuby and the Blizzards uit 1966, 24 oktober 1966, is dit uitgebracht op single het nummer You Don't Know. Nou, wat aan de werk, tiet veel wat aan de werk. Billy Jones in de Delta Blues Outlaws. Ik heb er wel eens eerder wat van gedraaid. Billy Jones, een zwarte blueszanger uit Amerika, uit Arkansas. Zeg maar, net de overkant van de Mississippi bij de staat Mississippi, aan de westkant ervan. Man die in 2004 zijn eerste album uitbracht en in 2013, dat was zijn ene laatste, het album I'm a Bluesman, die wat geweldig goed ontvangen werd. Dit is een cd die verder geen titel heeft, gewoon Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. En het nummer dat is The One You Need.

Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Een beetje een kruising tussen soul en blues. Van het nummer The One You Need. Het is blues. Dan hoor je dit soort muziek allemaal in. Op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van een nummer van Bob Dylan uit 1976 van de LP Desire, het nummer One More Cup of Coffee. En de aanleiding is de nieuwe CD van Tom Jones. Jawel, Tom Jones, die zanger uit Engeland die al meer dan 80 jaar is, die heel wat dingen gedaan heeft met Not Unusual, waar het met begonnen is, later Green, Green Grass of Home en dat soort dingen. Maar hij heeft ook wel hele goede dingen gemaakt en zijn laatste CD is echt een hele leuke, hele goede CD. Surrounded by Time heet die. En dit is zijn versie van One More Cup of Coffee.

Ja, smaakvol geproduceerd. Tom Jones' One More Cup of Coffee. Geproduceerd door Ethan Jones. En dat is de zoon van Glyn Jones. De man die heel veel producties onder andere voor de Rolling Stones gedaan heeft. Dit is van de nee-cd van Tom Jones, Surrounded by Time. Nou, voor het origineel moet terug naar 1976. Dan komt Dylan uit met de LP Desire. Een LP met hem... Ja, ik vind het zeggen of het nou wat bijzonder is, maar toch een LP waar heel veel soul in zit, zeg maar. Net alsof hij heel veel meegemaakt heeft in die periode. Violiste speelt er een belangrijke rol bij. En er wordt ook wel gezegd dat het nummer One More Cup of Coffee, dat dat door ook mee te maken heeft met een liefde die niet helemaal loopt mis zoals men dat verwacht had. De originele versie dus, Bob Dylan met One More Cup of Coffee.

Het origineel uit 1976 met zang van Emmylou Harris trouwens. En de violiste is Scarlett Rivera. Dan kun je nog een derde versie opzoeken natuurlijk. En dan kun je kiezen nu een aantal. Ik noem er even een paar. Robert Plant heeft het op het album Dreamland in 2002. The White Stripes hebben het ook opgenomen. Rosie McQuinn heeft het opgenomen. Het is gebruikt in de film Another Day in Paradise. Maar ik neem de op één na recentste versie. Want de meest recente is van Tom Jones uiteraard. En die is van Nina Hagen, de punkzangeres uit Duitsland. Die nam het in 2011 op de CD Volksbeat. En dan heet het nog Eintaschen Café. En dan heet het nog Eintaschen Café.

De derde versie van de One More Cup of Coffee. En die was van Nina Hagen. Het origineel van Bob Dylan uit 76. En de aanleiding was de nieuwe cd van Tom Jones, Surrounded by Time. En die is uit 2021. Nog wat anders de tussendeur. Straks nog drie nummers van QB and the Blitzes. Maar eerst nog de Blue Quarantinos. De Blue Quarantinos. Dat heeft alles te maken met de pandemie waar wij in verkeerd. En de quarantaine waar wij mee te maken hebben. En de Blue Quarantinos, dat zijn drie mensen die in de tijd van de quarantaine bent muziek gaan maken en allerlei mensen erbij betrokken hebt. Jimmy Vivino, Jesse Williams en Rob Paparazzi. Zullen wel twee Italiaan wezen, denk ik. Althans van Italiaanse oorsprong. En die hebben allerlei mensen erbij gehaald om door aan mee te werken. En dat varieert van Dion en van Joe Bonamassa. En in dit geval is het John Sebastian. John Sebastian was een van de oprichters van The Lovin' Spoonful. The Leavin' Trunk.

Leaving Trunk van de Blue Quarantinos met John Sebastian, John B. Sebastian, zoals hij vroeger heette, op de gitaar van de cd Phoning It In. En dat is dit jaar uitgekomen. Nog drie nummers van QB and the Blizzards. En we beginnen met een nummer uit 1967. Dat was de flipside, de achterkant van het nummer Distant Smile. Gecomponeerd door Willie Dixon. En op het nummer Herman Brood op piano en Eelco op gitaar. En de indringende zang van Harry Musquet, Don't Know Which Way to Go.

Ja, dat is de blues waar Harry Musquet groot mee te worden is, beroemd mee te worden is. De intensiviteit waarmee hij dit zingt. 1967, het nummer van Willie Dixon, Don't Know Which Way To Go. En met een geweldige Ilko Gelling op de gitaar. Een andere op de gitaar. We hebben het dan over 19... Nee, niet een andere op de gitaar, want ik dacht dat het u 2000 was. Maar dit is de versie, u denkt 167, van de LP Groeten uit Grollo. Dan is het Ilko Gelling op gitaar. In 2000 is het nummer nog een keer opgenomen op de cd Hotel Grollo. Maar toen was het Daniel Lois op gitaar. Maar in dit geval is het gewoon de originele bezetting van Cuban The Blizzard uit 1967, de LP Groeten uit Grollo. En dat is het nummer waar als de theaterproductie, de muziektheaterproductie, eigenlijk ja, nog vernoemd is. So Many Roads. En het idee daarachter is dat het leven van Harry Musquet heeft vulde te maken met het on the road wezen, het bezig wezen, niet alleen letterlijk on the road wezen, maar ook onderweg wezen, overal naartoe. In zijn muziek komt dat ook heel vaker terug. En hij kijkt naar de playlist wat er in de musical, nou, in het, de muziek, theaterproductie, het is zo'n lang woord, wat allemaal komt, dan zitten er ook nummers in als Another Day, Another Road. Down the Road zit erin, Going Home zit erin, Feeling Like a Suitcase, allemaal nummers die te maken hebben met onderweg wezen, met reizen, met So Many Roads.

So Many Roads, van de LP Groeten uit Grollo uit 1967. En dat is de naam van de muziektheaterproductie Musqué So Many Roads, die er in september in Assen in première giet. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een heel bijzonder nummer eigenlijk. Het nummer Last Minute Flight van de CD Boom Boom Bang uit 2003. Maar het nummer dat is al opgenomen in 2000. En in 2000 toen hebben ze de CD Hotel Grollo opgenomen in Café de Amer in Amen. En dat was een jaar nadat Jean Lagrand, de mondharmonica speler, dat hij uit Cuba and the Blizzards gegaan is. Of eigenlijk eruit gezet is, omdat hij niet meer te handhaven was. Hij is helaas in 2004 overleden. Deze geweldige, super mondharmonica speler. En Last Minute Flight, dat giet eigenlijk over Jean Lagrand. Luister maar eens heel goed naar de tekst, zoals die stiet op de CD Boom Boom Bang 2003, Cuban and the Blizzards met The Last Minute Flight.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Zanger en mondharmonica-speler Kim Wilson van de Fabulous Thunderbirds en bluesgitarist Ronnie Earl. Double Trouble.

Kim Wilson en gitarist Ronnie Earl, Double Trouble. En in de radiowereld schijnt het vrij ongebruikelijk te zijn om nummers van 10 minuten te draaien, maar daar trekken we ons bij muziek voor volwassenen helemaal niets van aan. Will Hoke, dat is een moderne storyteller uit Tennessee. De man die maakt ijzersterke albums, maar breekt maar niet door. Dit komt van zijn album Small Town Dreams. Will Hoke, They Don't Make 'em Like They Used To.

We'll hope they don't make them like they used to. Twee mislukte solozangers kwamen elkaar tegen in het nachtclubcircuit van Miami. Sam Moore en Dave Prater. En ze besloten verder te gaan als duo en ze scoorden wereldhits. Hold On, I'm Coming en Soul Man. Dit is een compositie van Dan Penn. Sam en Dave, You Left the Water Runnin'.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Tell the Devil I'm Getting There As Fast As I Can van Ray Wiley Hubbard is het album van deze week. En Ray Wiley Hubbard heeft nog veel status in het muziekwereldje. En dat zie je vooral aan de gasten die meewerken aan dit nieuwe album, zoals Patty Griffin. En op het titelnummer wordt hij begeleid door Eric Church en Lucinda Williams. Ray Wiley Hubbard, Tell the Devil I'm Getting There As Fast As I Can.

Ray Wiley Hubbard, Tell the Devil I'm Getting There As Fast As I Can. Arthur Conley die kwam uit Georgia en hij werd ontdekt door Otis Redding. Vervolgens had hij een wereldhit met Sweet Soul Music. Maar dit nummer, dat nam hij ooit op in de Fame Studios in Alabama, werd nooit uitgebracht. En jaren later stond het plotseling op een verzamelalbum. Arthur Conley, Rome.

Arthur Conley, Rome. James Infeld, dat is eigenlijk een Nederlander, maar James en zijn broer Rick Jason Infeld waren kinderen toen ze met hun ouders vanuit Venlo naar Californië verhuisden. En Rick James overleed op 31 december 1985, want hij was de basgitarist in de band van Rick Nelson. En samen met Rick Nelson kwam hij om het leven bij een vliegtuigongeluk in Texas. En James maakt nog steeds hele mooie rockabilly albums in Amerika. James Infeld, Samantha.

Infeld, Samantha. Percy Wiggins uit Memphis was populairder in Engeland dan in Amerika. Hij toerde ook heel regelmatig door Engeland.

Percy Wiggins, Book of Memories. The Civil Wars, dat is een formatie uit Nashville. En als soloartiest kwamen Joy Williams en John Paul White niet aan de bak in Nashville. Maar als duo werden ze heel succesvol. Dit komt van het album Barton Hollow, The Civil Wars, 20 Years.

Otis Redding, I love you more than words can say. Rita Chiarelli uit Canada heeft Italiaanse roots, maar dat had u natuurlijk al gehoord. En ze is waanzinnig populair in Canada, maar ze wist nooit voet aan de grond te krijgen in Amerika. En ze probeerde het ook in Italië, ze ging er zelfs wonen, maar ook dat werd geen succes en daarom keerde ze snel terug naar Canada. En daar nam ze een nummer op over de geboortestad van Elvis Presley. Rita Chiarelli, Tupelo.

Rita Chiarelli met gitarist Colin Linden. Chupelo. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Jeroen Mulder deed de techniek en Frits Parkhuis die coördineerde vandaag de playlist. James Carr krijgt het laatste woord. Hold on.

0: Ik geloof helemaal niet dat het een, wat je zegt, dat het wat te maken heeft met de zeven plagen. Kom je bij die dominee in Stabos terecht, hè, die in de kranten schreef van er is een straf van God. Ik geloof er allemaal niks van. Die zieken, die bent er gewoon in gehad met levend materiaal, maar, veeboeren, akkerbouwers ook. En dat die bent vatbaar voor ziektes.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor blijven we deze keer dicht bij huis, in Drenthe. In Alteveer, onder de rook van Hogeveen. Daar loop je op een winderige dag op het land van Wesselbakker. Die is door boer. Boer in spannende tien.
2: Je loopt hier met Wesselbakker. En... Die is boer hier vlakbij Hogeveen in Alteveer. En we zagen zo net een bordje op de deur staan, of een plakkaat op de deur. Dat ging over de MKZ. Ik bedoel, je moet ontsmetten, moet je hier. En ik wou hem eigenlijk even confronteren met een gedicht van Aart van der Leeuw. En dat heet De Dieren. De landman gaat nu daarvan valt voor het laatst zijn hoeven rond. Hij keurt het werk der knechts in schuur en stal en als een schaduw volgt hem trouw zijn hond. Hij toeft bij het vee en luistert hoe de adem rondschoft en hoorn hangt een warme damp die met een geur van zomer hem bewademt en een nimbus nevelt om de lamp. Ik doe niet tulliger dicht, maar dat is een beetje een romantische kiek van Aart van der Leeuw op het boer zijn. Ja. Wat is daar van overbleven?
0: Het gevoel van die boer, denk ik, het gevoel wat als die Aart van der Leeuw in het gedicht beschrijft, denk ik dat die boer dat inzet nog wel in hem heeft. Daar ben ik van overtuigd. Alleen nog, die warme dame in die stal, die zal hij niet tegenkomen.
2: Nee.
0: Want die koeien, die loopt een hele luchtige en luchtige stal. Het haalt op de schoflegging, kan toen nog, want dat was dus toen nog in de slechte tijd van de koen, dat die koeien dus 6 maanden lang met de kop in de stad en vasten stonden. Nou, die tijd al had. De koen die loopt nog los. En de bandmensen die beweren dat de boer nog vast zit, maar ik geloof dat niet.
2: Peren, heb je die nog?
0: Nee.
2: Die, want het volgende is, hij gaat dan naar de stal van de paarden, verwelkomd door een dreunend hoefgeklap.
0: Ja.
2: Nou, die heb jij niet.
0: Nee.
2: Dit is alleen veeteelt, hè?
0: Ja.
2: Maar ik zeg dat je daar ook nog een beetje wat aan deed. Of wat,
0: ja,
2: wat is dat?
0: Wat is dat? Er staat wat boom. Ik heb een zeunen. Ik heb mijn zonen, die willen wel graag buiten werken, maar die heeft de pest aan de koeien. En die is dus nu bezig een boomkwekerij op te zetten. Nou, we hebben wat ruimte, we hebben wat grond. En er is in aan het opzetten. Al een paar jaar trouwens. Hij werkt nog 3 dagen in de week en 3 dagen in de week. We werken 6 dagen, hè?
2: Ja, ja.
0: 3 dagen in de week is hij voor hemzelf bezig.
2: Maar hij wil dus geen boer worden?
0: Hij wil boer worden, maar niet meer koeien. Geen veeboer.
2: Dus hij volgt je niet op daar als, nee. als veeboer?
0: Als veeboer niet.
2: Op dat bedrijf niet?
0: Nee.
2: Maar misschien wel?
0: Als boomkweker.
2: Als boomkweker, ja.
0: Dan ben je grond nodig, ben je ruimte nodig, lucht en water.
2: Je bent ook nog voorzitter hier van de LTO.
0: En LTO.
2: En LTO. Ja. En is dat hier bij Hogeveen in de buurt?
0: Ja, Hogeveen, Zuidwolde, Runne, Pessen, Nieuwlanden.
2: Waar houdt het nou, in Verder Lustraat, waar houdt het nou precies in, die NLTO?
0: En het is voor de Noordelijke Land- en Tuinorganisatie, dat was duidelijk, denk ik.
2: Ja.
0: Nou, wat wij proberen is de belangbehartiging van de boeren, in de breedste zin van het woord, hier in het gebied. En dat vertalen wij dan ook naar de regio toe, de regionale NLTO-organisatie. En die moet dan onze belang ook bij LTO inbrengen en dus hoort het dan bij de minister terecht te komen.
2: Ja.
0: Dat is hem kort, hè?
2: Ja, ja.
0: Wij doen het er normaal wat langer over.
2: Ja, goed, maar ik bedoel dat als je dat helemaal uit wil spitten, dan ben je nog wel even bezig.
0: Ja.
2: Hoe zit dat met de boeren? Ik bedoel, ik kom bijvoorbeeld, ik heb jaren in Grol wonen, in Grollo,
0: ja.
2: Vlakbij Rolde. Daar bent bijna geen boeren meer, daar bent nog 3 in Grol. Terwijl dat, toen ik er woonde, waren er wel een stuk of 30.
0: Ja, dat is hier net zo.
2: Ja?
0: Ja. Vanaf hier, vanaf Hogeveen naar Alteveer, Riet, dan is aan de rechterkade, neer in de linkerkade dan. Daar zitten nog wat meer. Er zitten nu denk ik nog een stuk of 10, waar als de vroeger denk ik een stuk of 40 staat. En aan de andere kade er zitten nu nog een stuk of 6 die melkt. Nou, en vroeger waren er 20. En dan praat ik over vroeger een jaar of 10, 12 terug.
2: Is dat nou een gevolg van Mansel, van dat spul toen in die tijd? Of?
0: Een gevolg van de tijd. Ik bedoel, de opvolgers die hebben veel meer keuze natuurlijk.
2: Ja, ja,
0: dat is prima. En het is zo dat de traditie dat je bent
2: van vader op zoon.
0: Van vader op zoon, dat is natuurlijk achterhaald.
2: Ja.
0: Je wilt het of je wilt het niet.
2: Nee, precies.
0: En zo moet het ook weer. Ik denk dat hij met dit werk begon. Dan moet je een hart en zalig, ziel en zaligheid moet erin leggen. En als je dat niet van plan bent om te gaan doen, dan word je gegarandeerd een slaaf van één bedrijf. Aan de andere kant, als je het graag doet, dan is het natuurlijk een schitterend beroep.
2: Ja, want ik heb...
0: En dat is het.
2: Ik heb ook altijd nog met veel plezier, denk ik, terug aan de tijd dat Rolf Jansen ting over mij ook nog boer was. En dat ik dan s'avonds wel eens met die op met eerappels sorteerde en zo. Het was eigenlijk altijd wel gezellig en zo.
0: Ja.
2: En ik bedoel, hij er midden tussenin woont. En ik kwam zelf uit Assen en er al vandaag. Ja, Assen is dat, wat is dat? Eigenlijk was vroeger ook een boerengaard natuurlijk.
0: Ja.
2: Dan,
0: ja, is het zo?
2: Nou ja, kijk, er woont nog 60.000 mensen. Maar toen ik er woonde, toen waren het er 15 of zo, weet je wel. Toen ik geboren werd althans, en toen was je, dan liep je ook zo naar buiten. En dan zat je ook in de boerenwereld natuurlijk. Ja. Met Dries en zo, Dreesmans weg, die kanten op. Maar... Ik vond het ook een prachtig beroep.
0: Maar ja, kijk, we zien het over dat was waren gezellig, hè?
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk een BDVB.
3: Het is de lucht achter Oudhoer. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster. En de Westpoor langs de diek. Het zijn de meuns en de molen. Het zijn de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien. Of ze, dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoerzen, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de muns, ben de moor, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of ze. Het ben de meuns, het ben de beun. Het is een doevertillende stroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boenplootsen, van waar we mosket zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne bui. Dat is Milaans.

Het is een mooi oom, de maai, een kouhoudstoek nekt in granaat. Ik heb voor de eerste moe verkeer en vuil de vonk van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zich om niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.

0: Toen ik 20 jaar was, of 15, en de buurman die was aan het heulen, dan hoefde hij dus niet te vragen aan de buren of ze hem helpen wilden.
1: Nee.
0: Dat deden ze.
1: Ja, absoluut.
0: En als, zo was dat. Ik bedoel, er wordt het niet te vragen. Als er een koe schalden, dan keken ze hem achter het liek. Dat redden we alleen niet. En dan worden de buurman erbij gehaald. Ik weet zeker dat in 8 van de 10 gevallen hadden ze het wel alleen gered. Maar toch hebben die buurman erbij, want ja, dan spreken die man die hem drinken, borrel en we gaan het doen.
1: Ja, precies. Ja, dat ken ik ook, ja. De, maar nou zo, dat die boer is niet... Of het boerenleven, dat staat wel onder druk natuurlijk nou.
0: Ja.
1: Want we zitten nu in een tijd dat je denkt, van wat moet er heen? Eerst krijg je dan die varkenspest. Je had ook al die legionella rommel met die kippen en zo. Ja. Nou, de varkenspest, BSE. Nou, die mond en klaus hier en ik las. Pseudo vogelpest, waar moet dat heen eigenlijk, zou ik zeggen. Ik bedoel, is dat ook niet een beetje een... Je kunt natuurlijk de zeep plagen, hè? Als je de Bijbel nog een beetje... Kijk, ik ben niet echt gelovig opgevoed, hoor. Maar dat denk ik dan wel eens over na, over dat soort dingen.
0: Ja.
1: Of de Ark van Noach.
0: Ja.
1: Dat je zegt van, nou ja, die mensen waren toch allemaal fout. En Noach die was de enige die nog wel luisterde. En die kon dan met veel spullen opnieuw inladen,
0: zeg
1: maar zeggen. En zodat er misschien dat allemaal misschien beter werd.
0: Ja.
1: Is dat ook een beetje de mensen hun eigen schuld?
0: Daar geloof ik er niks van.
1: Nee?
0: Nee, ik denk dat die ziekte die je opneemt, daar worden we nu mee geconfronteerd. Daar worden we voor 50 jaar terug mee geconfronteerd. En ik denk dat als ze er voor 100 jaar terug ook mee geconfronteerd worden. Ik bedoel, er zal ook tien de West hebben dat er overal mond en klaus was. Dat kon de oudere mensen nog veel beter vertellen dan zeggen. Maar de geschiedenis die zegt ook dat was veepesten geweest. Dat is door de mensen die kiepen, maar dan die wussen wat hij dus wat voor soorten kiepenziekten zij kunnen krijgen. Mensen die varkens hadden, die wisten wat voor soorten varkensziekten zij kunnen krijgen. Je zult er nog af veel komen, maar die waren er toen en die ben er nu ook. Ik geloof helemaal niet dat het een... wat je zegt, dat het wat te maken heeft met de zeven plagen. Kom je bij die dominee in Stabos terecht, hè, die in de kranten schreef van er is een straf van God. Ik geloof er allemaal niks van. Wij moeten die ziekten, die ben er gewoon in gehad met levend materiaal. Veeboeren, akkerbouwers ook. En dat die bent vatbaar voor ziektes.
1: Ja. Aan de andere kant...
0: Mensen kregen griep.
1: Ja. Ik ben bijna zo wiet, maar ik heb me inlaat net. Dus. Ik kreeg het waarschijnlijk net niet.
0: Ja, denk ik.
1: Nee. Maar goed, kijk, als ik die industrie zie, zoals die varkensindustrie,
0: daar
1: in Brabant en zo, dat vind ik eigenlijk op een gegeven moment, die mensen hebben toch weinig binding met dat speelt zo weer voort, ja. Ik kan me voorstellen, je hebt dan een bedrijf liggen, hè? Met melkvee en zo, daar ben je jaren mee bezig. Daar kun je enigszins met. Die ken je op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Maar dat andere, dat is toch echt een industrie. Ik bedoel, ik heb wel eens het idee dat het ook allemaal om geld giet en zo natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ze stappen maar rotzooi zoals die BSE. Er staat nog rotzooi in die rommel en zo. Ik weet wel dat de boer, die krijgt bijna niks meer. Dus die moet wel goedkoop. Maar ik denk dan ook altijd, waarom gaat het altijd over geld en zo? Het gaat altijd over geld. En alles wordt opgeofferd aan de dans om gouden kalf, zou ik maar zeggen, zo ongeveer.
0: Ja, kijk, mijn zussen, we zijn net zoals muzikanten. Je kiest voor een beroep wat je mooi vindt en je wilt ook leven.
1: Ja.
0: Je wilt genieten van datgene wat de wereld ons bad, toch? Je wilt eten, je wilt drinken en je wilt graag nog wel met vakantie, je wilt uit. Al dat soort dingen willen wij ook. Wat dat betreft zijn wij gewoon normale mensen van de wereld.
1: Ja, nou, ik heb het niet specifiek op mensen van zoals die mensen die dan met het melkvee bezig zijn, maar dat ik zit een beetje te denken aan het andere sfeertje en zo. En je hoeft natuurlijk niet altijd meer te hebben, maar het gaat hier vaak over meer. Steeds maar meer, meer en meer.
0: Is het zo?
1: Nou ja, die varkens, die
0: ja,
1: dat
0: ging
1: toch steeds over meer.
0: Je moet dus op een gegeven moment, als je met een bedrijf bezig bent, dan moet je dus een kostprijs moet bewaken ten opzichte van datgene wat opbrengt.
1: Ja.
0: En dat is het. Nou, de kosten van een heleboel de zaken, die gaat met de inflatie gaat naar boven. En de opbrengstprijs ben je marktafhankelijk. Dus dat kun je niet bekijken, hoe was dat zich ontwikkeld. Hij ook weinig aan de regel. Dus de enige wat zo'n boer, zo'n varkensboer met name ook, maar even een koeboer ook, het enige wat hij dus daadwerkelijk wat aan doen kan, dat is een kostprijs. En dat kan dus, een productieverhoging kan dus per product, per eenheid product wat je aflevert, een neerwaartse druk op een kalfsvlieschip. Ik bedoel, als je 300.000 liter melk levert, die heeft een kalfsvlies zeg maar, van nou pak een beetje 30 cent. Terwijl een vaste kosten, die je aan rente en onderhoud en dat soort zaken betalen moet, opbrengen moet, die blijft gelijk wanneer hij bijvoorbeeld 400.000 liter melk aflevert. Ja, dus die extra productiekosten bij medrekening en die vaste kosten, die blijft vlak.
1: Die blijft heel erg.
0: Dus wat dat betreft zit er al wel een, wat een drang achter om meer te produceren.
1: Ja.
0: Maar die moet wel zorgen dat de markt dat verdragen kan.

0: wat vind jij er nou van als die mensen dus wat je dan... Ik weet niet of het waar is, hoor. Wat we pas geleden lezen hebben... Dat die berging 110 gulden kosten en dat ze dan weer naar België gaan en dat voor 60 gulden voortgaan en zo.
1: Ja, dat is een noos, als het zo is.
0: Ja.
1: Stel dat ze zo weet, dan denk ik dat ze het niet naast doet. En alleen, ze zit met vol hang. Ze, ja. ze kunt niet afleveren. Die bekken, elke die bedrijf die produceert misschien in de weken 100 of 200 bekken. En dan aan de morgen op slot zit, dan zei hij aan het einde van de morgen met 800 bekken, waar je geen kamer op kan. En die moet daar nog naartoe. Dat is een keuze. Of je moet ze buiten bladeren jagen, dat kan niet, gaat zo door. Of je zegt van, ik probeer eens de kosten van alles probeer ik ze af te zetten. Maar ik denk dat gerucht ben, want ze hebben dus het paasweekend, dus het hele weekend hebben ze gecontroleerd.
0: Ja.
1: En ze hebben nooit een van die bekken nodig in nee. elkaar uit.
0: Wat zal er nou van het gerucht waar wezen dat het virus via Chinees voedsel of weet ik veel in dat Engeland terechtkomen is? Ik bedoel...
1: Maar dat kan niet goed.
0: Ja?
1: Ja, als de mensen door dus mondenklauwen heeft dat virus, dat kan heel goed met voedselresten verspreid worden. Ook met alle organisch. Ik denk overal kan waar het virus zich op enige manier aan vast kan hechten, kunt verspreiden. Nou, en de verplaatsing op deze wereld, die is zo enorm groot.
0: Zal ze dat ook niet wat beter in de hand moeten houden? Ik bedoel, Nederland kan toch produceren ongeveer wat Nederland nodig heeft?
1: Ja.
0: En dat gaat... maar er wordt dus natuurlijk veel van over geproduceerd, of niet?
1: Ja, er wordt veel geëxporteerd.
0: Ja, geëxporteerd.
1: 60-80%.
0: En dat mag dus nou... En daar gaat het natuurlijk in feite over... In verband met die MKZ. Ik bedoel, nou kunnen ze dat niet meer kwijt naar Amerika.
1: Naar links naartoe,
0: kijk.
1: Kijk, en daarom...
0: En die produceren gewoon hun eigen markten.
1: Ja. Ja, ik bedoel, ik denk dat Amerika nog steeds vlees naar Europa exporteert. Kijk, Duitsland mag natuurlijk wel overal naartoe exporteren, omdat er nog iemand in klaar
0: is. Dat is er nog niet.
1: Dat is niet vastgesteld. Nee. Er zijn veel landen in Europa.
0: Ja, Ierland, Engeland, Frankrijk en Nederland.
1: Ja, dus die land die mag dus op dit moment niet exporteren. Nou, Engeland komt voor eerst niet weer aan exporteren toe.
0: Nee, want dat is een chaos ook daar.
1: En Ierland, denk ik, als Ierland niks meer mag exporteren, dan is het een ramp.
0: Ja.
1: Dat is tenminste voor de veeolders, voor de melkveeolders, is het een regelrechte ramp. Nou, en voor Nederland, als wij hier niet mag exporteren, dan is het in ieder geval voor de vleesvarkens. Voor het vlees in het algemeen is het hier ook een ramp, zeg maar. Er ligt een beetje aan met de zuivel. De zuivel die wordt nogal wat bewarkt.
0: Mooi.
1: Zodat het dus door ook vrij hard kunt maken. Dat hij door met het virus niet meer exporteert, hij het al gaat exporteren. Dus, ja. Maar verder, kijk, de stap is enorm in 90 dat hij zegt, je gaat niet meer vaccineren.
0: Ja.
1: En dat zal die goede gaan.
0: Ja.
1: Ik bedoel, de Nederlanders die brullen nog wel heel hard. En dan weet ik toch wel in om te gaan vaccineren.
0: En?
1: Maar toen naar Engeland volmond en klaus is dat. En een week voordat het nu in Nederland een uitbraak vastgesteld is, een besmetting vastgesteld is, denk ik dat hij 80% van de boeren de vreugde van morgen in Nederland ook hebben. Dat ze 80% zijn van nee. Maar nu worden ze ermee geconfronteerd, eigenlijk bijna aan de leven. Ja, nou, ik kan me goed voorstellen, ik bedoel, dat is ook zo, maar nou, is het een hot item om wel te gaan vaccineren. Er bent mensen die zegt, dan alleen maar in Nederland.
0: Maar voor, wat vind je er eigenlijk van? Had ze dat besluit moeten nemen dan toen in die tijd? Of zeg je nou...
1: Ik denk dat het toen in die tijd wel een goed besluit was. Maar ik denk niet dat het de revenue overbracht heeft, datgene wat ze van verwachten.
0: Aha.
1: Ze verwachten toen een exportstijging van, ik meen, zoiets van 80 miljoen per jaar. En dat is er niet gekomen. Volgens mij, als ik goed in de leg ben.
0: Hoe lang denk je dat zoiets nou nog kan duren?
1: Geen idee.
0: Want de incubatietijd is ongeveer 6 weken of zo, hè?
1: Ja, de eerste, toen in het begin toen zei je een incubatietijd van een week, dan is het duidelijk.
0: Ja.
1: Nou, hebben we het zelf met gevallen constateerd dat het dus minimaal 14 dagen duurt. En kijk maar naar wanneer het in Oene geconstateerd is, vastgesteld is. 14 dagen later was het in Dokkum. En wanneer is het door terecht gekomen, dat weten we dus niet.
0: Nee.
1: En dat is het gevolg van het virus. We weten niet waar het zit.
0: Nee.
1: En we weten niet waar het heen. Want je kunt hem niet zien. Het is net iemand die zo in de rug aanvalt.
0: Ja, dat is wel duidelijk. Hoe lang? Je hebt natuurlijk ook. Nou, je hebt natuurlijk geen weet van hoe lang zoiets kan gaan duren.
1: Nee. Je moet in ieder geval rekenen een maand na de laatste uitbraak, na de laatste besmetting, leg alles naar stille.
0: Ja, ja. En daar hangt natuurlijk heel veel aan vast, want ik bedoel, het is eigenlijk wel raar en zo. Hè? Want ik bedoel, of niet raar natuurlijk, ik bedoel, zo werkt het natuurlijk wel. Maar het aan dat hele gebeurt, daar hangt veel meer aan vast natuurlijk. Die spin-off is natuurlijk enorm groot.
1: Ja.
0: Ik bedoel, neem alleen maar mijn vriendin, die moest een examen doen in Barneveld. Nou, dat giet niet door.
1: Nee.
0: Zo bent het natuurlijk, keur net in Breda, heel grote festiviteiten, ook met Peert. Gaat ook niet door.
1: Nee.
0: Dus het heeft nogal wat consequenties ook voor de andere sectoren natuurlijk.
1: Ja. Maar nou, je moet maar in juni nog een uurbraak krijgen bij nog een paar bij Grollo.
0: Ja.
1: We moeten met het TT doen.
0: Ja, dan is beurt.
1: Al een probleem.
0: Dat is beurt. Dan is beurt. Ja.

0: boer is toch eigenlijk een hartstikke mooi beroep. Het is toch heel jammer dat het zomaar gaat natuurlijk, hè?
1: Ja, hoe?
0: Hè?
1: Wat is jammer?
0: Nou ja, dat zoiets gebeurt.
1: Ja, ja, zoals iemand de kloos in.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat is met elke tegenslag natuurlijk zo. Kijk, even vooruit kijkt, dan zie je dikke plaats in het water staan.
0: Ja.
1: Daar komen dus niks met. Op dit moment. Dat is een dikke tegenslag. Eigenlijk. Het is nu 17 april.
0: Het is te laat.
1: We hadden de mest en de kunstmest. Ja. En
0: je kunt het land niet op.
1: De akkerbouwers, de bouwboeren die al royaal aan het eerder besporen moeten weten.
0: Je kunt het land niet op.
1: Je kunt het vergeten. Ja. Dat is ook een tegenslag. Daar heb je dus mee te maken. En dan weet je vooruit. Je weet ook dat hij ziekte kunt krijgen. Je calculeert niet in dat hij dus een epidemie heeft zoals nu hebt. Dat geef ik direct toe. Maar je weet dus wel dat hij dus... Hij aan het werk begon, hij aan het vak begon, aan die roeping of wat we zo noemen.
0: Ja, nou ja, ik kan me wel. Het is in ieder geval je hobby ook.
1: Je
0: geeft, denk ik.
1: Ja, je geeft ook een stuk weg. Hè? Ja. Ik bedoel, hij domme meis gaat zijn, dan stap je voor 3 jaar onder gewoon zorg in de grond. Je moet hem maar afwachten, hij het werk kreeg.
0: Ja.
1: Hè? Ik bedoel, een boer heeft natuurlijk altijd iets met grond.
0: Ja.
1: En dan moet je, Ik heb eens gehoord dat ik er niet mee zeg, die boeren die vasten net zo lang in de grond tot ze erin terecht komen.
0: Ja, dat is het al.
1: En zo is het eigenlijk ook wel
0: beter. Sipoor Oes later ook.
1: Ja.
0: Dat zegt zijn rol altijd, hè. Ze hebben gisteren poor.
1: Ja.
0: Weet je wel, achter de beuken. Nee.
1: Ik hier nog niet zo bar van. Nee. Maar in ieder geval, ja, dat is gewoon zo. Maar, ja, dat is het. De kiezieven en ja, de grond heeft natuurlijk ook wel wat.
0: Absoluut.
1: He? Ik bedoel, mensen die loopt er 40, 50, 60, 70, 80 jaar over.
0: Dit is de...
1: En dan giet er weer mee over en dan stap je er weer af en die grond die blijft gewoon liggen. Die dacht gewoon
0: door. Ja, dit is de derde generatie, zeg je?
1: Van mijn familie wel, ja. Mijn vader is er gekomen, was hij 6 geloof ik. Immigreerde in Friesland, naar Drenthe.
0: Hij de Noordendaag dan immigreren?
1: Jazeker. Ja, zeker. Absoluut. Dat is nog een jaar of 12 dat in de leden. Toen naakte hij de spullen staan te koop. Want toen wilden we naar Nieuw-Zeeland toe. En dat is toen overgegaan. Omdat A, het duurde eigenlijk te langer die handel. En B, mijn gezin, mijn kinderen, die kregen zo'n beetje het gevoel van ja, wat zal er nog gebeuren? Zullen mijn vader moet nog wel doorheen gaan dan met me? Of wat blijft je toch?
0: Wat was daar de motivatie daarvan? Zeg je die niet meer zitten vanwege allerlei regeltjes of wat ook, wat ook dan?
1: Kijk, we zaten toen net 4 jaar in de superheffing.
0: Ja. Oh ja, dat was toen ook, ja.
1: En toen waren er dus die productie en ik was zelf toen ook 4 jaar jonger, hè?
0: Ja.
1: Dat spreek ik ook
0: mee. Ja, dan spreek ik je natuurlijk wat meer aan. Nee, je had nog wel zin in.
1: Dus dan hij denkt van, ik kan veel meer produceren dan vaak. Mijn productiemogelijkheden hier die waren toen veel groter. Of ik toen in principe kon, dus je moet dan 2 dingen of je moet hier gigantisch investeren in melk en toestand, dat zou ook wel doen. Of je zegt, ga je dan eens aanschieken, ik had nog wat familie in Nieuw-Zeeland zitten. En die lui die komt hier aan en die vertelt hoe verhalen hoe toch hier. Ik denk, daar wil ik toch eens meer van weten. Dan ga je eens kijken. Ik denk, ja, ze hebben hier ruimte. Het klimaat is goed. En ik bedoel, want ze hebben een subtropisch klimaat. Ze hebben verschrikkelijk weinig regels. Dat doe. Nou, dan kom je weer en dan denk je er nog eens wat over na. En dan in het lange rechter zeg je, ja, wie doet? Nou, dan ga je mooi gekeurd worden. Moet je visum aanvragen, omdat je dat alleen mag. Dat vraagt allemaal niet altijd. Dan ging het toch net zo met ambtenaren als hier. En toen waren we ongeveer een jaar weer, toen hadden we de toestemming. Een dikke jaar waren we toen verder. Daar hadden we erin ook. En toen op een gegeven moment, dan zet hij de boete koop. Dus een makelaar belt, die zaak bekeken. Die zegt, nou, zoveel ik kan het ongeveer opbrengen. Zoveel belasting hier eraf, zoveel olie over. En dan kun je daarmee begonnen en dat was goed te doen. Maar dan moet je wel een koper hebben.
0: Ja, ja.
1: Nou, die bent er, kijk eens, bent er zat in West. En we hebben hier één probleem, we zijn net bij het natuurgebied langs lopen. Dat ligt 250 meter bij mij in de staldeuren.
0: Ja, dat is hier achterhoor.
1: Ja. En daar word je dus met een milieuwetgeving waardoor op afgerekend. Dat is ook weer een regelgeving, waar je mee geconfronteerd wordt,
0: ja.
1: Vragen niet hebben. Kijk, maar daar zijn die aspirant kopers, die zagen dat natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Die kwamen en die gingen inlichtingsvragen bij gemeentehuis, bij de gemeente Zuidwolde toen nog. Wat voor mogelijkheden bent daar aan de Oosterveldweg? Nou, die bent zoals ze bent en dat is het wel ongeveer. Maar dat wist ik natuurlijk ook wel.
0: Ja, ja.
1: Dus toen ging dat over. Ik heb hem Ik heb hem verkocht had, of wij hebben hem verkocht had, die spul. En dat is bij de notaris aan de tafel toen nog weer overgegaan. En dan kreeg je ook een krap. Maar ze hebben altijd mee, toen wel een woordschouw die met een goede rekening rolde. Je kunt veel makkelijk een stuk grond kopen en boerderijen verkopen. En dat is, ik wil het niet geloven, maar het is wel zo.

0: Nou, dat is door de tijd en doordat het zo lang duurde en doordat het niet opscheurt, is het eigenlijk overgegaan. Alleen het doorrummen.
1: Dus dat de ja, trage ambtelijke molens enzovoort.
0: Ja, maar ook met het verkoop,
1: ook
0: dat scheurt niet op.
1: Ja.
0: Het was te klein voor een uitkoper bij Schiphol,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja.
0: En het was, ja, de beperking die als er dus worden in, met geconfronteerd wordt, die hier wel verder zullen willen, die waren gelijkers voor mij ook. Dus dat is toen overgegaan. Nou, dat doen we toen nou de bodem van afzien. En ik heb het ook niet weer geprobeerd.
1: Nee, nou, je bent ook wel aan die terugkomt, zoals je even van bent, die is alweer terug. Die heb nou net een boerderij bij Ohalen hebben gekocht daar. Of was al van hem, of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Dat heb ik gehoord. Dus,
0: daar gelukt niks van, want ja, ik heb zolderham nog op de radio hoor. Op en, televisie hoor, voor die, ja, kun je meer worden
1: die vrouw was. Kunnen niet tegen, heb ik gehoord.
0: Oh?
1: Dat die, ik hoor het verhaal in Grollo.
0: Maar toen zei hij daar nog dat hij dat hem toch best bevond. Dat is nog niet zo lang alleen nodig omdat het op de radio zijn.
1: Ja, nou, ik heb voor de anderhalve week geleden in Grollo dat het terug was.
0: Huh?
1: Maar ja.
0: Maar goed, Nieuw-Zeeland en de voor.
1: Ja, dat is helemaal aan de andere kant. Dat zijn onze antipoden. En
0: dat kunt niet weer.
1: Nee, je bent gelukkig 24 uur bij onderweg of zo.
0: 33 uur.
1: Ja, nog meer. Kijk eens aan.
0: Ja.
1: Dat is echt een einde voor, hè.
0: Ja, maar je kunt zitten doen, hè.
1: Ja, maar ik weet er alles van. Ik ben net naar Curaçao geweest, maar 11 uur dan ben je ook helemaal stief, hè.
0: Ja.
1: Maar ja, dan kun je nog een paar keer uit, denk je. Je moet een paar keer een pitstop maken.
0: Ja.
1: Wat zal de toekomst bieden met deze MKZ? Zelfs, we moeten hopen maar dat het gauw overgiet. Hè? We kunnen hier verder ook niks aan doen, dacht ik.
0: Nee, op het moment niet.
1: Ik zei zo straks al, het giet zoals het giet. En jij zei al heel toepasselijk skik.
0: Ja.
1: En nou ja, het is natuurlijk een visie, een cliché eigenlijk, maar eigenlijk komt het daar wel op neer.
0: Ja, komt
1: zo. We moeten maar kijken hoe het afloopt, hè?
0: Komt zo, komt.
1: Ja. Ja, wat is dit? Je hebt dit er ook nog met te maken.
0: Je wilt het niet geloven, maar dat is een matras die in twee stukken gesneden en die zit vol smerigmiddel. En de ruw met